Palace, nadat de renovatie van het paleis is afgerond. Dat heeft het Britse koningshuis meegedeeld. Ze zullen blijven wonen in het Clarence House, vlakbij Buckingham Palace. Het paleis blijft wel het hoofdkwartier van de monarchie en de belangrijkste locatie voor officiële gelegenheden. En er was nog nieuws, want koning Charles heeft ook openbaar gemaakt hoeveel belastingen hij heeft betaald op zijn privéinkomsten sinds hij de troon heeft bestegen. Het is een bedrag van omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Het is de eerste keer dat de koninklijke belastingaangifte openbaar wordt gemaakt en dat past in het streven naar meer transparantie, klinkt het. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Tunesië-Nederland staat bij de rust 0-2. En in Japan-Zweden is de ruststand 0-0. Als het zo blijft, is Nederland groepswinnaar. Het weer dan, we hadden het er al even over natuurlijk. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht met minima rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog wat warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land. En dat was voorlopig dus op 4 juli 2015. Daarna blijft het ook overdag extreem warm, de heetste dag van deze hittegolf, met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk zelfs boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar temperaturen tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet, vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Dan wens ik je toch wat koelte toe. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3 uur en heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt DEFCON 1, een groot dancefestival, dan toch helemaal afgelast. De camping was gisteravond opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten de komende dagen. Maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn door de extreme hitte. Dat festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland. En er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht in normale omstandigheden. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Microsoft gaat de prijs van Xbox-consoles wereldwijd optrekken. Die worden zo'n $100 à $150 duurder overal. Het is al voor de derde keer dat de Xbox duurder wordt en dat heeft alles te maken met de prijzen van de chips voor indie-consoles. Die zijn fors duurder geworden doordat er zoveel datacenters gebouwd worden. Ook Sony en Nintendo hebben daardoor trouwens de prijs van hun spelconsoles al moeten verhogen. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Die is net afgelopen. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. En in Japan-Zweden werd het 1-1. Japan is zo tweede in de groep, maar ook Zweden is bij de beste derdes en gaat dus naar de volgende ronde. Eerder vannacht werd er ook al gevoetbald in groep E. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In die andere wedstrijd verloor Curaçao van Ivoorkust met 0-2. Zo eindigt Ivoorkust tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld, Ecuador eindigt derde en gaat ook door als een van de beste derdes. Het is een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 graden, in de steden vaak nog wat warmer. Mogelijk ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land tot dusver. En dat was op 4 juli 2015. Overdag blijft het ook extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf krijgen we met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt daardoor code rood. Aan zee is het wat koeler, daar maximaal tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog erg warm. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer wat draaglijker. Ik wens je nog een koele nacht en alle nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: met Matthijs Bijnens. In Venezuela is de dodentol na de twee zware aardbevingen opgelopen tot 235. Dat heeft de minister van Volksgezondheid gezegd op de staatstelevisie. De Verenigde Staten maken intussen $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook twee Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na die zware aardbevingen. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de twee landen nog lijnrecht tegenover elkaar tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en gevangen gezet. In Congo zijn sinds het begin van de nieuwe ebola-uitbraak al 304 mensen gestorven aan het virus. En er zijn meer dan 1150 bevestigde besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Afrikaanse Centra voor Ziektecontrole en Preventie. De variant die nu de ronde doet is moeilijker te bestrijden dan eerdere uitbraken van ebola, omdat er geen werkend vaccin is. Er worden binnenkort wel nieuwe geneesmiddelen getest. Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld vannacht. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. In Japan, Zweden werd het 1-1, maar ook die twee landen gaan door naar de volgende ronde. In Vancouver was er ook nog de persconferentie voor het belangrijke duel van ons land tegen Nieuw-Zeeland. Er zijn nog veel scenario's mogelijk in onze groep. In theorie kan België nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
1: De groep is kalm, de groep is determiné, de groep is motivé. We verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
0: Als we onze match winnen, zijn we minstens tweede in de groep, zei hij ook nog. Het is een bijzonder warme nacht, minimaal rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht tot nu toe ooit in ons land. Dat was op 4 juli 2015. Ook overdag blijft het extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf, maximaal tot 40 graden in het binnenland. Mogelijk ook boven de 40 graden in het oosten van het land volgens het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het heet. Vanaf zondag wordt het iets minder warm. En ook 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je nog een fijne nacht. Hou het koel indien mogelijk. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela is de dodentol na de twee zware aardbevingen opgelopen tot 235. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en er zullen ook twee Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de twee landen nog lijnrecht tegenover elkaar tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch vroegtijdig afgelast door de hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland, maar in die regio werd code rood afgekondigd. Heel wat festivalgangers waren al aangekomen. De camping blijft open, zodat iedereen voldoende tijd heeft om huiswaarts te keren. In eigen land zegt dokter Gerland van Berlaar van de Overheidsdienst Volksgezondheid dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals bijvoorbeeld te laten doorgaan.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
0: Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren en niet om evenementen te verbieden.
2: De Risk Management Group is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. In Vancouver was er de persconferentie voor het belangrijke duel van België tegen Nieuw-Zeeland. België kan nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
3: Le groupe est calme, le groupe est déterminé, le groupe est motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
0: Het weer dan, opnieuw een zeer warme dag. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt code rood. Aan zee is het wat koeler tot 30 graden. Ook morgen wordt het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer meer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
4: Amai, dweilen leggen, water op kussen.
3: Oh, Chantal, zwijg ervan.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
4: Vocht en kurk?
3: Oeh, die kurk.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. In Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
6: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
5: Maak elk.
7: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
5: Momenten, Max.
8: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
5: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
9: Wap, wat valt er nu op mijn dak?
10: Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
11: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
12: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
13: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen. Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
14: Ja, kijk eens aan. Ik denk dat het bijna 6 uur is. Dus VRT Nieuws met Charlotte Krul.
15: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
15: De hittegolf van deze week in grote delen van Europa zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn ongezien nu. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden maar liefst 3,5 graad minder warm geweest zijn. Dat zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
16: Hun voornaamste conclusies zijn dat deze hittegolf onmogelijk is in een wereld zonder klimaatverandering. Zelfs 50 jaar geleden, in 1976, we zien nu extreme hitte over het grootste deel van Europa, terwijl dat die in 1976 zeer geconcentreerd was. Bovendien zien we dat die hitte zich heel vroeg in het seizoen voordoet. En een derde element is ook, de nachten zijn uitzonderlijk warm. Wij gaan in heel veel gebieden de warmste nacht opmeten sinds het begin van de metingen.
15: Volksgezondheid adviseert intussen dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. De overheidsdienst zegt dat het bij deze hitte niet zonder risico is om bijvoorbeeld festivals te laten doorgaan. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar.
17: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
15: Van Berlaar is een van de gezondheidsexperten in de Risk Management Group die de regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren, maar niet meteen om evenementen te verbieden of te laten afgelasten. En op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar en Japan-Zweden werd 1-1. In groep D staat het tussen Paraguay en Australië momenteel 0-0 gelijk. Ook in Turkije-Verenigde Staten staat het 3-2. Gisteren was er de persconferentie voor de belangrijke wedstrijd morgen van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. België kan nog groepswinnaar worden afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, dan zijn we uitgeschakeld. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
18: De groep is kalm, de groep is déterminé, de groep is motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe. Mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
15: En als we onze match winnen, dan zijn we minstens tweede. Dat zei Garcia ook nog.
19: Bedankt, Rudy.
15: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
20: Bezoekers van de provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen moeten de regels respecteren. Dat zegt de provincie na enkele incidenten in de Ster en de Gavers. En de Gentse feesten zetten voor het eerst een mobiele ploeg in tegen grensoverschrijdend gedrag, waarbij iemand ter plaatse ondersteuning kan bieden. En het weer, de hittegolf blijft voorlopig duren. Ook vandaag wordt het heel warm, met maxima rond 38 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen krijg je over een half uur.
14: Tja, jongens, we zullen het wel zien, zeker wat er allemaal gebeurt. Zeer, zeer benieuwd. Ja, goedemorgen, Charlotte.
15: Dag, Peter. Goedemorgen.
14: En goedemorgen, lieve luisteraar. En vooral, goedemorgen, zeg. Want jongens, als we naar buiten kijken, dan zien we vliegtuigen klaar om op te stijgen. De zon is zo snel aan het opkomen.
15: Het is ongelooflijk. Het is heel mooi hier.
14: Amai, heel mooi. Heel warm ook natuurlijk, dat heb je. Maar hier valt het voorlopig nog even mee. En ons hartje klopt warm en verstandig.

0: hoe was je nacht, Charlotte?
1: Ja, vrij goed eigenlijk. Ja, ik was gewoon heel erg moe, dus ik heb gewoon geslapen door de hitte.
0: Dat is alweer het voordeel, hè. Maar ja, kijk, we mogen hier zijn. Brussels Airport, dat is nou wel live. Het heeft allemaal zijn goede reden. Laatste goeiemorgenmorgen voor de zomer begint.
1: Hoe snel is dat gegaan?
0: Ja, maar de zomer van Radio 2, die wordt indrukwekkend, hoor. Dus je weet wat je allemaal kan krijgen. Maar vooral, goeiemorgen en welkom. En dan een gitaar en een paar baarden. Dat kunnen we.

0: questo ci sarà conosciuto. No?
1: ZZ Top en Give Me All Your Loving. Goedemorgen. 7:08. En Carlo van Geem is in Meulenbeek wakker geworden onder de blote hemel. Tweede nacht geslapen, gewoon buiten. Ja, dit soort temperaturen kan het allemaal natuurlijk. Dit is Olivier Dien.
2: Radio 2.
3: Goedemorgen, morgen.
2: Peter van der

0: Ja, ja hoor. Man I Need van Olivia Dean. Tussen rijden hier zo van die karretjes voorbij met allemaal mensen in.
1: Daar wil je toch ook eens aan het stuur zitten, hè?
0: Ah, hier in de luchthaven. Ja, je hebt ook zo'n leuke dingen. Heerlijk, hoor. Voorlopig geen files, maar is dat overal wel zo? Mona, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is daar al druk?
2: Ja, klopt. Nee, nog absoluut niet.
0: Oh, geen we houden dat zo, we houden dat zo. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Ludo Vermeijer heeft een kleine klacht uit Beersen. Beter kan je stoppen met continu over de temperatuur te spreken. Geen enkel probleem, Ludo, nu je erover begint. 24 graden. valt nog mee.
1: Ja, mensen zijn er toch mee bezig.
0: Maar dat is toch het enige waar je mee bezig bent.
1: Ik denk het wel.
0: Vandaag 26 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het bloed heet wordt weer. Punt. En welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Vanmorgen live van op Brussels Airport. Heerlijk hier. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit ons voetballand.
1: Ja, want als we niet over temperatuur praten, dan praten we over het voetbal. Deze dagen, het is WK. En vannacht om 5 uur zal ons land massaal de wekker zetten. Hè, want het is dan de laatste groepswedstrijd voor onze Rode Duivels. Die spelen tegen Nieuw-Zeeland. Dus het wordt eigenlijk wel een beetje gek. Hè, supporter met koffie en koffiekoeken.
0: Ja.
1: Anders is dat zo meer een bier gegeven. Is dat een feestje met alcohol en ja, soms toch wel veel buiten zitten. Maar nu wordt het dus eerder binnen supporteren. En in plaats van hamburgers en pintjes, dus een ontbijtje. Heel veel plekken hebben grote schermen gaan kijken. Dus ja, dan is het met spek en eieren. Het is iets anders. En ook hier op Brussels Airport trouwens kan je de wedstrijden live volgen. Dus stel dat je vertrekt komende ochtend of nacht, dan zijn er bepaalde plaatsen waar je het kan zien allemaal.
0: Helemaal helder. Margot van de regio, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, morgen vroeg zit je ook op een heel bijzondere plek te supporteren. Vertel.
3: Ja, ik ga meekijken naar de match bij de beste buurt. Dus in het Korte Streek in Schelde-Windeken. Daar gaat de supporterszetel van Sporza staan morgen vroeg. En we gaan allemaal samen supporteren. Ik heb al foto's gekregen, want jullie weten, ze gaan helemaal gek als het op verkleden en zo aankomt.
0: Ja, ja.
3: Heel de straat is versierd met Belgische vlaggetjes. Ik heb zelfs huisdieren gezien die al zo'n mutsje van de Rode Duivels aan hebben. Dus het komt helemaal goed.
0: Zalig. Oké, pronostiekje, België-Nieuw-Zeeland.
3: Oh, ik hoop echt 18-2 gewoon. Dat hebben we wel verdiend.
0: 18-2, wat denk jij, Charlotte?
1: 3-1.
0: 3-1, dat zou mooi zijn. Goedemorgen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Meer info op telenet.be.
1: Code Yellow!
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Morgen. Daarvoor spelen ze een heerlijk spel dat je ook gewoon kan meespelen als je luistert. Altijd geestig. Willy Sommers heeft nooit vakantie, dus komt hij vanmorgen gezellig even meezingen. En na 8:30 is er ook nog iemand die iets moet vertellen. Dat wil hij echt horen. Heel veel goede zomermuziek vanmorgen ook. En zometeen een song van Jerry. Jerry wie? Ah kijk, luisteren hè. Straks.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken. Ik dacht aan chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Dat wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Oh, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: Freddy. Goedemorgen zeg. Welkom bij een vrijdag van Radio 2. We gaan poetsen.
1: Platenpoets.
0: Want ik poets elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Volgende week heel veel goede zomermuziek bij Radio 2 Zomerhits 1000. Om de zomer echt goed te vieren. Jij stelt die samen. Heb je nu al gestemd, Charlotte?
2: Nee, ik heb het nog altijd niet gedaan. Maar Les Sunlights des Tropiques van Gilbert Montagnier. Die mag er altijd bij van.
0: Een zeer goeie. Ik zag er een paar voorbij komen van die stemmingen. Ik zie heel veel Margriet Hermans al lekker blijven hangen.
2: Ah, maar goed ook. Hè.
0: Dan heb je dat natuurlijk. Ja,
2: fijn.
0: Maar die mag perfect op één.
2: Tuurlijk.
0: Tuurlijk, wat een zomerhit was dat ook.
2: Ja. Echt de zomerhit der hits.
0: En ik weet nog, ik heb toen mogen uitroepen dat zij won, was toen echt een verrassing. Van.
2: Ja, ze was zo blij.
0: Tuurlijk wel.
2: Ja.
0: Maar goed, kijk, ga zelf even stemmen. Het kan een VRT Max. En ga er op het Radio 2-kanaal even surfen. Vertel daar welke songs je wil horen volgende week. Nog een goede tip die je misschien niet zag aankomen. Ga hem even poetsen, zie. Iets van Jerry. Mango Jerry. In the summertime. Simpel, maar effectief.

In the Summertime van Mango Jerry. Je weet het gedaan. Och, mooi appje van Xavier Verschuren uit Waregem. We gaan een goeiemorgen morgen missen, Peter. Hey, allemaal heel lief, maar je hoeft niks te missen hoor natuurlijk. Want vanaf maandag maakt Sharon je wakker, dus morgens vroeg. En dan is er die Radio 2 Zomerhits 1000. En dan is er Radio 2 aan zee met al die zomerhits. Ik zou me niet te veel zorgen maken hoor.

0: Goedemorgen gekregen van Luc Gijs. Bedankt voor het voorbije seizoen. Fijne vakantie aan jullie allemaal. Groetjes uit Zottegem van Luc en Dian. Luc, groetjes van ons. En dankjewel om zo trouw te luisteren elke morgen. Voor half zeven zo meteen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Het was afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Want in Ukkel zakte de temperatuur tot 24,2 graden. Dat is onder het record van 4 juli 2015. Toen daalde de temperatuur 's nachts niet onder 24,4 graden. En op het WK voetbal won Nederland makkelijk van Tunesië met 1-3 en het is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. Curaçao verloor van Ivoorkust met 0-2. Duitsland en Ivoorkust stoten door naar de volgende ronde.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Morgen, ik ben Greet Swinbergen. Bezoekers van de provinciale domeinen zoals de Ster in Sint-Niklaas en de Gavers in Gerardsbergen moeten de regels respecteren. Anders ontstaan er onveilige situaties. Dat zegt de provincie na enkele incidenten op de domeinen de voorbije dagen. In de Ster moest een bezoeker naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden in het water. Het was nogthans verboden om in het water te gaan. En in domein de Gavers werd een medewerker fysiek aangevallen door iemand die toegang eiste terwijl het strand vol zet was. Dagmar Beernaert van de provincie.
4: Van op alle recreatiedomeinen met zwemwater krijg ik het signaal van gedeputeerden, ons medewerkers staan echt onder druk. We merken dat ouders hun kinderen het water insturen en dan zelf doodleuk op de gsm zitten en van hun scherm niet meer afgeraken. Onze redders zijn geen babysits. Zij zijn er voor de veiligheid. Elk moment dat zij niet kunnen spenderen aan veiligheid en dat ze andere dingen moeten doen, dat brengt echt de veiligheid in gevaar.
3: Wie zich niet aan de regels houdt, zal een plaatsverbod krijgen. De Gentse feesten zetten voor het eerst een mobiele ploeg in tegen grensoverschrijdend gedrag. Pleinorganisatoren en barmedewerkers kunnen in de weekends contact opnemen met het meldpunt. Dan komt iemand ter plaatse om ondersteuning te bieden. Het gaat om een proefproject dat de komende 2 edities van de Gentse feesten wordt getest en geëvalueerd. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat sinds 4 jaar voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of intoxicatie. Vorig jaar kwamen er 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dendermonde is op zoek naar een private partner om enkele huizen in het Sint-Alexius-Begijnhof te restaureren. De stad heeft 12 van die huizen in erfpacht, maar ze zijn in slechte staat en moeten dringend gerestaureerd worden. De stad kreeg daarvoor al een subsidie. Tegen juni 2029 moet die gebruikt worden. Burgemeester Leen Dierik.
5: Wij hebben heel wat onderzoek gedaan en het blijkt dat we dat zelf niet eigenhandig kunnen restaureren. Daarom gaan wij op zoek naar een private partner. Dus we zetten een publiek-private samenwerking in de markt. We gaan op zoek naar een private partner die in de stad zelf ook een project wenst te ontwikkelen. En met een deel van die opbrengst vragen wij om de restauratie van deze 12 Begijnhofhuisjes ook verder te realiseren.
3: Het Begijnhof van Dendermonde is 1 van de 13 Vlaamse Begijnhoven die UNESCO erkent als werelderfgoed. Het weer dan nog, de hittegolf blijft voortduren. Ook vandaag wordt het heel warm met maxima rond 38 graden. En dat zal ook morgen nog het geval zijn, dan blijft het drukkend warm. Vanaf zondag beginnen de temperaturen terug te dalen tot zo'n 28 graden. Maar dan gaat het mogelijk ook regenen en onweren. Alle nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Tja, vrijdagochtend, dan is het al een beetje rustiger. Mona, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Waar staan we stil vanmorgen?
6: Nog steeds heel erg rustig, maar wel een brand waarvoor je moet uitkijken. Want de politie vraagt aan bewoners en bestuurders om in de buurt van Desteldonk ramen en deuren gesloten te houden. Hou rekening met hevige rookontwikkeling daar. En die rook die waait nu ook in de richting van het zeekanaal Gent-Terneuzen.
0: Dat is niet goed allemaal. Goedemorgen.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zeg jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een tom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

0: Nou, we luisteren Nico en Broeks uit Turnhout. Die is op dit moment ook al bezig met de afval op te halen. Die luisteren naar Radio 2. En een goedemorgen morgens, morgens vroeg. Als de zon opkomt, ideaal hoor, want het is gebeurd.
1: De vakantie.
0: Natuurlijk wel, heel de week hebben we al de vakantie gevierd en het wordt nog beter. Want dit is de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Live van op Brussels Airport, klaar om even weg te vliegen. En vier luisteraars die de vakantie zeer goed kunnen vieren. Want ze kunnen hun vliegbudget dat ze verdiend hebben deze week verviervoudigen. Daarvoor spelen ze een heerlijk spel dat je ook gewoon kan meespelen. Als je luistert, nog voor 9 uur, wint dus iemand een vliegbudget van los 2500 euro. Heerlijk toch? Margot van de luchthavenregio. Goedemorgen opnieuw.
2: Goedemorgen.
0: Jij staat op dit moment bij de gelukszakken. Vertel eens, neem ons even mee.
2: Ja, ik sta hier inderdaad bij de vier kandidaten in de lounge van de luchthaven. Goedemorgen allemaal.
3: Goedemorgen.
2: Stijn, ik ga bij jou beginnen. Jij was de eerste die eigenlijk de bestemming of de eerste maandag heeft geraden. Droom is wild. Als jij straks die 2500 euro binnenhaalt, waar gaan we dan naartoe?
4: Naar Mexico.
2: Naar Mexico, waarom?
4: Dat zit al lang in mijn gedachten. Misschien komt dat ooit een keer uit. Weet
2: en,
4: nooit.
2: Ja, maar het zou zalig zijn. En je dacht niet zo iets frisser, Canada of zo deze dag?
4: Nee, niet echt. Nee? Ik krijg toch liever de zon dan de koude, dus.
2: Oké, maar het is je gegund. Dan ga ik ook naar Wim. Die is ook een van de kandidaten. Vind je het spannend?
5: Ja, absoluut. Ja? Je weet wat er gaat gebeuren. Ja? En we zien wel.
2: We zien wel, oké. Okay. Maar je hebt toch al een beetje nagedacht van als ik win, dan ga ik dat en dat doen. Ik ben heel benieuwd. Wat is jouw plan?
5: Ik heb gezegd of beloofd tijdens dat we toch naar Florence zouden gaan. Hetgeen dat ik gewonnen heb, maar dan iets luxueuzer.
2: Oké, okay, en wie gaat er dan allemaal mee?
5: Mijn vrouw en kindje.
2: Ja. Ja. En jouw kindje heet ook?
5: Florence. Ja. Ja, inderdaad.
2: Is dat ook effectief vernoemd naar de stad?
5: Nee, het is eigenlijk ook een stuk vernoemd naar mijn grootvader die Florent noemt. En dan Florence vond ook een mooie naam. Dus.
2: Oké, okay, ja. Schitterend. Ja, het is een fantastisch mooie bestemming. Ik ga er deze zomer ook naartoe, dus misschien lopen we elkaar dan wel tegen het lijf. Goedemorgen, dag Sophie.
6: Goedemorgen.
2: Hoe gaat het met jou?
6: Heel goed.
2: Ja, je ziet er stralend uit, net zoals het zonnetje buiten.
6: Klaar om te vertrekken.
2: Klaar om te vertrekken. En naar waar zou de reis gaan?
6: Ik had gedacht Tanzania. Oké. Okay. Ik heb me laten inspireren door de wedstrijdvraag Kilimanjaro, Tanzania. Maar dan niet om de Kilimanjaro te beklimmen, maar meer voor een safari.
2: Ja. Dus je bent wel avontuurlijk aangelegd.
6: Dat is een groot woord, maar ja, ik heb toch wel graag niet zo'n strandvakantie, maar toch wel actief iets doen. Ja.
2: Okay. En zou je dan de Big Five willen spotten?
6: Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Leuk. Ja, ik vind het een topbestemming. Ik hoop, ik wens je alvast veel geluk, maar ik mag geen partij kiezen natuurlijk. Dat ga ik ook helemaal niet doen. Hanne, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Waar gaat de reis bij jou naartoe gaan?
7: Ik denk naar Japan.
2: Oké. Okay.
7: Ja.
2: Dat is lekker ver.
7: Ja, dat doen we wel eens af en toe graag.
2: Ja. Ben je ooit al in Azië geweest?
7: Ja, 2 keer. Okay. India en Thailand.
2: Oké, okay, dus ja. Japan kan er nog bij op het lijstje. Oh ja, kijk, iedereen is er klaar voor. Iedereen heeft ook een rugzakje mee. En dat hebben ze natuurlijk nodig zo meteen.
0: Zeker wel, want ze gaan iets doen. Kan je meevolgen op de app van Radio 2 of VRT Max. Klein spelletje om de volgorde te bepalen van het spel dat ze over een klein uurtje gaan spelen. Zie. Blijf bij ons en maak het straks mee zo. Oh jongens, het is al vrij. Maar toch, het is nog maar die Wodo.

0: En of ze bij zijn voor zomerhit, dat hoor je op maandag 6 juli bij Radio 2 natuurlijk.
1: Vier.
0: Ja.
2: Vakantie.
0: Madi Wode van Gert en James. Deze week hebben vier luisteraars een vliegbudget van 500 euro gewonnen. Omdat wij de vakantie vieren met jou. En vandaag doen ze dat misschien maal vier. En nog eens 500 euro erbij, dat mag allemaal. Maar ze moeten daar wel iets voor doen. Margot van de regio staat op dit moment bij de vier finalisten. Nee. Bij Wim, Sophie, Hanne en Stijn. Oké, Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Ja. Wel, we staan hier allemaal aan een grote ronde tafel. En Stijn, Wim, Sophie en Hanne, die hebben allemaal een rugzak of een tasje meegebracht. En daar moeten zij zo meteen zo van die, ja, van die labels aanhangen, dat ook aan je koffer wordt gehangen als ze vertrekken richting het bagageruim, van die lange groene slingers eigenlijk bijna. Dus ze moeten er zoveel mogelijk in een ongeveer een minuutje rond hun tas, koffer of rugzak hangen. Zijn jullie een beetje behendig, jongens? Ja, we gaan proberen. Ik zie hier vooral even stress en paniek in de ogen van de kandidaten. Het is natuurlijk ook een spannende strijd. Dus zijn jullie klaar?
4: Ja.
3: Dan gaan we eraan beginnen. En ik wens jullie heel veel succes in 3, 2, 1, start! Oh, er wordt hier gescheurd. Ja, nu moet ik de innerlijke Peter van den Bent in mij naar boven halen. Het gaat hier hard. Het gaat hier hard. Stijn die heeft dat precies nogal gedaan. Wim heeft ook een vrij goede tactiek. Die is eerst labeltje per labeltje aan het losscheuren. Sophie is dat ook aan het doen. Ja, dat gaat allemaal heel goed. Goed, Hanne die doet echt label per label. En die hangt het er rond. Oh, la la la la. Oh, dat gaat hier straks een opruim zijn van al die labels. Maar ik vind het goed. Ik vind het goed. Jongens, jullie zijn goed bezig. Plakken, plakken, plakken. Hangen, hangen, hangen. Ja, er wordt hier niemand geringeloord op dit moment. Dat vind ik schitterend. Het gaat goed. Het gaat hard. Het klokje tikt, jongens. Het klokje tikt. Blijven plakken, blijven plakken. Het zijn de laatste. Kom aan, kom aan. Plakken, plakken, plakken. Hoho, dit is hier een nek aan nek aan nek race.
0: Ja, de klok is voorbij.
3: Handen in de lucht. Hanna, hoeveel labels heb jij geplakt?
5: 11.
3: Wim?
6: Ik ben Stijn, maar ook 11.
3: Stijn, 11. Oké, we zitten met een gelijkstand. Wim?
7: Ik, 10.
3: 10, oké. En jij, Sophie?
8: Ze is nog
3: lustig aan het, hè?
8: 9.
3: Oh, dan zitten we met een gelijkstand. Ja, dat is heel spannend.
0: Dat is altijd zo.
3: Stijn en Hanne, kom even dicht bij mij. Ik heb een cijfer in mijn hoofd van 1 tot 3.
6: Van 1 tot 3?
3: Ja. Wim?
6: Stijn.
3: Stijn, sorry.
6: 3.
3: Nee.
8: 2.
3: Nee. Oh nee, het is weer 1. Oh nee, ik weet even niet wat we moeten doen, Peter. Met de gelijkstand.
0: Geen probleem. Geen probleem, dat lossen we zo meteen op. Maak je geen zorgen.

0: Tja, het is de laatste, het laatste Goeiemorgenmorgen mokje dat we mogen weggeven. Net voor de vakantie, dus grijp nu je kans. Dat is heel belangrijk, hè. Kom niet meer terug. Jawel, komt wel terug. Maar dan eind augustus, begin september natuurlijk. Dan heb je nu Punto Punto naar de app van Radio 2 met je telefoonnummer. De laatste keer dat je backstage baal van de telefoon kan krijgen. En alleen voor die stem zou je toch doen, zeg. Want, oh...
1: Backstage Bavo.
0: Nu sturen, straks winnen, punto punto. En dan je telefoonnummer erbij. En dan speel je mee over een klein half uurtje. Succes, dit is Trigger Finger, I Follow Rivers.

0: Just Might van Bruno Mars. Ja, hey Mr. DJ, dat is hier hoor. Dan nog een vraagje binnen ook. Hoe laat zingt Willy Sommers op Brussels Airport? En wel, de Willy zingt zo iets na 8 uur. Dus zet je radio klaar, zet je televisie klaar. Ja, zet ook iets klaar om te drinken, want het wordt wel heel warm weer. Jij wou nog Gilbert Montagné, Charlotte?
1: Ja, mijn ultieme zomerhit.
0: Geef toe, welk gevoel krijg je nu?
1: Palmboven, een cocktail, zon en een beetje rust.
0: Les sunlight des tropiques. Blijft toch zo goed, ook die kan je erin stemmen voor de Radio 2. Zomerhits 1000 volgende week. Oh, ja.

0: Hopla.
1: Oh man, man, mensen zijn hier zo blij. Dat is cool. Yeah. Les Sunlight de Tropiek. Kun je toch nooit tegen zijn. We zitten live op Brussels Airport. Ik kan het meevolgen hier op Radio 2 of gewoon VRT Max. Ga daar gerust even kijken. En dat gaat maar door, tuurlijk wel. Goedemorgen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van, je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: En moet je nu je schoenen wel of niet uitdoen aan de security balie? Dat is toch altijd zo onduidelijk? Je hoort het zo, want we hebben daar een spion. Goedemorgen.
4: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
1: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2, krijg je van Charlotte Krul.
5: Goedemorgen. Het is warm, maar het was nog niet de heetste nacht ooit. En de Rode Duivels zijn in Canada geland, maar voor de WK-wedstrijd van morgen. Het is vannacht dan toch niet de warmste nacht ooit in ons land geworden. Dat zag er wel lang naar uit, maar het koelde dan toch wat af in Ukkel. Uiteindelijk werd de minimumtemperatuur net geen 24 graden. Een halve graad frisser dan het record, vertelt David De Hinau van het KNMI.
6: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi-Luik, het zit dan wel op de luchthavens die er vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
5: Vandaag is code rood voor extreme hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er plaatselijk tot 40 graden worden. Je kan best veel water drinken en zorgen dat je genoeg zout binnenkrijgt, de koelte ook opzoeken en weinig fysieke inspanning doen. In Nederland is een groot dancefestival in Flevoland afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen vandaag en morgen wel door, ook al vindt de overheidsdienst Volksgezondheid dat eigenlijk geen goed idee. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil niets verbieden.
7: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk.
5: En wat je hierbij hoorde gaat over de hittegolf zoals we die nu beleven in grote delen van Europa. Die zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn ongezien nu. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden wel minder warm geweest zijn. In Venezuela zijn er na 2 zware aardbevingen van gisteren al 235 mensen gestorven. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales. Het won tegen Tunesië met 1-3 en speelt maandag zijn volgende ronde tegen Marokko. In de groep van Nederland gaan ook Japan en Zweden door na een gelijkspel. Gastland Verenigde Staten verloor de laatste groepsmatch tegen Turkije met 3-2, maar het was al zeker van de volgende ronde. In dezelfde groep heeft ook Australië zich geplaatst. Ecuador won verrassend tegen Duitsland met 2-1. En mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. En intussen zijn onze Rode Duivels afgelopen nacht in Canada geland, waar ze morgenochtend hun laatste groepsmatch spelen tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd, maar bij winst zijn ze geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brandon Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen, nu hij opnieuw fit is en pas vader is.
8: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Allemaal positieve energie dat hij heeft en we zullen hem nodig hebben morgen.
5: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
0: Bezoekers van de provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen moeten de regels respecteren. Dat zegt de provincie na enkele incidenten in de Ster en de Gavers. En door de hitte verplaatst Buggenhout de herdenkingsplechtigheid vanavond voor de slachtoffers van het busongeval van het plein naar de kerk binnen. Bij het ongeval 1 maand geleden vielen 4 doden. De hittegolf blijft duren. Ook vandaag wordt het heel warm met maxima rond 38 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur.
1: Mona, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ja, vertel eens.
9: Geen files, wel een brand. En daardoor vraagt de politie aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou ook rekening met hevige rookontwikkeling. En die rook die waait nu ook in de richting van het zeekanaal Gent-Terneuzen.
1: En dus geen enkele file?
9: Nee, geen enkele file. Je kan overal doorrijden.
1: Hoe goed is dat, zeg. Onwaarschijnlijk, hè. Onwaarschijnlijk. Zo'n vrijdag. Iedereen blijft gewoon binnen natuurlijk, ja. Goedemorgen.

supergoed gezien, toch wel hoor. Ja, goedemorgen. Kijk eens naar links, kijk eens naar rechts, kijk eens naar boven, kijk eens naar voor. Ja, daar is de vakantie toch een heel, heel klein beetje al. Goedemorgen, dit is Texas.

0: Ja, dat is een beetje zoals je een groep Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen of Limburg zou noemen. Ja, Texas, gewoon een staat in Amerika. Dat is toch waar, zeg.
1: Ja, ja.
0: Maar wat een song, zeg. Vandaag, 26 juni. Echt even 28 juni, maar toch maar 26 juni. Rustig, man. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2. Dat.
1: Dat.
2: Je vrijdag begint.
0: En dan toch net niet de heetste nacht geweest is.
3: Nee, nee. We hebben het record van 2015 nog niet verbroken. Het is kantje boordje, maar het blijft nog altijd heel warm.
0: Bloedheet, punt. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Vanmorgen live vanaf Brussels Airport. En trouwens, ik zie hier plots een optelklok. Een optelklok, ja.
3: Oh ja.
0: Beschrijf eens, wat staat erop?
3: Ik zie 19.931.
0: 19.931. Ja. Bon, voorlopig moeten we daar niks mee doen, denk ik.
3: Nee.
0: Het wordt pas duidelijk eind augustus. Want dan zijn we terug met Goedemorgen Morgen.
3: Oké. Okay.
0: Heeft niks te maken met wat je nu gaat meemaken, want het schema van het nieuws is zot van vliegen en luchthavens en zot van ergernissen. En als er nu één plek is waar je wel een beetje kan beginnen te ergeren, dan wel aan de security check van de luchthaven, waar je riem dan wel of niet moet afdoen. Dat is nooit helemaal duidelijk in je schoenen.
3: Nee, hè? Ja, en ik heb soms de indruk dat ze dat bij de een anders doen dan bij de andere. Dat ze daar niet altijd zo consequent in zijn.
0: Exact dat. Schema, je hebt daar intussen een half uur mee gewerkt. Neem ons even mee. Wat heb je daar intussen geleerd?
4: Ja, ik vond dat echt super interessant. Ik voelde mij echt een beetje een bewakingsagent ook. Ook al heb ik niet het juiste uniform aan, maar ik denk dat ik dat wel heel goed zou kunnen. En vooral, het valt hier eigenlijk nog wel mee. Iedereen is nog wel, ja, het is nog vroeg natuurlijk, maar het is niet super druk. Naast mij staat Issan Choualeklé van Brussels Airport. Wordt het nog heel druk deze zomer?
5: Ja, dit is een van de drukste vertrekdagen van de zomervakantie. Dus we verwachten vandaag in totaal zo'n 82.000 passagiers, waarvan dat er 42.000 mensen zijn die vertrekken. Dus die moeten allemaal zo meteen nog door die grenscontrole. En voor de hele zomervakantie verwachten we zo'n 5,2 miljoen passagiers. Dus ja, dat is weer 4% meer dan vorig jaar. Een hele drukke zomer op de luchthaven.
4: En dus ook hier aan de security check zal het wel heel druk worden. Ik vond het echt wel heel interessant om eens de andere kant te zien. En achter de schermen, je ziet ook, iedereen is wel bezig. Maar ja, ze hebben toch wel wat problemen gehad. Want ja, hoe werkt het eigenlijk? Je moet dan binnenkomen. Je moet alles uit je tas halen, uit je zakken halen. En dan begint de miserie, want dan blijkt dat het nog niet in orde is. Heb je een laptop bij, heb je je gsm uit de zak gehaald. En vooral die vloeistoffen. Die vloeistoffen, mijn hart doet pijn. Want er zijn volledige flessen. Shampoo, zonnecrème, deodorants, zelfs potten choco, Nutella, blikjes tonijn. Wist ik ook niet dat dat niet mocht. Hoeveel gebeurt dat?
5: Wel, we proberen via campagnes en via al onze kanalen de mensen zo goed mogelijk te informeren over de regels. Maar inderdaad, ja, er worden heel regelmatig nog spullen gevonden in de handbagage die helaas niet mee mogen. Want je mag dus vloeistoffen en gels meenemen, maar in verpakkingen van maximaal 100 milliliter en dan in zo'n doorzichtig zakje en in totaal maximaal een liter. Dus we zagen inderdaad net een dame met 3 potten Nutella, een paar blikjes tonijn in olie. Maar dus al die vloeistoffen, ja, die mogen helaas niet mee. En gels en pasta's vallen daar ook onder. Hè. En daarnaast moet je je elektronica zoals een laptop uit je rugzak halen en in een apart bakje leggen. Dus er staan heel veel veiligheidsmensen die al die regels herhalen, die de mensen helpen om de juiste handelingen te doen. En af en toe vinden we iets dat niet mee mag.
4: En wat doen jullie dan met al die producten? Kan ik die ergens kopen aan 50% korting of zo?
5: Nee, dus eerst en vooral, we gaan absoluut niet dingen die we vinden op de luchthaven verkopen. Maar als er dingen niet mee mogen, bijvoorbeeld een volledige bus shampoo of een flesje drinken, alles wat ongeopend is, gaat wel naar het goede doel. Dus dat wordt allemaal verzameld en dat gaat naar de lokale OCMW's uit de omgeving. Alles wat wel al open is, verzorgingsproducten, drankjes enzovoort, dat wordt gewoon gerecycleerd. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben gebruiken. En spullen die vergeten worden, want ook dat gebeurt heel regelmatig. We hebben heel veel riemen, maar ook wel wat laptops, gsm's en andere zaken. Ook dat gaat naar het goede doel voor die laptops, bijvoorbeeld met de VZW Close the Gap. Dus ja, alles wordt 6 maanden bewaard als het dan om elektronica gaat. Dus je kan het zeker nog terugkrijgen. Dat kan heel makkelijk via onze website een claim indienen. We hebben een team dat daarvoor zorgt en dat gebeurt allemaal gratis. Dus als je iets vergeet, dien zeker een claim in. En anders gaat het naar het goede doel.
4: Kijk, daar word ik ook wel gelukkig van, want ik ben tegen verspilling van alles. Maar ik erger mij daar echt wel dood aan. Want ik heb het zelf ook al meegemaakt. En ik ken de regels nogthans. Maar het is zo, je bent aan het inpakken, je haast je, je bent gestresseerd. En dan ga je toch nog die bus zonnecrème snel, snel in je handbagage steken. Kan dat niet op een andere manier? Want er zijn toch ook luchthavens waarbij het wel mag vloeistoffen meenemen of grotere bussen.
5: Ja, ja, we doen het natuurlijk niet om de mensen te ergeren. Het gaat echt wel om de veiligheid. Hè. Dus al die regels die zijn er voor de veiligheid van de passagiers. En waarom die beperking? Omdat dat afhangt van het type scanner. Dus de scanners die we nu hebben, dat zijn CT-scanners. Ja, die zijn geldig volgens de Europese regels. Die zijn veilig. Maar daarmee kan je geen grote hoeveelheden vloeistoffen meenemen. Maar we zijn bezig met een groot project. En alle scanners hier gaan vervangen worden. Dus vanaf 2028 gaan de eerste nieuwe scanners geïnstalleerd zijn. En met die nieuwe scanners mag je meer vloeistoffen meenemen volgens de huidige regels van Europa in verpakkingen van maximum 2 liter. En hoef je ook je laptop niet meer uit je handbagage te halen.
4: Dus dat hoor ik graag. Dat hoor ik graag. Dus ik kijk al uit naar over 2 jaar. Maar natuurlijk, jullie doen wel genoeg om mensen de wegwijs te maken. Ik heb al geleerd, haal gewoon alles uit je zakken. Laptop uit je tas halen, alle vloeistoffen eruit halen. En dan gaat het eigenlijk wel best snel, want ook die controles gebeuren supersnel. Er zitten dus mensen achter de schermen die eigenlijk op de schermen kijken van dat is niet juist. Dus dan wordt die naar een andere weg gestuurd om daar nog eens gecontroleerd te worden. Maar op zich, als je de regels volgt, dan ben je eigenlijk op een paar minuten al door die controle. Dat is een van jullie tips natuurlijk. Wat zijn nog andere tips om het snel te doen verlopen?
5: Ja, dus zeker dat de voorbereiding al thuis begint. Als je inderdaad zorgt dat je vloeistoffen bovenaan zitten, dat je laptop klaar ligt, dan kan je alles er in een paar seconden uithalen en ben je zo door de veiligheidscontrole. We krijgen ook heel veel vragen over allerlei vluchtinfo. Hoe lang zijn de wachttijden? Waar vind ik mijn gate? En daarvoor is de tip eigenlijk, installeer onze app en dan kan je je vlucht selecteren en kan je meldingen inschakelen via WhatsApp of via Messenger. En dan krijg je al die praktische info. Bijvoorbeeld voor jouw vlucht moet je op dat uur op de luchthaven zijn. Dat is jouw check-in-rij. Dan krijg je dat allemaal binnen via berichten. Dus dat is ook nog een heel handige tip.
4: Oké, nog één laatste vraag is dan, ga je zelf op reis deze zomer?
5: Absoluut, en ik kijk er heel hard naar uit. Ik ga in augustus naar Montenegro.
4: Dus met het vliegtuig wel, hopelijk.
5: Met het vliegtuig van op Brussels Airport en met Brussels Airlines toevallig, dus voilà.
4: Oké, we hebben al heel veel geleerd vandaag en we moeten het snel en de regels volgen, alsjeblieft. En vriendelijk blijven, ook heel belangrijk.
0: Vanaf maandag hoor je hier de Radio 2 Zomerhits 1000. En daarna Radio 2 en Zomerhit met onder andere deze. 7 uur liep de appel. Niels de Stadsbader. Want waarom?

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Niels, de Stadsbader en vuur en vlam.
2: Goedemorgen,
1: kan deze zomer heel veel zien. En nog een goede tip, want op zaterdag 11 juli, dan kan je hem zien, midden in Antwerpen, op de Grote Markt, op het grote podium van Vlaanderenfeest, 11 juli, live op VRT1 Koop. Maar als je zin hebt om langs te komen, doen. Het gebeurt allemaal zaterdagavond, 11 juli. Zet het in je agenda.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
3: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
5: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
6: Ah, wat doen we dan?
5: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
10: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: Wie wint vanmorgen die laatste exclusieve Goeiemorgen Morgenmok van het radioseizoen? Misschien is dat wel Yannick de Vrieze uit Lichtervelde. Weten we uiteraard zijn in West-Vlaanderen. Yannick, goedemorgen.
11: Goedemorgen Peter, goedemorgen Charlotte.
1: Hi. Jij bent onderweg naar een weekendje Lommel. Je gaat supporten voor de zoon in de motocross. Jo, met dit soort temperaturen dan nog zo'n hete motor tussen je billen. Wat wordt dat zeg?
11: Ja, dat wordt zweten.
1: Ja, ik denk het ook wel. Maar je gaat dat goed doen. En hopelijk even goed als jij, want Yannick, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt één letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. Het zou toch mooi zijn als jij gewoon die laatste kan winnen van het seizoen. Moet lukken, hè? De J, de K, de L, de M, de N. Als we daar geraken natuurlijk, maar... Komt goed, hè? Want welke J is een Japanse sport waarbij je tegenstander zo snel mogelijk tegen de tatami moet proberen te krijgen?
11: Judo.
1: Welke K is een land dat grenst aan Rusland en dat te kennen door de film Borat?
11: Pak.
1: Welke L gebruiken cowboys om paarden te vangen?
11: Lasso.
1: Welke M is een ander woord?

0: voor een koffietas en kan je in dit spel winnen. Yannick! Ja! Yannick, ja, dat mag! Ja! Dit is juist! Ja, dat is die zonne. Dat is die zonne met een winst, hè. Maar dus ja. De Japanse sport natuurlijk is dat judo. Uiteraard wel. En we zochten Kazachstan. Ja, van die film. De film Borat, Kazachstan, maar maakt er niet uit natuurlijk. Hè. En de lasso gebruiken cowboys om paarden te vangen. Ook dat was juist. En een ander woord voor een koffietas. Kan je binnen dit spellen? Mokke, Yannick!
1: Oh, ik ben super blij. Oh,
0: dat weekend, dat gaat zo goed beginnen. Geniet ervan, Yannick. Fijne ochtend daar.
1: Dankjewel.
0: Succes met een brommer, hè. Yo, salut.
1: Ja, dankjewel.
0: Goedemorgen. Oh, lekker, hè.
2: Zo'n keer roepen kan deugd ook precies.
0: Tuurlijk. Die goeiemorgen morgenmokken, die kan je niet winnen op onze Instagram. Daar kan je wel enorm mooie waterflessen winnen. Ja. Daarom volg je ons gewoon. @goeiemorgen.morgen. Deze zomer zeker doen. John Oates en Daryl Hall. Zometeen even horen hoe warm het wordt vandaag. Met Sabine Hagedoorn.

0: Ah, dan Danny is ook blij hoor. Goedemorgen Peter en collega's. Bedankt voor de vele fijne ochtenden. Jullie zijn een top 10. Dankie. Dankie. Danny, dankie.
1: Ah, voilà, dat is 2-1.
0: Nu nog leren klappen. Komt helemaal goed hoor. Maak je geen zorgen. Weer vrouw Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, daar zat een kikker in. Wat?
2: Daar zat een kikker, ja.
0: Het is beter, het is beter. Ja, op dit moment Brussels Airlines, of Brussels Airport tenminste. De zon staat al hoog, hoog aan de hemel.
2: Ben ja. Daar? Ja, hier staat ook de zon al veel te hoog. Het is al aan het opwarmen, dag 10 van de hittegolf. En het wordt waarschijnlijk de heetste in het rijtje. Dus waarschijnlijk alweer een warmterecord. Bloedheet weer met veel zon. Vanmiddag wat stapelwolken. Er zit wat onweer boven Parijs. Dus misschien vanochtend dat er in het westen van het land lokaal ook al een onweer losbreekt. Maar dat is lang niet zeker. En ondertussen die temperaturen die gaan ferm de hoogte in. Tot 35 graden in het westen van het land. En het kan gaan in het binnenland lokaal tot een gloeihete 40 graden. Aan de kust een temperatuur rond 30 graden. En daar krijgen ze na de middag een zeebries. Dus dan wordt het daar wat koeler. Vanavond vooral in het oosten van het land kans op onweer. Met hagel, met felle windstoten. Dus lokaal kan dat fel zijn met alles erop en eraan. Een zwak tot matige wind hoort erbij. Eerst uit het zuidoosten, draait naar het zuiden. Dus vanuit die hoek krijgen we die warme lucht. Want die hittekoppel, die is er nog altijd. Die schuift op naar Duitsland. Maar wij zitten er ook nog onder. En vannacht dan krijgen we op de meeste plaatsen temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dus een warme nacht alweer. In het westen van het land en in de Ardennen misschien lokaal tot 18 graden. En dan morgen in het westen als ochtends kans op onweer. De rest brede opklaringen. Later zijn er stapelwolken. En dan opnieuw onweer. Lokaal zwaar onweer met hagel, met windstoten. Blijft nog heet. Temperaturen van 29 graden aan de kust. 35 of 36 graden in het centrum van het land. En tot 39 graden in het oosten. Dus dat wordt alweer bakken en braden. De nacht daarop, ja, de nacht erop kans op onweer. Lokaal hevig. Ook zondag kans op regen- en onweerspuien. Temperaturen liggen al wat lager. Wel nog 30 graden. 24 graden voor de kuststreek. En dan begin volgende week krijgen we afwisselend zon, wolken, kans op een bui. De hittegolf die blijft dus nog duren. Maar het wordt wel draaglijker. Met temperaturen rond 25 of 26 graden.
0: Maar hey, zeg, het is vandaag 26 juni. Dat weet je toch. Wat er dan gebeurt, Sabine Hagedoorn. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
1: Bip, bip, bip, bip, bip, hoera.
2: Er is nog nooit zo mooi gezongen voor mij. Oh.
0: Een gelukkige verjaardag.
2: Ik wou het stilletjes houden. Oh, dat lukt niet, hè.
0: Nee, dat lukt. Nee. Dag Sabine, geniet ervan.
2: Dag.

0: prachtige Tom van Damme uit Antwerpen laat weten van ik ben ook jarig vandaag. Altijd leuk om met Sabine Hagen doorjarig te zijn. Tuurlijk wel. Goedemorgen, het is...
1: Elke dag telt voor
0: twee over half acht. Met straks al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: Het is dan toch niet de warmste nacht ooit in ons land geworden. Dat zag er wel lang naar uit, maar het koelde dan toch wat af in Ukkel. Uiteindelijk werd de minimumtemperatuur net geen 24 graden. Een halve graad frisser dan het record. En op het WK voetbal won Nederland makkelijk van Tunesië met 1-3. Het is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. Duitsland verloor van Ecuador met 1-2. Curaçao verloor van Ivoorkust met 0-2. Duitsland en Ivoorkust stoten door naar de volgende ronde. En ook Ecuador mag als beste derde door op het WK.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Greet Wimbergen. Er woedt momenteel een grote brand bij afvalverwerker Renewi in de Gentse haven. De brandweer vraagt aan de inwoners van Evergem, Zelzaten en het noorden van Gent om ondanks de hitte ramen en deuren gesloten te houden en alle ventilatie uit te schakelen. Het zal mogelijk nog de hele voormiddag duren vooraleer de brand geblust is. Door de hoge temperatuur verplaatst Buggenhout de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval vanavond van buiten naar binnen. De plechtigheid verhuist naar de kerk op het plein. Buiten zullen mensen de herdenking op een groot scherm kunnen volgen. Er komen tenten voor extra schaduw. Na de plechtigheid zullen de aanwezigen van op het kerkplein ballonnen oplaten. Onder meer de koning en koningin zullen de plechtigheid bijwonen. En vandaag rijden de bussen in ons land ook met een zwart lintje om zo hun solidariteit te tonen. Het ongeval gebeurt exact een maand geleden. Er vielen 4 doden toen een schoolbus op een overweg werd aangereden door een trein. Bezoekers van de provinciale domeinen zoals de Ster in Sint-Niklaas en de Gavers in Geraardsbergen moeten de regels respecteren. Anders ontstaan er onveilige situaties. Dat zegt de provincie na enkele incidenten op de domeinen de voorbije dagen. In de Ster moest een bezoeker naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden in het water. Het was nochtans verboden om in het water te gaan. En in domein de Gavers werd een medewerker fysiek aangevallen door iemand die toegang eiste terwijl het strand volzet was. Dagmar Beernaert van de provincie.
5: Van op alle recreatiedomeinen met zwemwater krijg ik het signaal van gedeputeerden, ons medewerkers staan echt onder druk. We merken dat ouders hun kinderen het water insturen en dan zelf doodleuk op de gsm zitten en van hun scherm niet meer afgeraken. Onze redders zijn geen babysits. Zij zijn er voor de veiligheid. Elk moment dat zij niet kunnen spenderen aan veiligheid en dat ze andere dingen moeten doen, dat brengt echt de veiligheid in gevaar.
4: Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een plaatsverbod. En de Gentse feesten zetten voor het eerst een mobiele ploeg in tegen grensoverschrijdend gedrag. Pleinorganisatoren en baarmedewerkers kunnen in de weekends contact opnemen met het meldpunt. Dan komt iemand ter plaatse om ondersteuning te bieden. Het gaat om een proefproject dat de komende 2 edities van de Gentse feesten wordt getest en geëvalueerd. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat sinds 4 jaar voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of intoxicatie. Vorig jaar kwamen er 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het weer dan, de hittegolf blijft voorlopig duren. Ook vandaag wordt het heel warm met maxima rond 38 graden. En dat zal ook morgen nog het geval zijn, dan blijft het drukkend warm. Alle nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Tja, jongens, de hitteman, zoek je een paddenstoel om in te schuilen. Wat een weer wordt dit. Goedemorgen. Dag Mona.
6: Goedemorgen.
0: Ja, zijn er nu al meer problemen of niet?
6: Ja, het begint een klein beetje. Op de binnenring rond Brussel vertraag je zo'n 5 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde nog 5 minuten bij. En dan hebben we wel nog steeds die brand. En de politie vraagt aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou nog steeds rekening met hevige rookontwikkeling.
0: Ja, we gaan er niet oproepen natuurlijk op de problemen. Dank je wel.
7: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
11: Grando, Grando, Grando. Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Gloria van Umberto Tozzi. Het is niet Gloria, het is... Ellen. Pardon? Ellen Callebaut hebben we meegepraat tijdens de nieuwe podcast reeks van Peter van der Veyren, de Zandloper. Als je die wil meenemen op reis, op vakantie, doen hè. VRT Max, surf naar podcastwinkel, daar vind je alles natuurlijk. Heel veel mensen die jarig zijn ook vanmorgen. Niet alleen Sabine Hagedoorn, maar ook Dante is jarig, die wordt 14 jaar, gelukkig verjaardag van zijn Bonnie, Maria Christina Wouters. En Ilse Jansen is vandaag 33 jaar getrouwd. Oh, mooie dingen toch allemaal.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Ik ben bijzonder bij.
0: Nou ja, wanneer ben jij ook alweer jarig? Dus binnenkort ook.
1: 7 juli, ja. Niet zo lang meer.
0: Nu al een gelukkige proficiat verjaardag.
1: Merci, dankjewel.

0: daar is Marco.
1: En die heeft daarnet onze luisteraars ontmoet die een bloedstollend spel gaan spelen waarbij één luisteraar zomaar een vliegbudget van €500 kan verviervoudigen. Dat is voor straks. Maar Margot van de regio, goedemorgen opnieuw.
2: Goedemorgen.
1: Ja, binnenkort zien we jou ook op Iedereen Zomert bij ons op VRT1 en VRT Max. Wat wordt dat precies? Wat ga je doen, Margot?
2: Wel, wij hebben bij Radio 2 een hele leuke podcast die deze zomer je ook kan beluisteren. Dat heet Mysteries in Vlaanderen. En daar gaan we eigenlijk mysteries uitklaren die bij jou in de buurt gebeuren. Bijvoorbeeld, ik denk aan Suus de Berenvechter uit Lier. Wie was dat? En vooral, wat is dat met dat vechten en liberen? En ik ga altijd naar de stad waar er zich een mysterie afspeelt om eens te gaan horen bij de mensen. Wat weten jullie daar eigenlijk van? Dus ja, wordt leuk.
1: Als het over beren gaat, ben ik er graag bij, Margot. Maar vooral vanaf eind augustus ook gewoon gezellig bij Goedemorgen Morgen natuurlijk. En nu ben je bij ons op Brussels Airport op zoek naar die mensen die weg willen of net aankomen. Welke verhalen heb je daarbij intussen?
2: Wel, ik sta eigenlijk de heel andere kant van jullie. Ik ben op de B-pier en daar vertrekken de vluchten die buiten de Schengenzone gaan. Dus dat is altijd exotisch en spannend. En ik zit hier, ik heb een mama en een dochter gevonden, Moira en Maritza. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar gaat de reis bij jullie naartoe?
4: Wij gaan naar Londen.
2: Naar Londen. En jullie hebben daar een heel specifiek plan, hè? Moira, ik zie jou al glunderen.
3: Ja, we gaan naar Harry Styles kijken.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Zalig. Ben je grote fan dan? Ja, waarschijnlijk. Maar hoe lang al?
3: Al een paar jaar.
2: Ja? Ja? En heb je hem al eens live gezien?
3: Ja, een paar jaar geleden op Werchter.
2: Oké. Ik heb al zo hier en daar op sociale media wat dingen gezien van de optredens van Harry Styles. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Heb je zelf al gekeken of ga je je volledig laten verrassen?
3: Nee, ik heb ook al veel gezien.
2: Oké. En wanneer is het optreden?
3: Vanavond.
2: Oké, vanavond. Maar jullie blijven wel een heel weekendje in Londen. Jullie gaan er een leuk moeder- en dochtermoment van maken. Hoe plezant is dat?
4: Leuk, hè?
2: Ja.
4: Ja, ik kijk er heel hard naar uit.
2: Want jij hebt ook net de examens afgerond. Weet je al iets van uw punten?
3: Nee, ik moet nog wachten tot 2 juli.
2: Oké, en mama, wat denk jij ervan?
4: Ik denk dat ze wel goed gedaan heeft. We gaan duimen dat het goed afgelopen is. Hè. Ja. Ze heeft er heel hard voor gewerkt. Dus.
2: Voilà. Dus dan mag je dit weekend genieten. Het is ook, dacht ik, is het de eerste keer dat jullie naar Londen gaan?
4: Ja,
2: okay.
4: Klopt.
2: Wat verwachten jullie ervan? Want het is wel een leuke stad.
3: Ik hou mijn verwachtingen hoog, eigenlijk. Ja. We zullen zien.
2: Welke dingen staan er absoluut op jullie bucketlist voor dit weekend?
4: We hebben niet veel gepland, want ook met de examens en zo, er waren andere prioriteiten. Maar vandaag willen we een beetje buiten Londen gaan en morgen gewoon echt de stad verkennen.
2: Ja.
4: En we hebben gepland om zaterdag de Soho-wijk te doen, om daar iets lekker te gaan eten. En,
2: schitterend. Ja. Ja, als ik jullie een tip mag geven, je hebt daar stadsfietsjes. Bij dit weer is dat denk ik zalig om de stad mee te verkennen. Want is het eigenlijk even warm in Londen? Hebben jullie een idee?
3: Ja, ook al 35 graden.
2: Oh, schitterend. Altijd leuk om dan in een hoofdstad rond te lopen. Maar nog een andere tip. Je moet naar Sketch gaan. Kennen jullie Sketch?
5: Nee.
2: Dat is een hele leuke high tea, maar ook cocktailbar.
4: Oké.
2: Ik zie hier de wenkbrauwen omhoog gaan. Meisjes, ik wens jullie heel veel plezier en een zoentje aan Harry Styles van mij.
3: Dankjewel.
2: Voilà, zie. De mensen zijn er klaar voor.
1: Amai, en hier zijn ook mensen die er klaar voor zijn. 4 luisteraars die zometeen hun vakantiebudget kunnen verviervoudigen. Ik kwam nog een vraagje binnen van iemand van ik heb meegedaan via jullie Instagram, @goeiemorgen.morgen. Wanneer weet ik of ik dat gewonnen heb? Hou die in de gaten. Vanaf 9 uur komt daar veel meer op. Dus zo hoor je voorbij, zo'n karretje, het is toch zalig.
6: Ja, echt instant vakantie.
1: Amai, zometeen een bloedstollend spelletje.

0: klopt. Heel veel mensen die vandaag ook 2 jaar getrouwd zijn. Tanja Kans bijvoorbeeld. En Henriette Pepermans, Jetje en Eddy, die zijn vanmorgen 54 jaar getrouwd. Kijk toch mooi. Maar we moeten naar bloederige ernst hoor. Absoluut. Want intussen loopt Willy Sommers hier al rond met een heel speciaal hemdje. Moeten we het straks over hebben. Ja. Goed hè? Ja. Die hoor je straks na 8 uur met live muziek. Maar nu stel jezelf de vraag, wat neem jij mee op reis? Het wordt even heel leuk, want je hoort en ziet ons live vanaf Brussels Airport. We vieren de vakantie op onze luchthaven. En we hebben die vakantie al heel de week gevierd. Je kon €500 vliegbudget winnen. En vandaag staan hier 4 luisteraars. En die kunnen dat vliegbudget van €500 verviervoudigen. En dus €2000 extra winnen. Dat zijn Hanne uit Brecht, Stijn uit Beervelde, Wim uit de Lille bij Antwerpen en Sophie uit Waterloo. Lieve luisteraar, neem die app van Radio 2 erbij. Geniet op VRT Canvas, want hier staan 4 mensen hard in spanning. Spannender dan die keer dat we ons moesten plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. En een van die 4 viert binnenkort de vakantie met heel veel vliegbudget. Hanne uit Brecht, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar wil je naartoe?
1: Ik zou graag naar Japan gaan.
0: Stijn uit Beervelde, wat doe jij zeker mee op reis?
2: Mijn slippers.
0: Wim uit Lille bij Antwerpen, wat is de laatste reis die je gemaakt hebt?
3: Naar Italië.
0: Oh, dat is mooi natuurlijk. En Sophie uit Waterloo, ben je die leeuw al gaan bekijken in Waterloo?
4: Ja, die staat in Marin-Lalleud.
0: Oh, kijk, dat is allemaal niet ver natuurlijk, daar heb je geen vliegbudget voor nodig. Maar jullie hebben sowieso al die €500 vliegbudget, maar dat kan nog €2000 bij. Over een dik half uur spelen jullie de grote finale, maar dit is de grote halve finale. Want 2 van jullie moeten hierna het spel verlaten. Het spel dat je ook gezellig thuis kan meespelen. Want we doen het spelletje, ik ga op reis en ik neem mee. Hanne, jij bent zo meteen de eerste kandidaat. Jij zegt ik ga op reis en ik neem mee. En dan noem je een voorwerp dat je meeneemt. En dan is het aan Stijn. Start opnieuw met ik ga op reis en ik neem mee. Herhaalt het voorwerp en voegt er 1 aan toe. Dan is het aan Wim. En zo gaan we verder. Met Sophie. En terug naar Hanne. Tot iemand een fout maakt, een verkeerd voorwerp noemt, een verkeerde volgorde of veel te lang wacht. Wie afvalt, doet niet meer mee in de grote finale. Maar we spelen meteen door met de volgende kandidaat tot er opnieuw iemand afvalt. De 2 overblijvers die spelen een finale over een half uur. Er is een jury die volgt alles zeer goed en heeft altijd gelijk. Hanne, Stijn, Wim, Sophie, concentreer jullie. Ik wens jullie zeer veel succes. Hanne, jij begint.
1: Ik ga op reis en ik neem mee een boek.
2: Ik ga op reis en neem mee een boek en slippers.
3: Ik ga op reis en ik neem mee een boek, slippers en een laptop.
4: Ik ga op reis en ik neem mee een boek, slippers, een laptop en zonnecrème.
1: Ik ga op reis en ik neem mee een boek, slippers, een laptop en zonnecrème. En ondergoed.
2: Ik ga op reis en ik neem mee een boek, slippers, een laptop, zonnecrème, ondergoed en een badmuts.
3: Ik ga op reis en ik neem mee een boek, slippers, een laptop. Zonnecrème. Ondergoed. Een badmuts. En een hoofdkussen.
4: Ik ga op reis en ik neem mee een boek, slippers, een laptop, zonnecrème, ondergoed, een badmuts en muggenspray.
0: Nee. Jammer. Ja, het werd ook heel moeilijk natuurlijk. Hè. Oh, Sophie, jij valt af. Maar we spelen verder. We gaan verder met Hanne.
1: Ik ga op reis en ik neem mee een boek. Slippers. Een laptop. Zonnecrème. Ondergoed. Een badmuts. Een hoofdkussen. En sneakers.
2: Ik ga op reis en ik neem mee een boek, slippers, een laptop, zonnecrème, ondergoed, een badmuts, een hoofdkussen.
0: Oh nee, dat duurde allemaal wat te lang natuurlijk. Oh la la la la. Dat betekent dat Hanne en Wim verder spelen. Stijn en Sophie die vallen af. Hanne en Wim, We zien jullie straks terug. En we horen jullie straks terug. Wie weet dat, kameraad?

0: What is love van Hathaway?
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En live muziek van Willy Sommers en een winnaar van een enorm vliegbudget. Dat is live muziek. Dat is die live uitzending van Goedemorgen Morgen op Brussels Airport. Het is 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Krul.
9: Goedemorgen. In Limburg en Luik geldt code rood voor de hitte. En de Rode Duivels zijn in Canada geland, klaar voor de WK-wedstrijd van morgen. Vandaag is het code rood voor extreme hitte in de provincies Luik en Limburg. Het wordt zo heet dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. David De Hinau van het KMI legt uit wat dat inhoudt.
10: Code rood wordt gegeven als we 2 kansen op 3... schatten dat de temperatuur 40 graden zal zijn ergens in de provincie waar die code rood is afgekondigd. De risico's zijn natuurlijk dat je snel dehydrateert, dat de hitte ook je lichaam toch wel schade kan toebrengen. Dus het koel houden en niet te veel inspanningen doen is toch wel aangewezen.
9: Je moet ook genoeg water drinken en zout binnenkrijgen. De hulpdiensten staan alvast klaar om ziekenhuizen, woonzorgcentra en gevangenissen te ondersteunen. En deze mensen in Hasselt hebben alvast hun voorzorgen genomen.
11: De ramen staan nu open thuis. Proberen het koel te houden van binnen. En een mobiele airco geplaatst. Dus voilà.
12: Ik heb het wel graag dat het wat warmer is. Het is inderdaad wel code rood. Dus ik moet een beetje meer waakzaam zijn. Maar vooral naar de kinderen toe. Want ik zelf kan er gelukkig goed tegen.
13: Dat is puffen, puffen.
14: Ik heb een airco en ik ben overal geweest. En ik kan nergens nog afvoerslangen. Nergens geen onderdelen van mijn airco kopen. Ik heb een ventilator, maar ja, ik heb nu de rolluik een beetje omhoog. Maar s'avonds moet alles toe.
9: En het is intussen dan toch niet de warmste nacht ooit in ons land geworden. Het zag er lang naar uit, maar het koelde dan toch wat af in Ukkel. En uiteindelijk werd de minimumtemperatuur net geen 24 graden. Een halve graad frisser dan het record van 4 juli 2015. De hittegolf zoals we die nu beleven in grote delen van Europa zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn toch nog altijd ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden veel minder warm geweest zijn. En de oorzaak is duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
15: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
9: In Venezuela zijn er na de twee zware aardbevingen van gisteren al 235 mensen gestorven. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor Venezuela om te gaan helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales. Het won tegen Tunesië met 1-3 en speelt maandag zijn volgende ronde tegen Marokko. In de groep van Nederland gaan ook Japan en Zweden door na gelijkspel. Gastland Verenigde Staten verloor de laatste groepsmatch tegen Turkije met 3-2, maar was al zeker van de volgende ronde. In dezelfde groep heeft ook Australië zich geplaatst. Ecuador won verrassend tegen Duitsland met 2-1 en mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. En intussen zijn onze Rode Duivels geland in Canada, waar ze morgenochtend hun laatste groepswedstrijd spelen, en dat is tegen Nieuw-Zeeland. Na twee keer gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd, maar bij winst zijn de Belgen geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brandon Mechelen zal de inzet van de Duivels echt wel het verschil moeten maken.
7: Op papier hebben we wel de meeste kwaliteit, dus het zal een beetje daarvan afhangen of dat al dan niet zal lukken. Dus ja, we zullen als team moeten presteren en onze kwaliteiten gebruiken waar we ze hebben.
9: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: Er woedt momenteel een grote brand bij afvalverwerker Renewi in de Gentse haven. De brandweer vraagt aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en alle ventilatie uit te schakelen. En Buggenhout verplaatst de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval vanavond van het plein naar de kerk. Bij het ongeval 1 maand geleden vielen 4 doden. De hittegolf blijft duren. Ook vandaag wordt het heel warm met maxima rond 38 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uurtje.
0: Toch maar even kijken naar de problemen dan. Mona, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Het is altijd even rustig.
16: Ja, nog altijd even rustig inderdaad. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten. Dat is tussen Stormbeek en Vilvoorde. Verderop 10 minuten in Waterloo. Richting Antwerpen gaat het wat langzamer op de A12 in Aartselaar. En dan hebben we nog steeds die brand. En de politie vraagt aan bewoners en bestuurders van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Houd dus daar nog rekening met hevige rookontwikkeling.
0: Ja, goedemorgen. Spreek ik met Trui? Hallo, Trui.
17: Ja, goedemorgen.
0: Trui.
18: Goedemorgen.
0: Trui. Het is hier met Peter van de radio van Goedemorgen Morgen, Radio 2 spreek je. Hoe gaat het?
17: Goedemorgen. Heel goed.
0: Ja, och, ik hoor daar heel enthousiaste mensen. Jij zit op dit moment op school. Vertel eens, wat zie je op dit moment allemaal?
17: Spannend. Er zijn hier heel veel kinderen zijn hier gekomen deze ochtend. En ouders en mijn collega's en een familie is er ook. Dus het is heel leuk toekomen deze ochtend.
0: Ik zie jou zelf staan in basisschool Springeling in Wilsbeek.
17: Je bent
0: live op de radio, op Radio 2, op CNN, VRT Canvas. Het houdt niet op. Maar vandaag is een bijzondere dag, Trui. Want wat gebeurt er vandaag?
17: Ik mag afsluiten dit schooljaar. Ik ga op vroeg pensioen. Ja.
0: En ik heb gehoord van een klein vogeltje dat je zelfs een geluidsbox meeneemt op je fiets om naar Goedemorgen Morgen te kunnen luisteren. En dat je elke ochtend ons dansje meedoet.
17: Hallo. Ja, dat dansje. Ja, ik zong het ook graag in de klas. Ja.
0: Hey, wel. Zullen we dat dansje gewoon eens met z'n allen doen, met heel de school, met heel Vlaanderen voor jouw pensioendag, Trui?
17: Ja, iedereen zal meedoen. Ja, okay.
0: Kijk, oké, daar gaan we van je. 3, 2, 1. Ja hoor. Ja, begin maar.

Trui, geniet van je dag. Tuurlijk wel. Goedemorgen. Wauw, jongens. En dan is nog eens Willy Sommers die klaarstaat. Het wordt een hele mooie vrijdag. Goedemorgen.

0: Binnenkort komt dat album uit. Dat is nog niet uit, hè?
1: Nee, nog niet, nee.
0: Zeer benieuwd. Waarom doet hij dat nog, zo'n nieuw album uit?
1: Stromae gaat daar ook iets op doen.
0: Ja, heel benieuwd. Maar kijk, blijf de godin, hè. So nice. Het is 26 juni.
2: Je
0: dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat we net niet de warmste nacht hebben gehad, maar blijft wat bloedheet. Ja. Punt, hè. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Live vanop Brussels Airport. Klaar om even weg te vliegen en weg te smelten ook. Vanmorgen 4 luisteraars die de vakantie kunnen vieren. Er zijn er nog 2 over. Die kunnen zo meteen hun vliegbudget verviervoudigen. Met een heerlijk spel kan je zo meteen meespelen, ook gewoon thuis. Maar ook vooral live muziek van Willy Sommers. Willy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter. Dag Charlotte, hallo.
1: Hey, hallo.
0: Vlieg jij graag?
3: Ja, als het echt moet. Ja, ja, ik vlieg niet zo graag.
0: Nee?
3: Nee.
0: Want wat was bijvoorbeeld je eerste vliegreis ooit? Hoe was die?
3: Die was verschrikkelijk.
0: Ja.
3: Het was een vlucht naar Nice vanuit Zaventem. Ik moest naar het Midden-festival in Cannes.
0: Waar, welk jaar spreken we dan?
3: 1972.
0: Oké.
3: Was je al geboren dan?
0: Net, nee, tot een jaar. Ah, ja. Tot een jaar, ja. Zalig. Ja.
3: Kijk, dus ik moest naar Nice, naar Cannes. En dat was mijn eerste vliegtuigreis. En dat was turbulentie tussen Zaventem en Nice. Ik zweer het u. Een vlucht van meer dan anderhalf uur.
0: Dat was de eerste.
3: Ja, en naast mij, toevallig, zat Johnny White.
0: De grote zanger Johnny White.
3: Met zijn manager. En die hadden al vaak gevlogen. En voor mij was het echt een luchtdoop. En ik dacht, oh, dat is leuk. Ik zit precies op de kermis. En die Johnny White, die zag zoiets, vandaar zijn naam, hè.
0: Johnny White. Sowieso.
3: Schrik. En zijn manager was de krant aan het lezen, maar hij deed alsof, want de krant was omgekeerd.
0: Oh, maar jongens.
3: Van schrik eigenlijk, ja.
0: Dus dat vliegen, dat hoeft allemaal niet te veel. Maar ook veel vakantie van de zomer, of niet?
3: Nee, nee. Volgende week ga ik 4 dagen weg. Met mijn vrouw en we gaan onze zoon gaan bezoeken in Spanje.
0: Dat is het.
3: Dat is het, want mijn agenda staat bom voor de zomer.
0: Ik hoor ook van een klein vogeltje dat je zelfs tijdens je vakantie checkt of er geen nieuws is en of er geen werk is.
3: Ja, en mijn manager zegt vaak, Willy, leg die gsm weg, leg die in de kluis, alles loopt goed, je moet je geen zorgen maken. Maar na 2 dagen ben ik zo onrustig van, heb ik iets gemist of zo?
0: Je kan het niet loslaten.
3: Nee, nee, nee.
0: Het is ook een prachtig jaar, het is alweer een feestjaar voor jou.
3: Ja.
0: Want hier staat een vinyl singeltje voor mijn neus,
3: ja,
0: van Willy Sommers, Laat de zon in je hart. Dat is exact 20 jaar geleden, ja, die hit.
3: Ja.
0: 20 jaar al, Willy, niet normaal, man.
3: 2006, dus 20 jaar, en ter gelegenheid daarvan is dat vinyl singeltje uitgekomen. Het is echt een collectors item. Er zijn maar 500 exemplaren van geperst.
0: Dus... Ik ben vereerd, want voor mij, ja, heb je het nog gesigneerd ook.
3: Ja.
0: Maar vooral, Willy, ik zie daar een Willy Sommers met een hemdje,
3: ja,
0: met rood, wit en nog andere strepen. Heel 2006 mode.
3: Ja.
0: En wat heb jij vanmorgen aan?
3: Dat hemdje.
0: Exact hetzelfde, ja, hemdje.
3: Wel, ik ben iemand die moeilijk iets kan weggooien. Zo ben ik sowieso. Maar Cindy, mijn vrouw, die gooit gemakkelijk iets weg. En gisteren komt zij naar beneden, vanuit de klerenkast. Kijk, dat hemdje heb ik altijd bijgehouden. Want dat gaat misschien nog geluk brengen. Vandaar die Laat de zon in je hart, hè.
0: Sowieso, ja, sowieso. En wel, kijk, je mag je klaarstellen op ons, ja, Goedemorgen Morgen podium. Dat ziet er vooral uit als een... Brussels Airline of Brussels Airport podium live hier. Volgens mij de vroegste Polonaise dat we ooit gehad hebben. Maar we gaan hem doen natuurlijk met iedereen die daar zin in heeft. Dames en heren, dit is live bij ons. Willy Sommers met die hit uit 2006.

0: gelukkig toch. Willy Sommerten zometeen. Ja. Willy!
1: Willy! Willy! Willy!
0: En zometeen zingt hij ook nog eens een nieuwe zomerhit. Goedemorgen.
2: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
3: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
2: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
4: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
5: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
2: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
6: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij de meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Zeg de Vos.
10: Ja, Lemmis.
9: Wat gooien we straks op de barbecue?
10: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
9: Een goeie visje.
10: Of een lekkere langoustine.
9: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja!
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is ze.
13: De Vos Lemmis.
14: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
15: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
14: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
15: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
14: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
15: Jo, wat bedoel je?
14: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Oh, Charlotte, jij bent blij, hè?
1: Ik ben heel blij. Oh. Ik heb iets super tof gekregen van Willy Sommers.
2: Vier! De vakantie.
0: Jij kan zo meteen de vakantie gaan vieren. Wat heb je gekregen van Willy?
1: Een klein handdoekje met Willy Sommers erop.
0: En Willy Sommers. Jij kan je hoofd afvegen aan Willy Sommers.
1: Maar ja, echt. En het is hier warm, dus ik kan me helemaal deppen met zijn fanhanddoekje. Ik ben heel blij.
0: Hier speelt toch veel, hoor. Want ik zie hier intussen ook een klok achter ons. Daar staat op 19.931. Wat dat is, dat merk je wel eind augustus, begin september. Hmm. En net na 8:30 is er nog iemand die jou iets moet vertellen. Ook wel heel belangrijk. Maar we vieren de vakantie op onze luchthaven met intussen nog 2 luisteraars die klaarstaan om een vliegbudget van €500 naar 2.500 op te trekken. Het wordt even heel spannend. Lieve luisteraar, duizenden mensen hebben deze week geprobeerd om dat vliegbudget te winnen. Deze mensen hebben €500 gewonnen. Kan 2.500 worden. Daarnet hebben 2 mensen het spel moeten verlaten. Dus we spelen nog met Hanne uit Brecht en Wim uit de Lille. Hanne, goedemorgen opnieuw.
3: Goedemorgen.
0: Wim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dit is de grote finale. Jullie kans hebben spelen opnieuw het spel. Ik ga op reis en ik neem mee. Leuk om mee te volgen thuis ook. Zetten we een beetje luider. Hanne, jij begint zo meteen als eerste. Je zegt, ik ga op reis en ik neem mee. En dan noem jij een voorwerp dat je meeneemt. Dan is het aan Wim. Exact. En jij herhaalt het voorwerp en voegt er eentje aan toe. Zo gaan we verder tot iemand een fout maakt. Een verkeerd voorwerp noemt, een verkeerde volgorde of te lang wacht. Er is de jury, die volgt mee en heeft altijd gelijk. Lieve mensen, zet alles luider, supporter mee en probeer thuis of in de auto gewoon keihard mee te spelen. Hier staan veel zenuwen op een hoopje. Hanne, jij begint.
3: Ik ga op reis en ik neem mee sneakers.
4: Ik ga op reis en ik neem mee sneakers en een laptop.
3: Ik ga op reis en ik neem mee sneakers, een laptop en slippers.
4: Ik ga op reis en ik neem mee sneakers, een laptop, slippers en een hoofdkussen.
3: Ik ga op reis en ik neem mee sneakers, een laptop, slippers, een hoofdkussen en oortjes.
4: Ik ga op reis en ik neem mee sneakers, een laptop, slippers, een hoofdkussen, oortjes en handdoeken.
3: Ik ga op reis en ik neem mee sneakers, een laptop, slippers, een hoofdkussen, oortjes.
0: Dat betekent dat we een winnaar hebben, ja! Amai, Hanne, wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Handdoeken.
3: Mijn hoofd was leeg. Handdoeken, ja. Ik wist het zelfs nu niet meer, Peter. Dus
0: oh, garme. Maar kijk, dat betekent Wim uit de Lille dat jij de grote winnaar bent. Wat is een fantastisch proficiat!
4: Dank je wel.
0: En dat betekent dat jij die €500 vliegbudget mag houden. Die had trouwens ook, Hanne. Maar dan komt er nog eens 500... Wat zeg ik? €2.000 vliegbudget bij. Kan je voor €2.500. Jij wou naar Blankenbergen, dacht ik, hè?
4: Iets verder.
0: Waar wou je naartoe?
4: Ik wou eigenlijk naar Florence gaan.
0: Florence. Voor jouw dochter ook.
4: Oh, inderdaad.
0: Je mag ze mee? Ja, toch?
4: Ja, tuurlijk.
0: Volgens mij kan je een paar keer op en neer naar Florence op deze manier.
4: Dan maken we het ietelijk duur, is er. Dus.
0: Maar tuurlijk wel. Heerlijk. Ah, oh, fantastisch. Al die kandidaten. Dank je wel. En niet vergeten, je kan altijd een enorm vliegbudget winnen van €1.000. Op onze Instagram, goedemorgen.morgen. Volg ons. Ga de tips verzamelen van Margot van de Regio. Ga nog snel, maar het kan nog heel, heel nipt. En dank je wel, Hanne. Dank je wel, Wim. En een heel fijne terugreis. En kijk, daar komt al die onwaarschijnlijk grote check, reischeck van €2.000 die je al krijgt. En dan nog eens die €500 erbij. Prachtig. Ah, vind ik een mooi moment als je van Sinterklaas mag spelen. Hè? En dan nog mag dansen op Oya Lele. De zomer van K3. Goedemorgen.

0: Hebben ze al een paar jaar moeten missen in zomerhit K3, maar ik denk dat ze deze keer toch wel keihard bij zijn.
1: Ja, zou het kunnen, denk je.
0: De zomer van Oyalele, wat een hit zeg. Anthony Bronselaar, die woont in Denderleeuw, heeft een appje gestuurd en vraagt wanneer wordt de lijst met optredens voor Blankenbergen bekendgemaakt. Een goede vraag. Dat kan niet zo heel lang meer duren, Anthony. Ik denk volgende week luister naar Radio 2 Zomerhits 1000. En ergens in die week zal, ik denk, Benjamin Scholaar, DJ Benjamin, jou vertellen wie er allemaal komt. En ik zweer je, ik heb die lijst gezien. Dat is indrukwekkend.
1: Spannend.
0: Zorg dat je gewoon richting Blankenbergen komt. En is daar nu al iemand die nog iets wil vertellen?
1: Ja.
0: Straks, hè? 8:30.
1: Zeker.
0: Oh ja. Het is net over 8:30, zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte.
2: Het is dan toch niet de warmste nacht ooit in ons land geworden. Dat zag er lang naar uit, maar het koelde dan toch wat af in Ukkel. En uiteindelijk werd de minimumtemperatuur net geen 24 graden. Een halve graad frisser dan het record. En op het WK voetbal won Nederland makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. Curaçao verloor van Ivoorkust met 0-2. Duitsland en Ivoorkust stoten door naar de volgende ronde. En ook Ecuador mag als beste doorgaan op het WK voetbal.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Greet Swinbergen. Er woedt momenteel een grote brand bij afvalverwerker Renewi in de Gentse haven. De brand ontstond rond 5:00 vanmorgen bij het restafval in Loodsen. Het zal mogelijk nog de hele voormiddag duren vooraleer de brand geblust is. De brandweer vraagt aan de inwoners van Evergem, Zelzaten en het noorden van Gent om ondanks de hitte ramen en deuren gesloten te houden en alle ventilatie uit te schakelen. Door de hoge temperaturen verplaatst Buggenhout de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval vanavond van het plein naar de kerk. Buiten zullen mensen de herdenking op een groot scherm kunnen volgen. Er komen tenten voor extra schaduw. Na de plechtigheid zullen de aanwezigen van op het kerkplein ballonnen oplaten. Onder meer de koning en koningin zullen de plechtigheid bijwonen. En vandaag rijden de bussen in ons land ook met een zwart lintje om zo hun solidariteit te tonen. Het ongeval gebeurde exact 1 maand geleden. Er vielen 4 doden toen een schoolbus op een overweg werd aangereden door een trein. Het herstellen van de torenklokken in Aalter zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken zijn er vorige week afgerukt door vandalen. Langs de 4 kanten van de toren zijn de wijzers zwaar beschadigd. Het herstel zal zeker 2 maanden duren. Walter Verniers van de kerkfabriek is een week na de feiten nog altijd zwaar onder de indruk.
5: Het eigenlijke dominante gevoel is, wat gebeurt er allemaal in onze wereld vandaag? Is dat nog normaal te noemen? Het valt volledig buiten de categorieën van kattenkwaad, hè? Of van een paar stoute jongens die een keer iets proberen. Het valt daarvoor volledig buiten. Ik vraag toch ook dat de mensen eens zouden nadenken van wat doen we eigenlijk allemaal?
4: Tussen Kruiweken en Hoboken in Antwerpen vaart voortaan een nieuwe elektrische veerboot. Die heet Scheldestroom. Volgens Agentschap Maritieme Dienstverlening is de nieuwe veerboot een stap richting verdere vergroening van personenvervoer op de Schelde. Actrice Veerle Dobbelaren is de meter van de Scheldestroom.
6: Ik vind hem heel mooi. Die duurzaamheid vind ik ook fantastisch. We zijn er net mee gaan varen en dan voel ik toch wel van, oh wauw. Wat ik doe, is ook mensen van de ene over naar de andere brengen. Om andere perspectieven, andere mogelijkheden, een beetje te vertragen, op adem te komen. En daar, ja, vond ik die boot echt een hele mooie metafoor. Dus vandaar dat ik uiteindelijk toch volmondig ja heb gezegd. Ik ben een 4 meter.
4: Het weer dan, de hittegolf blijft voorlopig duren. Ook vandaag wordt het heel warm met maxima rond 38 graden. En dat zal ook morgen nog het geval zijn. Dan blijft het drukkend warm. Vanaf zondag beginnen de temperaturen terug te dalen tot zo'n 28 graden. Maar dan gaat het mogelijk ook regenen en onweren. Alle nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Bon, hoe is het intussen met die brand daar, Mona?
1: Ja, die is nog steeds bezig. Dus de politie vraagt aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou nog steeds rekening met hevige rookontwikkeling. En ook de files die borden stilletjes aan wat meer. Op de binnenring rond Brussel vertraag je nu 10 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. Verderop 10 minuten bij in Waterloo. Richting Brussel op de E40 hinder vanaf Ternat. Daar is ook net een ongeval gebeurd. Verder nog aanschuiven op de E19 vanaf Vilvoorde en op de E40 in Bertem. Daar staat een defect voertuig voertuig rechts. En tot slot nog een file op de E19 richting Bergen. Daar staan je 20 minuten aan te schuiven tussen Nijvel Noord en Nijvel Zuid.
0: Ook nog wel een goed idee eigenlijk van Aline heeft geappt. Ja, zeg over K3. Zou dan over 23 jaar een K3-liedje hebben over de bloedheme zomer van de zomer van Oeja Lele.
2: Dat zou goed zijn, ja.
0: Ingewikkeld worden. Ja, ja, daar kun je nog wel eens een liedje over maken.
2: Met een heel andere K3 tegen dan opnieuw.
0: Ah, vermoedelijk. Weet, hè, ja. Ook al, ja. Pascal Bolle, die appt nog. Peter en Charlotte en hele team daar een fijne vakantie. Tot binnenkort terug op VRT Canvas. Pascal, rustige man, we zijn hier nog niet weg. Want zometeen nog live muziek van Willy Sommers. Zijn nieuwe hit. En vooral, er is iemand die jou nog iets moet vertellen. En dat zal waarschijnlijk wel wat indruk maken. Het gebeurt allemaal over een minuut of zes.
7: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Helemaal.
8: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
10: Deze radiospot is voor u.
11: Zeker.
10: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
11: Pas opgestaan.
10: ...al direct weer in slaap valt.
11: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
10: En maar kwijlen op zijn kostuum.
11: Ja, is dat normaal?
10: Nee.
11: Want slapen doet je in je bed.
10: Het is bedtijd.
11: Echt waar.
10: Tijd voor een Sleeplife bed.
12: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife.
13: Lotto is op zoek naar een tong.
14: Dat heb ik.
15: Affirmatief.
13: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
14: Absoluut.
13: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
16: Een mocha banaan salami smaak.
17: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
18: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
19: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
18: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
20: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
21: Dat had ik even nodig.
20: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
22: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
23: Brico, Brico City
24: en Brico Planet
23: zijn nu zondag open.
24: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
23: Want zelfgemaakt
24: is slim bespaard.
23: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Zeer goedemorgen. Ja, zometeen is er nog iemand die jou iets moet vertellen. Ik zou aan je radio blijven hangen. Het gaat wel even indruk maken.
2: Ja, echt wel. Echt
0: maak er even je tijd voor. Ik heb hier voor mij Willy Sommers, Zomerse Hit. Dat is een nieuw album. Een mooi blauw album, zoals De Zee. Die 10 om te zien ook zal weer spiegelen, Willy. Goedemorgen.
25: Ja, goedemorgen.
0: Het lijkt wel een soort line-up van 10 om te zien wat hierop staat op dat nieuwe album.
25: Ja, er staan een aantal nieuwe songs op uiteraard. Maar uiteraard ook nummers uit de vorige zomers waar ik goed mee gescoord heb. Ja.
0: Kijk eens diep in mijn ogen. Ah. Ah, dat is toch altijd een goeie cadeau.
25: Ik kijk je Charlotte haar ogen.
2: Maar je mag ook in Peter zijn ogen.
0: Die is toch aan het komen van dat handdoek. handdoekje dat ze gekregen heeft.
2: Kijk, Willy kijkt in mijn ogen en ik dep mezelf met zijn handdoekje.
0: Ik heb hier veel vragen bij allemaal. Het wordt hier alleen maar warmer op Brussels Airport. Maar dus dat album is uit en de nieuwe song is ook uit. De eerste keer.
25: Ja.
0: Ja, Willy, wat moeten we weten over de eerste keer
25: als
0: van jou?
25: Als ik jou vraag, Peter, waaraan denk je als ik zeg de eerste keer? Waaraan denk je dan?
0: Het deed een beetje pijn, maar het was wel leuk.
25: Charlotte, en jij?
6: Het was leuk.
25: Was leuk.
0: En bij jou, Willy?
25: De meeste mensen zeggen, manneke, dat is lang geleden.
0: Ook dat is effectief waar, ja. Maar goed, het is waarschijnlijk een liedje waar iedereen zijn eerste keer kan in herkennen.
25: Ja, het gaat over de eerste kus.
0: Het gaat over de
25: eerste kus. Ja, ja.
0: Weet je nog met wie dat was?
25: Ja, ik was toen denk ik 16 jaar oud en ik was bij de KLJ, Katholieke Landelijke Jeugd. Mm-hmm. En wij gingen met vrienden en vriendinnen naar het park van het kasteel van Gaasbeek.
0: Ja?
25: En daar heb ik mijn eerste kus uitgedeeld.
0: Oh. En hoe heette ze? Of hij?
25: Edith.
0: Ja. En weet Edith dat nog?
25: Ja, ik denk het wel. Ja,
0: ja?
25: We wonen nou eigenlijk nog in dezelfde buurt.
0: En kijk eens wie daar binnenkomt. Nee, dat is niet waar.
25: Ik ben hard.
0: Even. Nee. Wel mooi natuurlijk. Dus Edith, dit is voor jou en voor al die mensen die denken aan een eerste keer. Het is de nieuwe zomerhit van Willy Sommer, staat ook op Zomerse Hits, het nieuwe album van Willy. Willy, als jij er klaar voor bent, je mag op ons podium
25: komen. Ik ben klaar, ja.
0: Tuurlijk wel, maar dan ga je van je 3, 2, 1...

0: Willy Sommers met De Eerste Keer. Dankjewel Willy, dankjewel. Heel fijne ochtend. En het staat op dat nieuwe album van Willy Sommers. Zomerse hit. Sowieso nog veel, veel Willy Sommers deze zomer bij Radio 2. Tuurlijk wel.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ja. En ik had jou gezegd, er is nog iemand die ons iets moet vertellen. Ja, die iemand staat intussen bij ons. Dat is Shema van het nieuws. Shema Saisai. Goedemorgen Shema.
2: Goedemorgen.
0: Ja Shema. Jij wou de luisteraar van morgen iets vertellen. Ik zou zeggen, hier in Brussels Airport maakt het iets stiller. Maar dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Maar op dit moment zit Vlaanderen klaar om jouw verhaal te horen. En het is even heel belangrijk. Daar ga je.
2: Lieve luisteraars. Op 30 januari 2023 stond ik voor het eerst in de grote studio van Radio 2 voor de gloednieuwe ochtendshow Goedemorgen Morgen. Ik ga eerlijk zijn, ik was toen heel zenuwachtig. Ik stond te trillen op mijn benen en ik had die nacht amper geslapen. Maar zodra ik voor het eerst goedemorgen mocht zeggen, viel echt alles op zijn plaats. Dit was waar ik wilde zijn. Meer dan 3 jaar vol leuke shows met leuke momenten en leuke luisteraars volgden. Jullie hebben mij leren kennen als iemand die de hele tijd praat over eten, FC de Kampioenen en de beste promoties. Want de Dimitri de Tremmery in mij wil alles zo goedkoop mogelijk. En ik heb soms toch wel een even grote mond als ons Carmenneke. Wat jullie misschien niet weten, is dat ik eigenlijk helemaal geen ochtendmens ben. Al bijna 11 jaar gaat mijn wekker af op een uur waarop de meeste mensen zich nog eens lekker omdraaien. En toch heb ik deze job met heel veel liefde gedaan. Omdat ik jullie kon wakker maken met veel nieuws en leuke weetjes en mopjes over FC de Kampioenen. Omdat ik met een geweldig team kon samenwerken. Dat er elke dag alles aan doet om voor jullie de beste show te maken. En natuurlijk ook omdat ik Peter elke dag kon plagen. En laat ons eerlijk zijn, daar heb ik nog het meest van genoten al die jaren. En ik had nog jaren willen blijven bij Goedemorgen Morgen. Maar soms komt er een kans voorbij die je niet mag laten liggen. En zo'n kans heb ik ook gekregen. Ik mag vanaf september een heel toffe job doen die ook echt goed bij me past. Maar dat betekent ook dat ik Goedemorgen Morgen moet verlaten.
3: Doe maar rustig.
2: Ja. Het is met heel veel pijn in het hart, want ja, ik vond het fantastisch om jullie elke dag goedemorgen te wensen. Ik heb heel veel mooie, ontroerende, grappige, geweldige momenten meegemaakt. En de allermooiste dag was op mijn verjaardag in 2024. En ik werd toen compleet verrast door het hele team. En ik mocht mijn kinderdroom waarmaken. Ik mocht voor 1 dag stewardess zijn. En ik viel dan echt van de ene verbazing in de andere. En het is van dag waar ik echt met een heel grote grimlach heel vaak aan terugdenk. Want het was een van de mooiste cadeaus die ik ooit heb gekregen. Dank je wel. Voor al die mooie momenten wil ik heel graag dank je wel zeggen aan het hele team. Peter, wij kennen elkaar al bijna 11 jaar. Ja, we hebben samen al zoveel meegemaakt. Je hebt ook altijd in mij geloofd. Je hebt mij kansen gegeven, gesteund, uitgedaagd, aangemoedigd. Om elke dag beter te worden. Je hebt mij heel veel geleerd over radio, maar ook over het leven. Ik ben heel dankbaar dat ik al die jaren bij de beste presentator van Vlaanderen mocht staan. Charlotte, iedereen denkt al jaren dat wij zussen zijn.
4: Ja.
2: Omdat we allebei krullen hebben, donker haar en een bril, dus ik snap het wel. En ik vind het eigenlijk ook wel gewoon een mooi compliment, want ik heb ook zoveel geleerd van jou. We hebben ook zoveel plezier beleefd, dat ik jou ook echt als mijn grote zus zie.
4: Oh, lief.
2: Margot, het mooiste en het liefste meisje van de klas. Jouw glimlach alleen zal ik enorm missen. En wij zagen elkaar eigenlijk niet zo heel veel, omdat je natuurlijk van de regio bent. En waar je al die luisteraars hebt ontmoet die jou ook heel graag hebben, zoals ik. Maar als we elkaar zagen, dan konden we elkaar meteen knuffelen en babbelen over 1001 dingen. En dat is heel waardevol voor mij.
3: Love you, baby.
2: Backstage Bavo. Veel mensen denken dat je een stoere bad boy bent. Maar eigenlijk ben je heel lief. Ook voor mij. Zelfs al lach ik heel vaak met je favoriete voetbalploeg. En we hebben ook al heel vaak gelachen over FC de Kampioenen. Onze andere favoriete voetbalploeg. Dat is ook heel leuk geweest. Ook alle anderen achter de schermen ga ik heel hard missen. Felien, Kathleen, Chris, Rosalie, Ella en Lars. Dank je wel voor al die leuke jaren. Dank je wel om mij te omarmen. Radio 2 is echt de grootste familie. Dat voel ik aan alles, heb ik al die jaren gevoeld. En zoals een wijze man ooit tegen mij zei, alleen bomen komen elkaar nooit meer tegen.
0: Zwaar.
2: Vandaag is mijn allerlaatste dag bij GoeiemorgenMorgen. Maar mijn hart blijft bij jullie. Ik zal altijd blijven luisteren en jullie blijven steunen. En als jullie iemand nodig hebben voor mijn gedacht, ik heb nog heel veel te vertellen. Dankjewel, lieve luisteraars, dat jullie mij hebben binnengelaten in jullie leven. En onthoud vooral, begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag.
0: Ah, dames en heren, met een grote applaus. Die helemaal ontroerd is en knuffels krijgt van Margot van de Regio. Intussen komen prachtige verhalen binnen, ook voor Shema. Christelle zegt, ik ga je missen. Veel geluk in je nieuwe job. Ah, ik denk dat er een paar mensen heel ongelukkig gaan zijn dat jij weggaat bij GoeiemorgenMorgen. Gebruik deze mooie tijd bij Radio 2 als het even moeilijk is. Het gaat je goed. Bedankt. Au, zegt Valerie. En ook nog gelukkig verjaardag Sabine Hagedorn. Maar bon, dat is... ja, maakt niet uit natuurlijk. Zeg maar Shema, ja, wat iedereen zich afvraagt. Wat ga je doen?
2: Ja, dat is nog een geheimpje. Maar ik blijf wel binnen VRT.
0: Oké.
2: Okay. Kan ik je wel zeggen.
0: Dat is wel een kleine tip. Eindelijk een nieuwe CEO. Dat werd wel even tijd.
2: Zeker.
0: Ik heb nog een dol cadeautje voor jou.
2: Ja. Nee, dat klopt helemaal niet.
0: Ik heb iets voor jou. Ja, het is klein hoor. Ik heb iets voor jou dat je eigenlijk niet wil, maar waar je heel blij gaat mee zijn. Ja, en natuurlijk heb ik ook Belleprijs voor jou. Tuurlijk wel. Ja! Shema!
2: Dankjewel.
0: Shema, bye bye is dat dan eigenlijk. Ja, sorry. Ja, zometeen een cadeautje. Ja.

0: Yeah, yeah. Oh, no, no. El Mundo Bailando van Belle Perez. Speciaal voor ons Shema. Het is prachtig om te zien, Shema. Goh, jongens, zo ontploft. Hij is ontploft, maar vooral ook dat ze toch jouw naam nog altijd niet kunnen schrijven. Dat is een mooi Shema.
1: Shima.
0: Maar goed, ja, we gaan Shema nog wel horen en zien. Maak je geen zorgen, lieve luisteraar. Maar ja, dus Frans, wat Dirks vraagt, waar gaat Shema naartoe? Waarom verlaat ze Radio 2? Nee, ze verlaat Goedemorgen Morgen, kan ik zeker zijn. De rest mogen we nog niet weten natuurlijk. Het gaat je goed, je nieuwe job, zegt Jody van Diest. En het is wel heel mooi wat Injas ook appt. Shema zal voor mij altijd de stem van de radio zijn, zoals in het liedje van Stef Bos. Dankjewel en het ga je goed. Dat zijn mooie woorden.
1: Supermooi, dankjewel allemaal.
0: Zeg, ja, we hebben nog een paar cadeautjes voor jou. Straks krijg je nog wel wat cadeautjes. Maar ik heb er eentje dat ik wel wil afgeven, ook op de radio zelf. Want ik weet dat jij sommige dingen niet graag hebt.
1: Ja.
0: Ja, dus ik denk van, oké, maar die moeten we dan geven.
1: Oh nee, nu gaat dat komen.
0: Nee, het is wel tof hoor. Wat is jouw lievelingsbloem?
1: Mijn lievelingsbloem heb ik niet echt, omdat ik niet echt van bloemen hou.
0: Ik hou niet van bloemen. Dit is ongelooflijk. Ik ken niemand. Nee, maar Charlotte, ken je iemand die niet van bloemen houdt?
1: Heel weinig.
0: Maar waarom hou je niet van bloemen, Shema?
1: Omdat ik niks overleeft bij mij thuis. Ik heb ook geen planten, die gaan altijd dood. En bloemen, ik vind dat mooi om te zien. Maar het is een cadeau dat na één week al in de vuilbak vliegt. En dan vind ik daar zo'n vreemd gevoel bij.
0: Je vindt het wel mooi om te zien.
1: Natuurlijk, ja.
0: Welke kleuren?
1: Rozig.
0: Rozig?
1: Ja, zo. Ja, ja, toch?
0: Een beetje oud, zalmrozen.
1: Ja, dat is
0: beetje melancholisch.
1: Perzik, ja.
0: Dat is het ding, hè?
1: Ja,
0: dat weet ik. Net daarom. Ik heb iets bij voor jou. Kijk eens. Kijk, ik heb iets bij. Wat heb ik bij?
1: Wauw.
0: Ja, maar
1: een
0: dit...
1: Mooi boeket bloemen.
0: Een mooi boeket bloemen. Mooie rozen in groen en frisse witte zomerkleuren.
1: Ja.
0: Dit, lieve Shema, dit zijn nepbloemen.
1: Nepbloemen!
0: Dat zou je niet zeggen, hè?
1: Ik had het zelfs niet door.
0: Ah, nee, omdat ze zo zijn fucking duur!
1: Maar dat is gewoon geweldig.
0: Voor jou niks te doen. Dus eindelijk, een boeket bloemen, dat zal overleven bij jou.
1: Ah, ik vind het echt heel leuk. Ik heb letterlijk deze week nog gezien in de winkel. Dat zou iets voor mij zijn, maar veel te duur.
0: Deze bloemen overleven jou zelfs, volgens mij.
1: Ja,
0: overleven de Hiroshima-bom, dat is niet normaal. Alsjeblieft, Shema.
1: Dankjewel.
0: Intussen blijven de reacties mooi binnenkomen natuurlijk ook. Veel succes in je nieuwe loopbaan. Ik moet nog niet zeggen, tip van de sluier, Shema.
1: Nee, ik mag echt niks zeggen. Jammer, hè?
0: Nadine van ooit zal zeggen, ik hoop dat Shema met Xavier op stap gaat. Het zou nog een leuk programma zijn.
1: Dat vraag ik al heel lang.
0: Met Shema en
1: Xavier op stap te gaan, ja.
0: Wanneer gaan we er iets van merken van jouw nieuwe job? Mogen we dat al zeggen?
1: Ik denk in augustus.
0: In augustus al?
1: Ja, dus nog eventjes. Hè?
0: Dus nog even dus eigenlijk. Hè?
1: Ja,
0: dus kan je even vakantie nemen?
1: Zeker.
0: Ah, nee, je moet je voorbereiden op een nieuwe job.
1: Ja, ook. Maar we gaan het ervan pakken.
0: Ik zou zoveel stress hebben in jouw plan.
1: Ah, dankjewel, Peter.
0: Ja, Vivian de Vries denkt dat Shema nieuwslezeres gaat worden op televisie.
1: Ah, journaalanker. Ja, wie weet.
0: Maar niet uit. Zometeen is er Xavier Shema. Dankjewel nog eens. Zometeen Xavier Taverne op Radio 2 bij Win-Win. En jij daar, bedankt om te luisteren.
2: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
4: Femke!
5: Moet je dansen.
3: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
5: Wacht.
4: Is er iemand?
3: Toch?
6: Ik raad je aan om je nu vooral getijs te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
8: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
9: Schatje, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
10: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
11: Meedoen met al onze wedstrijden.
10: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
11: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
10: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
12: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
13: Wap, wat valt er nu op mijn dak? Het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
14: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
15: Heb je al zonnepanelen?
13: Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Chantal, wat is dat?
15: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
7: Amai, zeg.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
15: Maar kurk is altijd goed, hè?
7: Ah ja, hè?
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
7: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vandaag is het code rood voor extreme hitte in de provincies Luik en Limburg. Het wordt zo heet dat het gevaarlijk wordt voor de gezondheid. David De Genouw van het KMI legt uit wat dat inhoudt.
1: Code rood wordt gegeven als we 2 kansen op 3 schatten dat de temperatuur 40 graden zal zijn ergens in de provincie waar die code rood is afgekondigd. De risico's zijn natuurlijk dat je snel dehydrateert, dat de hitte ook je lichaam toch wel schade kan toebrengen. Dus het koel houden en niet te veel inspanningen doen is toch wel aangewezen.
0: Je moet dus genoeg water drinken en ook zout binnenkrijgen. De hulpdiensten staan alvast klaar om ziekenhuizen, woonzorgcentra en gevangenissen te ondersteunen. Deze mensen in Hasselt hebben alvast hun voorzorgen genomen.
2: De ramen staan nu open thuis. Proberen het koel te houden van binnen.
3: Ik heb het wel graag dat het wat warmer is. Het is inderdaad wel code rood. Dus ik moet een beetje meer waakzaam zijn, maar vooral naar de kinderen toe.
4: Dat is puffen.
5: Ik heb een airco en ik ben overal geweest. En ik kan nergens nog afvoerslangen. Nergens geen onderdelen van mijn airco kopen. Ik heb nu de rolluik een beetje omhoog. Maar s'avonds moet alles toe.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika zijn er na de 2 zware aardbevingen al 235 mensen gestorven. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en enkele honderden vermisten. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en ze sturen 2 reddingsteams. Ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen teams. En dat is nodig, want er is veel schade, zegt Vlaming Ludo Gilis.
6: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
0: En op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales. Het won tegen Tunesië met 1-3 en speelt maandag zijn volgende ronde tegen Marokko. In de groep van Nederland gaan ook Japan en Zweden door na een gelijkspel. Gastland Verenigde Staten verloor de laatste groepsmatch tegen Turkije met 3-2, maar was al zeker van de volgende ronde. In dezelfde groep heeft ook Australië zich geplaatst. Ecuador won verrassend tegen Duitsland met 2-1 en mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. Vandaag wordt dus de warmste dag van de hittegolf tot 40 graden of wat meer in het oosten van het land, aan zee tot rond de 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen de 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen kans op zwaar onweer. Zondag kans op buien met onweer en minder heet tot rond 30 graden dan. Weer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel. Dankjewel Charlotte. Ik weet niet welke Rudy daar nog bedankt werd op Brussels Airport. Maar dankjewel. Oh, wat moeten we bekomen van die tranen van Shema, jongens. Heb je het gehoord, Mona?
8: Ik heb het zeker gehoord. Oh. Zo emotioneel hebben we ze nog nooit gezien, denk ik.
7: Nee, ze heeft emotie. Ja. Ze heeft tranen, ze heeft een hart.
8: Ja, ja, mega.
7: Shema Saïsaï.
8: Oh, kijk, wat gaan we ze missen.
7: Jij bent rechtstreeks van het vliegtuig in Portugal, ja, via Goedemorgen Morgen rechtstreeks naar de verkeersredactie gekomen. Was het in Portugal ook zo heet?
8: Ja, het was daar heet, maar daar was wat meer wind of zo. Want ja, ik woon in Brussel, dus... Hmm. En gisteren was het nog een beetje aan het regenen en was het eigenlijk wel maar 23 graden.
7: Och.
8: Dus wij hebben er nog van genoten.
7: Hou op.
8: En dan als ik landde op die tarp, was dat echt meteen zo zweetbom.
7: Ja, meestal is het in de omgekeerde richting. Dan, ja, land je in Portugal en denk je, oh, wat is dit? En nu was het landen in Brussel.
8: Nee, het was 30 graden op mijn appartementje vannacht.
7: Bij mij 32,5.
8: Ik dacht, ik ga er stoeven. Nee, amai. Nee. Jong.
7: In Brussel, onze ramen op de zuidkant.
8: Ja.
7: En dus de hele dag zit de zon daarop. En we hebben geen zonnewering. Omdat de rest van het gebouw dat niet wil.
8: Ja,
7: ken je het? Dat moet je in een appartementsgebouw met iedereen afspreken. Oh, de waanzin. Maar gelukkig is de vakantie begonnen, ziek op de weg.
8: Ja, inderdaad. Deze ochtend was het heel rustig. De files die beginnen eigenlijk nu net een beetje toe te nemen. Je verliest nu 35 minuten op de E429 richting Brussel. Dat is tussen Tubeke en Halle, want daar is net een ongeval gebeurd. Rechts nog naar Brussel op de E40, 20 minuten aanschuiven. Dat doe je tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde door een ongeval links. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten. Dat is tussen Stroombeek en Vilvoorde en ook bij Waterloo. Op de E19 van Brussel naar Bergen zo'n 20 minuten bij, tussen Nijvel-Noord en Nijvel-Zuid. En door een brand vraagt de politie aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Houd daar dus nog steeds rekening met die hevige rookontwikkeling.
7: Dankjewel.
9: Win-win.
4: Xavier Taverne.
7: Het is de laatste radio-uitzending van Win-Win dit seizoen. En dus zetten we al hoogtepunten. En dat waren er veel op een rij.
9: Hallo, ik ben Anne Rijmen en dit seizoen van Win-Win heb ik geleerd dat ik mijn energiecontracten moet vergelijken. Ik heb dat gedaan en ik zit nu met een vast contract.

0: Soul Sister and The Way to Your Heart. Emotionele Shema Sai zei vanmorgen in Goeiemorgen Morgen. Want ze verlaat Goeiemorgen Morgen. En we krijgen daar wat vragen over in de Radio 2. Onder meer van Stijn Verdoot, die zich afvraagt: gaat Shema wel nog de podcast van Win-Win mee presenteren? Mens, erger je niet? Wel, dat kunnen we wel al vertellen, Stijn. Die podcast die gaat gewoon door. We zijn er elke maandag met een nieuwe aflevering, Shema en ik, in de zomer. En ook weer in september. Dus dat blijft gewoon duren. Het is de laatste uitzending, radio-uitzending van Win-Win voor onze zomerstop. En dus blikken we graag nog eens terug op de meest opvallende verhalen van het afgelopen radioseizoen bij Win-Win. En één daarvan is nog niet zo gek lang geleden, zowat een maand. Toen hoorde je dit in zowat elk radionieuws of journaal.
1: Een bank moet een ouder koppel dat opgelicht werd en dat bijna 50.000 euro verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen beslist. Een oplichter deed alsof hij voor de bank werkte en kon zo het geld stelen. De bank wilde daarna de bijna 50.000 euro niet terugbetalen, omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Zij stapten naar de rechter en krijgen nu gelijk. En dat is opvallend, zegt advocaat Geert Lenses.
0: Argenta is die dag 2 maal veroordeeld door dezelfde rechtbank in Antwerpen. En de zoon van dat oudere koppel uit het nieuws ga ik er nu even bij halen, want dat is Dirk Keuterik. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dirk, je hebt de kat destijds een beetje de bel aangebonden, hè, door de politie en de bank in te lichten, zodra je doorhad dat je ouders waren opgelicht. Heel zuur, 50.000 euro kwijt. We merken wel in onze mailbox dat mensen sindsdien veel beter weten wat hun rechten zijn als ze gefisht worden. Doet het jullie op een of andere gekke manier ook een beetje deugd dat dat verhaal zoveel aandacht heeft gekregen?
2: Ja, uiteraard. We zijn blij natuurlijk dat we op die manier toch een soort van precedent hebben kunnen scheppen, ook rond heel het phishing gebeuren. En de mensen inderdaad ook aangeven dat je via kort geding wel degelijk een actie kunt afdwingen bij de banken in kwestie.
0: Dat ja, klopt. Ik zat over die zaak in de afspraak samen met Anna-Laura Klaas. Hij is advocaat en gespecialiseerd in phishingzaken. En ook zij merkt dat die zaak van je ouders veel heeft losgemaakt.
3: Ja, we merken dat het vonnis wel heel wat teweeg heeft gebracht. In die zin dat de wetgeving die bevestigd wordt in dat vonnis nu meer gekend is nog bij de mensen. Dat mensen eigenlijk al met heel gerichte vragen naar een advocaat stappen en zeggen van: kijk, we hebben dit gelezen in de media, van we kunnen dat ondernemen. Denkt u dat dat ook van toepassing kan zijn op deze zaak? En maken we daar een slaagkans? En ik vind dat iets heel positief, omdat het een reflex bij mensen teweeg brengt om na te denken, misschien kan ik ook iets ondernemen en niet gewoon met een dossier blijven zitten.
0: Ja, dat heb jij ook niet gedaan, Dirk. Je hebt gelijk gekregen van de rechter. Maar de vraag is dan ook of je ouders hun geld al teruggekregen hebben van de bank.
2: Nee, het korte antwoord is nee. We zijn vandaag nu precies 1 maand eigenlijk na de uitspraak van het vonnis op 26 mei. Mm-hmm. En tot op vandaag hebben we nog geen enkele euro teruggezien. Nee, dus Argenta blijkt dit op een of andere manier toch voor zich uit te schuiven of de beslissing of het vonnis naast zich neer te leggen. Dat is een beetje het punt.
0: Maar is er wel contact met de bank op een bepaalde manier? Of tussen de advocaten, want het is natuurlijk een rechtszaak?
2: Nee, inderdaad. We hebben voor deze zaak ook onze advocaat eigenlijk Wesley Jeunen ingeschakeld. En hij is natuurlijk het contactpunt tussen mijn ouders dan, de gedupeerden en de bank zelf. Uh-huh. Maar goed, we merken wel dat Argenta toch probeert om telkens via het aanduiden bijvoorbeeld van nieuwe advocaten om de zaak te zetten, de tijd een beetje proberen te rekken. En eigenlijk de uitvoering van de beslissing of van het vonnis op die manier gewoon naast zich neerlegt. Ja.
0: We hebben zelf ook aan Argenta gevraagd hoe zij naar de zaak kijken. Daar zeggen ze: over individuele dossiers willen we niet praten. Ze verwijzen daarvoor naar de privacywetgeving. Maar ze laten wel weten dat ze het vonnis aan het bestuderen zijn. Ze zijn zich ook aan het beraden of ze eventueel extra stappen kunnen zetten. Want ze kunnen nog heel even, ze hebben nog heel even de tijd om in beroep te gaan, hè, tegen wat de rechter in kort geding beslist heeft. Ja, stel dat ze dat doen, Dirk, wat verwacht je? Gaan ze dat doen of niet?
2: Het lijkt mij logisch dat ze toch gaan proberen natuurlijk om in beroep te gaan. Hè. Zoals je zegt, ze hebben die mogelijkheid om dat te doen. Nu, eigenlijk zo'n beslissing in kort geding is in principe onmiddellijk uitvoerbaar. Hè. Dus we hadden eigenlijk gehoopt of verwacht dat er een soort van vrijwillige uitvoering zou zijn van dat vonnis door de veroordeelde, in dit geval de Argentabank. Maar dat is tot op vandaag niet gebeurd. En ja, we zullen dus vanuit onze kant ook vervolgstappen moeten zetten om effectief ook de uitvoering van het vonnis te gaan afdwingen bij Argenta. Ja,
0: ja, want het blijft een beetje vreemd natuurlijk dat een rechter in kort geding moet beslissen dat bestaande wetgeving eigenlijk gewoon nog eens bevestigd wordt en dat er dan een uitspraak van een rechter is en de bank nog altijd eigenlijk niet thuisgeeft. Ja, misschien is dat ook misschien is dat een beetje de samenvatting van dit verhaal. Het is niet omdat je gelijk haalt bij een kort geding rechter, zoals jouw ouders, dat je ook snel je geld terugkrijgt. Dat is in ieder geval ook hoe advocaat Anna-Laura Klaaser naar kijkt.
3: Indien je gelijk krijgt voor de kortgedingrechter dat er onmiddellijk terugbetaald moet worden, dan zal in de meeste gevallen de som op een geblokkeerde rekening worden gestort door de bank. En dat blijft daar staan eigenlijk, totdat er een andere rechter over de zaak in zijn geheel uitspraak heeft gedaan. Wat wil zeggen, heeft de consument recht op een terugbetaling van de bank. En dat zal niet het geval zijn bijvoorbeeld als ze niet onder de bescherming vallen. Bijvoorbeeld omdat het een toegestane betalingstransactie was in plaats van een niet toegestane betalingstransactie. Of omdat de rechter uiteindelijk beslist dat je grof nalatig bent geweest bij het openklikken van de link of het daarbij doorgeven van jouw bankgegevens. Je kan een overwinning hebben over die onmiddellijke terugbetalingsverplichting, maar het geblokkeerde geld zal wellicht nog een hele tijd op een eindbeslissing wachten.
0: Ja, Dirk, belangrijk voor het achterhoofd ook natuurlijk. Ook al betaalt Argenta die €50.000 terug, omdat ze dat bij wet verplicht zijn in principe. Ja, dan nog kan het tijdelijk zijn. Hè? Want als uit onderzoek daarna dan blijkt uiteindelijk dat de bank toch vindt, hè, dat je ouders nalatig zijn geweest of dat het hun eigen fout is, dan moet je dat teruggeven.
2: Nee, we zijn ons natuurlijk bewust dat die uitspraak in kort geding, dat is een soort van voorlopige maatregel of een voorlopige beslissing. En dat er inderdaad ook nadien nog een zaak ten gronde zou kunnen opgestart worden. Een beetje afhankelijk ook van de acties die Argent dan concreet zal ondernemen ook. En goed, ja, dan zal die zaak ten gronde moeten uitwijzen wat er, in welke richting de uitspraak gaat natuurlijk. Het begrip ja, grove nalatigheid wordt regelmatig aangehaald natuurlijk in deze context. Maar goed, is niet heel erg duidelijk.
0: Is niet gedefinieerd in de wetgeving, wat dat voilà. Is, grove nalatigheid.
2: Dus in die zin zit er een zekere flexibiliteit op, als ik het zo mag noemen. Maar goed, we gaan moeten kijken natuurlijk hoe de zaak dan ten gronde verder beslecht wordt. Ja,
0: hoe is het met je ouders, Dirk? Want die zijn, ik mag dat zeggen, op leeftijd.
2: Ja, absoluut. Ze zijn 89 en 92 en stellen het op zich, gezien hun leeftijd, wel goed. Bon, ze hebben wat last van de hitte, denk ik, hè, zoals alle oudere mensen.
0: Ja, dat is...
2: Maar voor de rest, ze stellen het wel vrij goed. Het is natuurlijk een zaak die hen blijft, moet ik het zeggen, achterna zitten. Hè. Het is wel gebeurd 23 januari, dus al een hele tijd geleden. Maar goed, het komt regelmatig naar boven natuurlijk tijdens gesprekken die ik met hen heb ook en overleg die ik met hen heb.
0: Maar ze mogen blij zijn met een zoon als jij, Dirk, want jij hebt de kattenbel aangebonden, Dirk Keutrik, en je hebt echt absoluut een kiezel in de rivier verlegd van de phishing-slachtoffers en daar denk ik zijn heel veel mensen jou dankbaar voor. Ik hoop dat jullie je nog terugzien.
2: En, dat hopen we ook, inderdaad.
0: Een fijne zomer en de groet aan je ouders.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.

0: Berre en How Beautiful This Life Is. Ja, zeg maar zeker. Ook al is het dan bloedheet. Ik neem je nog even mee naar een dikke, wat is het, 3 maanden geleden. In volle voorbereiding op de paasperiode. De paaseieren liggen dan al even in de winkel. En we krijgen mails. Veel mails. Van mensen die schrikken van de vulling in de paarse eitjes. Die van Milka. Of beter, het gebrek aan vulling. Toch deels. Want er zit opvallend minder vulling in dan vroeger. Mensen voelen zich bedot, spreken over krimpflatie, want de prijs van de eitjes is niet meegedaald met de vulling. Enfin, er was wat gedoe over. En dus vroegen wij ons af, hoe zou het nog zijn met die eitjes van Milka? Zo tegen de zomer aan en bij 40 graden. En gaat producent Mondelez ze aanpassen de volgende paasperiode? Of niet? Aniek Vertegem is woordvoerder bij Mondelez in de Benelux. En zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Aniek, goedemorgen. Ja, die hijsa, noem ik het dan, met kleine h, maar het was wel een beetje een hijsa, die ligt nu al even achter ons. Hoe hebben jullie dat zelf ervaren, hoe er over jullie gepraat werd en hoe de consument over jullie praatte?
1: Ja, ik denk dat wij vooral eerst moeten beginnen met te zeggen met een sorry, met een mea culpa. Ik denk dat wij de reacties van de consumenten op zich heel goed snappen. En wij hadden het eigenlijk beter moeten uitleggen. Wij hadden moeten zeggen aan de consument van kijk, de eitjes gaan veranderen voor bepaalde redenen. Maar we hebben dat eigenlijk een beetje onderschat. Ik denk dat we er niet bij stilgestaan hebben hoe belangrijk de Milka-eitjes voor de Belgen waren. En hoe dat bij het hele paasgebeuren en ook de hele smaakbelevenis van. Dus wat dat betreft, ja, we hebben de reacties onderschat, maar we kunnen ze wel absoluut snappen.
0: Ja, we hebben jullie toen ook om een reactie gevraagd, die hebben we ook gekregen. Dat was toen een schriftelijke reactie. En toen klonk het als de aanpassing van het product heeft niks met krimpflatie te maken, maar het komt door een wijziging in het productieproces. Dat is nog altijd zo, hè, toch? Dat is de uitleg, hè?
1: Klopt, klopt. Het was absoluut nooit de beslissing om minder vulling. Wij hebben ook nooit gezegd van hé, we gaan nu iets minder chocolade of minder vulling in onze eitjes zetten. Dat was echt geen bewuste keuze. Het was effectief een verandering van productieproces, omdat de eitjes nu in een andere fabriek in Europa gemaakt worden. En daar is effectief het productieprocedé verloopt daar anders. Mm-hmm. En opnieuw, we hebben het een beetje onderschat. Wij dachten toen van kijk, zolang dat de smaak van onze eitjes nog altijd de Milka smaak heeft, ziet het wel snor, maar ja, verkeerde inschatting van onze kant. Maar het is effectief een nieuw productieproces waarbij die machine de eitjes net iets anders maakt dan in de fabriek waar dat voordien de Belgische eitjes gemaakt werden.
0: Maar dan lopen die van de band, enfin, zo stel ik mij dat dan voor, ik ben nooit in die fabriek geweest natuurlijk, en dan komt er ook een kwaliteitscontrole, dan gaan die eitjes open en dan moet iemand toch zien, oei, die zijn wat minder vol dan vorig jaar, misschien moeten we onze prijs aanpassen, moeten we die wat naar beneden zetten. Is dat ooit overwogen?
1: Ja, ik denk, dan moet ik ietsje teruggaan naar hoe dat, hoe dat wij als commercieel en ook als productiebedrijf werken. En daar spelen eigenlijk, ja, bij de prijszitting spelen heel wat factoren mee bij een product. Ik denk een eerste belangrijk aspect is dat ja, het maken van onze producten, ik denk dat dat voor iedereen geen verrassing is, maar het wordt allemaal heel veel duurder. Onze grondstoffen zijn een stuk duurder geweest. Zoals je hebt gezien is de cacaoprijs de afgelopen jaren enorm gestegen, maar ook alle energie- en transportkosten zijn enorm gestegen. En meestal proberen wij absoluut als bedrijf om die kosten zoveel mogelijk zijn voor de consument niet stijgt. Maar er zijn natuurlijk momenten dat je ook als bedrijf een afweging moet maken van oké, hoe kunnen wij hier nu commercieel uitkomen? En vandaar inderdaad dat de beslissing is genomen om de prijs op een gelijke hoogte te houden.
0: Maar als de eitjes op eenzelfde manier gevuld zouden geweest zijn als het jaar ervoor, dan was die prijs omhoog gegaan, zeg je dus?
1: Nee, dan was de prijs ook nee. Dan hadden we die prijs niet bewust gaan omhoog doen. De beslissing was nu genomen om gewoon eenzelfde prijspunt te behouden.
0: Ja, en dan zit je daar, Aniek. Jij bent woordvoerder van Mondelez van een bedrijf. En dan moet je over paaseieren praten op de Nationale Radio, omdat mensen daar heel erg passioneel over zijn. Ik weet dat bedrijven zich massaal voorbereiden op grote periodes. Dat zal bij Milka niet anders zijn. Zijn jullie al

0: bezig met Pasen volgend jaar?
1: Ja, wij zijn absoluut al bezig met Pasen volgend jaar. De paaseitjes worden ook heel vroeg op voorhand gemaakt. En dat is ook een deels de verklaring waarom dat de eitjes er nu dit jaar zo uitzagen. Van, ook op het moment, wij hebben het verkeerd ingeschat. Wij hadden ook wel van, kijk, wij moeten hier een kwaliteitsverbetering gaan doorvoeren. Maar natuurlijk, die worden zo vaak op voorhand gemaakt. Mm-hmm. Die productieprocessen, je kan die ook niet op 1, 2, 3 aanpassen. Dat vraagt investeringen, dat vraagt tijd. Dus dat hebben we nu gedaan. Dus momenteel zijn we bezig met een kwaliteitsverbetering. En ik heb de eerste eitjes gezien. Ik kan zeggen, er zit al meer vulling in. Zijn we er al helemaal? Nee, we zijn er nog aan het werken. Zoals ik zei, een productielijn aanpassen is soms een proces van lange adem. Maar ik kan zeggen dat we hebben zeker naar de consument geluisterd. En ze zal meer vulling bevatten. Maar we blijven werken aan eitjes te bekomen die eruit zagen als voordien. En die dan... Maar de smaak van de Milka, die is er nog steeds.
0: Oké, dus jullie zijn aan het werken om meer vulling in de eieren te stoppen. Eigenlijk het einddoel is, ja, ze moeten absoluut weer zijn zoals vroeger. We zitten ergens op dit moment in het proces tussen hoe ze nu waren in april en hoe ze ooit waren.
1: Absoluut. Gaan de eitjes zijn zoals daarvoor dien? Daar kan ik nu geen 100% garantie, want zoals gezegd, het is een heel ander productieproces. Dus we moeten ook kijken wat technologisch mogelijk is om die productielijn aan te passen. Maar ik kan wel zeggen, er zit absoluut al meer vulling in.
0: Oké, en volgend jaar in de winkel, vinden we al dan de volle eieren of zijn het dan zo de 90% vulling eieren?
1: Er zal nog een holte zijn, dus dat bedoel ik, dat was wat ik zei. Mm-hmm. We zijn eraan aan het werken, gaan we er al helemaal zijn? Niet. Maar ik heb ze geproefd en ik kan zeggen, ja, qua sensatie in de mond maakt het al een heel verschil.
0: En de prijs, wat mogen we daarvan verwachten?
1: Goh, vandaag de dag, over de prijs kan ik vandaag nog niets concreet zeggen. Die wordt ook samen meebepaald met de supermarkten. Dus op het moment dat die vast ligt, die ligt nog nu vast. Die onderhandelingen zijn ook bezig. Maar wij zullen zeker zorgen dat we daar transparant over communiceren.
0: Transparanter dan dit jaar geweest is?
1: Absoluut, absoluut. Zoals ik zei, we hebben het onderschat wat het effect in België ging zijn, van hoe gehecht dat de consument was aan zijn Milka-eitjes zoals we die voordien kenden. Dus dat hebben we echt verkeerd ingeschat. Dus nu is het aan ons om duidelijker te communiceren naar de consument toe.
0: Je kent ons, Annick. Uiteraard gaan wij in de aanloop naar Pasen volgend jaar die eieren kopen, proeven, op de weegschaal leggen en dan horen we elkaar ongetwijfeld terug. Mag ik jou een
1: ik zal sowieso zorgen dat je een pakketje krijgt.
0: Dat is goed. Dankjewel, Annick Verdigen. Woordvoerder bij Mondelez. Win-win. Xavier Taverne.

0: Camille, nu dat je weg bent op 28 juli op het Haar Circus in Oostende. Ze mag nog een maand voorbereiden in deze hitte. Moet wat zijn, jongens. Na het nieuws uit jouw buurt gaan we nog een paar straffe verhalen van het afgelopen jaar erbij halen.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en De Zandloper. Met Ellen Callebaut.
3: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer die de eerste keer aan hebt ontmoet?
4: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken en dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
3: De Vlaamse bevolking ziet Gert Proost niet als een groot romanticus.
4: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
1: Peter van de Veire en De Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
6: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, zit er zeker, want het is echt...
6: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, wat kost dat ongeveer?
6: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 10:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swimbergen. De brandweer is nog altijd aan het blussen bij afvalverwerker Renewi in de Gentse haven. Daar ontstond vanmorgen vroeg een grote brand die heel wat rook veroorzaakte. Intussen is de rook fel verminderd, maar het blussen kan nog uren duren. Omwonenden die last hebben van rook en geur houden best hun ramen en deuren dicht en schakelen hun ventilatie uit. De komende dagen zullen door de hitte enkele sluizen op de Dender in de namiddag niet meer bediend worden. Dat is het geval voor de manuele sluizen tussen Aalst en Gerardsbergen, het stuk van de Dender waarop enkel pleziervaart kan. Concreet gaat het om de sluizen in Gerardsbergen, Idegem, Pollaren, Teralfene en Denderleeuw. Particulieren zullen op die plaatsen dus enkel nog in de voormiddag met hun boot op de Dender kunnen. Geert Wijmeis van de Vlaamse Waterweg.
1: Die worden enkel nog bediend s'morgens tot s'middags 12 uur, maar niet meer in de namiddag, dus op het heetste van de dag. Dan moeten wij kijken om maatregelen te nemen voor onze personeelsleden, want die moeten dus nog die worden enkel nog bediend s'morgens tot s'middags 12 uur, en dat maar is niet meer in de namiddag, dus op het heetste van de dag. Dan moeten wij kijken om maatregelen te nemen voor onze personeelsleden, want die moeten dus nog manueel met een hendel die sluizen bedienen. En dat is natuurlijk zwaar werk in deze lode hitte.
0: De maatregel blijft, mogelijk tot na het weekend, tot de temperaturen opnieuw dalen. Het herstellen van de torenklokken in Aalter zal 25.000 euro kosten. De wijzers van de klokken zijn er vorige week afgerukt door vandalen. Langs de vier kanten van de toren zijn de wijzers zwaar beschadigd. Het herstel zal zeker 2 maanden duren. Walter Verniers van de kerkfabriek is een week na de feiten nog altijd zwaar onder de indruk.
2: Het eigenlijke dominante gevoel is, wat gebeurt er allemaal in onze wereld vandaag? Is dat nog normaal te noemen? Het valt volledig buiten de categorieën van kattenkwaad, hè? Of van een paar stoute jongens die een keer iets proberen. Het valt daar volledig buiten. Ik vraag toch ook dat de mensen eens zouden nadenken van wat doen we eigenlijk allemaal?
0: Het weer dan nog. De hittegolf blijft voorlopig duren. Ook vandaag wordt het heel warm met maxima rond 38 graden. En dat zal ook morgen nog het geval zijn. Dan blijft het drukkend warm. Vanaf zondag beginnen de temperaturen terug te dalen tot zo'n 28 graden. Maar dan gaat het mogelijk ook regenen en stevig onweren. Alle nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
3: Mona,
4: ja.
3: Het is nog wel een beetje file rijden naar Brussel, toch?
4: Ja, toch wel. Op de E429 bijvoorbeeld. Tussen Tubeke en Halle verlies je nu een half uur. En dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Dan hebben we nog 20 minuten op de E40 naar Brussel. Dat is tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. De weg is er wel net vrijgemaakt. En op de E40 naar Brussel nog eens in Sint-Stevens-Woluwe. Hinder door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Nu schuif je daar zo'n 10 minuten aan. Op de binnenring rond Brussel vertraag je wat tussen Grimbergen en Machelen. Dan staat er een defect voertuig op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Puurs. Net voor de A12 staat hij rechts. En door een brand nog steeds vraagt de politie aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou daar dus nog steeds rekening met een hevige rookontwikkeling.
3: Dankjewel Mona en dankjewel voor alweer een heel fijn jaar op de radio.
4: Ja, jij bedankt Xavier. Ja? Ik ga je missen die 2 maanden.
3: Ja, ik ook. Maar Brussel, misschien kunnen we een drankje doen.
4: Dat zou ik zeer fijn vinden.
3: Ik zou dat ook heel fijn vinden. En dan horen we elkaar gewoon weer in september.
4: Ja, doen we.
3: Allee, augustus eigenlijk al, hè?
4: Ja, augustus.
3: Ja, want wij...
4: Dan zijn we alweer op
3: post. Eind augustus.
4: Hè?
3: En dan is het boeken ook van Win-Win. Oh, ho, ho.
4: Spannend.
3: Heel spannend. Fijne zomer. Win-Win. Xavier Taverne.

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster.
1: Win-win.
0: Ja, wees maar zeker dat het leven een rollercoaster is. Want voor je het weet, twee keer knipperen met je ogen, is er alweer een radioseizoen voorbij. Ook voor Win-win is dit de laatste aflevering van dit seizoen. We zijn er uiteraard eind augustus helemaal opnieuw voor jou. En we hebben jou op onze social media gevraagd wat Win-win voor jou heeft betekend het afgelopen seizoen. Onder meer op onze Facebookpagina. En daar kwamen heel wat reacties binnen. Justine Ingrid Temmerman die bedankt ons om goudoplichters en malafide bond aankopers aan de kaak te stellen. Justine heeft het hier over een verhaal dat we met Win-win op tv hebben uitgewerkt. We hebben daar een steekproef gedaan bij verschillende goudhandelaren. En daaruit bleek dat de prijzen die je voor je goud en juwelen krijgt sterk kunnen verschillen. En sommige je gewoon oplichten waar je bij staat. De economische inspectie heeft toen beloofd om extra controles uit te voeren. Dat hebben ze ook gedaan. Onder meer in Brugge hebben ze toen heel wat goudhandelaren op heterdaad kunnen betrappen. Maar vooral duidelijkheid, er zijn ook best wel wat goudhandelaren die je wel kan vertrouwen. Vraag het gewoon eens aan mensen in de buurt of kijk naar de recensies online. Goor Buiks schrijft: bedankt Win-win, wij hadden ook geen ondersteuning meer van Boze van de ene dag op de andere. Bedankt om dit uit te pluizen en dan dadelijk uit te komen leggen in uw programma, want zelf kom je niet aan alle en juiste informatie. Boze is inderdaad van de ene dag op de andere gestopt met de online ondersteuning van hun Soundtouch speakers. Het is een verhaal van een paar weken geleden. Aan ons heeft het bedrijf gezegd dat ze er alles aan gedaan hebben om die beslissing te communiceren naar hun klanten, maar als wij naar onze mailbox keken is dat toch niet helemaal goed gelukt en vielen veel mensen toch uit de lucht. En je kon die specifieke speakers tot een viertal jaar geleden nog kopen. Nu stopt die online ondersteuning. Kan je op zijn minst vragen bijstellen? Ik heb er zelf ook drie in huis. Er zijn wel wat oplossingen. Als je die aflevering zou gemist hebben van Win-win, je vindt alles terug op de Win-win-pagina van VRT Nieuws ook. Lode Meert laat zich van zich horen. Ik wil jullie bedanken omdat jullie zoveel aandacht en hulp hebben geboden in het aan de kaak stellen van het probleem dat onze zoon zijn tegemoetkoming voor een handicap verloor door een arbeidsongeval. Ja, de zoon van Lode die is die tegemoetkoming kwijtgespeeld omdat hij in plaats van een loon een uitkering kreeg door een arbeidsongeval. En de grens om een tegemoetkoming te krijgen ligt bij een gewoon loon vandaag al best hoog. Maar voor een uitkering ligt die grens veel, veel lager. Waardoor je als je een beperking hebt, je tegemoetkoming verliest als je op een uitkering valt. Dat is toch een bijzondere situatie, vreemd ook. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders heeft na het verhaal van Lode wel beloofd om die grens ook op te trekken voor uitkeringen. Dus hopelijk komt dat er binnenkort aan. Monique Keimolen zegt dat ze vooral qua phishing en online oplichting veel bijgeleerd heeft dit radioseizoen. Rita Petrus laat weten dat ze elke week uitkijkt naar de Win-win nieuwsbrief. Ik leer er elke keer wat over bij, over wat mag en wat niet mag, nuttige informatie. Wel Rita, zometeen komt er een nieuwe nieuwsbrief aan, dus hou je mailbox in de gaten. Het is bijna 9:45 op vrijdag en dan weet je dat die mailbox er is. En daar kan je inschrijven op 14 Max. En ook in de vakantie, dat wilde ik zeggen, in de vakantie is ook de nieuwsbrief van Win-winner. En Rosemarie van Wijnsbergen heeft nog een voorstel. Want misschien moeten jullie al die goede tips van Win-win eens bundelen in een boek. Wel, Rosemarie, nu heb ik toch wel goed nieuws. Want er is een boek van Win. Enfin, het komt er toch aan. Op het einde van de zomer ligt het Win-win-boek in jouw favoriete boekhandel. En dat boek zit werkelijk boordevol handige consumententips. Het is echt een goed boek, al zeg ik het zelf. Een boek met heel veel tips om gewoon minder opgelicht te worden, minder bedot te worden, om steviger voor de dag te komen als consument. Je kan het op voorhand reserveren, op voorhand bestellen als het ware, zodat het meteen van jou is zodra het boek uitkomt. Dat zal voor ergens eind augustus zijn, dan is Win-win er ook weer op de radio en ook weer op tv. Jongens toch, wat een feest!
2: Ik ben Peter van de Veire en dit seizoen heb ik geleerd bij Win-win dat je toch om de zoveel tijd moet kijken naar je energierekeningen. Ik heb dat jaren laten liggen, maar dankzij Win-win heb ik het bekeken en betaal ik geen miljoenen euro's te veel. En natuurlijk heb ik ook geleerd dat Xavier Taverne een onwaarschijnlijk hete tijger is.

0: Maanlicht van Bazaar. Met die hitte heeft iedereen het maanlicht ongetwijfeld veel en vaak gezien. Afgelopen nacht. Ik weet niet of jij een beetje hebt kunnen slapen, maar jongens, toch, het was toch behoorlijk warm. Het is de laatste radio-uitzending van Win-Win voor dit seizoen. En dus blikken wij terug op het afgelopen jaar. Dat hebben we gedaan met heel veel tips die jullie ons gegeven hebben. Want we maken Win-Win natuurlijk niet alleen. We doen dat allemaal samen met jullie. En dat is heel erg fijn. Dus bedankt ook aan jou om te luisteren, om ons te sturen via de app, via onze mailbox of te reageren op onze nieuwsbrief die nu in je mailbox zit, want het is 9:45 op vrijdag. Ga daar dus zeker kijken. Mocht je nog niet ingeschreven zijn, dan moet je dat nu toch echt gewoon gaan doen. Op VRT Max kan dat. Ook wel wat bekende gasten die het afgelopen jaar hier in onze studio gepasseerd zijn. Mensen die we wat slimmer hebben kunnen maken. De man die bijvoorbeeld straks nog naar de Tour de France gaat, Maarten van Gramberen.
1: Ik ben Maarten van Gramberen en wat ik vooral onthouden heb van Win-Win is dat wearables, sporthorloges, zeg maar, dat ze echt wel nuttig kunnen zijn omdat ze mensen kunnen helpen om te bewegen en om meer te bewegen. En laat dat nu zo belangrijk zijn. Er is een groot prijsverschil. Je kan al deftige toestellen hebben van rond de €200. Loopt op tot meer dan €1000. En het grote verschil zit er in de kwaliteit van de sensoren en het aantal dingen dat ze kunnen meten. Maar dus, het helpt om te bewegen. Dus ik ben grote fan. Dank u. Win-win.
0: Dat is heel graag gedaan, Maarten. En veel succes nog met dat WK voetbal. En vooral met die Tour en de Tour de Femme. En alles wat jouw sportzomer nog brengt. En ik ben zelf ook een ander mens. Want we hebben nog meer vrienden van de show. En sommige vrienden uit de show zijn ook vrienden in mijn echte leven. En ook daar blijkbaar heeft Win-win toch een en ander overgenomen.
2: Ik ben Fatma Taspinar. En ik heb niet alleen heel veel bijgeleerd van Win-win. Maar het heeft ook mijn leven verrijkt. Jawel, want sinds Xavier consumentenman is geworden, is het nooit meer hetzelfde om met hem op restaurant te gaan. Want als er ergens extra kosten worden aangerekend, parkeerkosten of een tax of iets extra op de rekening, heeft het altijd gezien en hij zal altijd controleren of het billijk is en proportioneel. Anders mag je een mail verwachten. Dankjewel, Xavier.

Redbox en For America. Een programma als Win-Win, dat maak je echt niet alleen. Er is een radioprogramma, een tv-programma, een podcast, een nieuwsbrief. Binnenkort een boek en ook op social media zijn we er elke dag. Waardoor ik mezelf soms in vier stukken moet kappen. Maar dan kan ik wel gelukkig rekenen op die geweldige ploeg achter de schermen die ik blindlings kan vertrouwen in wat we elke dag maken. Manaar, die van onze podcast elke week een parel maakt met de leukste gasten en de beste experts. En die allemaal verzamelt op 1000 post-its. Lenne, die meer winkelfolders heeft gezien dan ze wil, maar ze toch altijd de goede dingen weet te vinden dankzij haar koffieverslaving. Caroline, mijn favoriete sfeerspons, die als geen ander weet wat er in de dingen zit die we in huis halen. Kaat, die voor onze social media zoveel foto's en filmpjes van mij moet bewerken dat ze zich afvraagt met wie ze nu eigenlijk echt samenwoont. Martijn, die ons elke dag bij de les houdt en zegt wat we zeker nog moeten aantikken en ook een geweldige zanger is. En Harold, onze wandelende encyclopedie, een levend wetboek en die er toch in slaagt ook nog een leuke mens te zijn. En ja, Elisabeth, ons opperhoofd die hier nog maar een jaar is en die we nu al niet meer kunnen missen. Als je mij op de radio hoort, dan hoor je eigenlijk vooral hun harde werk. En dit is Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Wat waren jullie geweldig het afgelopen radioseizoen. Ik kan al niet wachten tot augustus. Nee, dat is gelogen. Zometeen aan en dan op je radio.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
5: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
4: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
5: En of dat beter klinkt.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Hey, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
9: Wap, wat valt er nu op mijn dak? Het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
10: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ali, we hebben een van de warmste nachten ooit achter de rug. En je hoorde waarschijnlijk al 100 tips hoe je moet slapen bij zo'n warme nachten. Wij doen er nog een aantal tips bij zo meteen na het nieuws.
12: Elke dag, telk voor twee.
0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vandaag is het code rood voor extreme hitte in de provincies Luik en Limburg. Het wordt zo heet dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. Deze mensen in Hasselt hebben hun voorzorgen genomen.
13: Ja, ik blijf binnen, hè. Wat gaat je anders doen met zo'n weer, hè? Airco op en dan gaat dat, hè. We hebben er geen probleem mee, hè.
14: Ik heb een airco en ik ben overal geweest en ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen.
15: Genoeg drinken, zo de typische dingen, zo alles afdekken thuis.
16: Ik vind het niet warm. Thuis, ja, badje met de koud water, hè. En afkes in de voetjes in de koud water, hè.
0: Ongeveer 10% van de werklozen in België, die in de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, heeft ondertussen werk gevonden. Dat blijkt uit een grote studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de RVA, die het laatste nieuws kon inkijken. Het gaat om mensen die al minstens 8 jaar werkloos waren. De regering heeft die werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd en ze hoopten zo 30% van hen weer aan het werk te krijgen. Maar voor dat effect, zo groot, is het nu nog te vroeg, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
17: De belangrijkste impact ligt misschien niet in al die mensen die al lang werkloos waren, maar wel in mensen die nu werkloos worden. Want zij weten dat ze niet heel erg lang op die werkloosheid zullen kunnen steunen en zij zullen misschien wel een reden hebben om sneller te zoeken. En door het vooruitzicht dat je na 1 à 2 jaar je uitkering verliest van in het begin, dan zijn er wel belangrijke winsten te maken.
0: Ongeveer de helft van de mensen krijgt ondertussen een leefloon- of ziekteuitkering. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn er na de twee zware aardbevingen al 235 mensen gestorven. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en enkele honderden vermisten. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en sturen twee reddingsteams. Ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen reddingsteams. Dat is nodig, want er is veel schade, zegt de Vlaming Ludo Gilis vanuit de hoofdstad Caracas.
18: Dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren. Sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
0: Het weer nog. Vandaag dus de warmste dag van de hittegolf. Tot 40 graden of wat meer in het oosten van het land. Aan zee eerder rond de 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen de 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zware onweer mogelijk. En zondag kans op buien en onweer en minder heet rond 30 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Dankjewel Toon. Het is file rijden naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Reken daar op 35 minuten extra reistijd. Maak daar ook een reddingstrook alsjeblieft als je daar in de file staat. Op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde een kwartier. Op de E40 tussen Everberg en Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd waar je maar moeilijk voorbij kan. Je staat daar momenteel 35 minuten in de file. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Machelen. Je verliest ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En er staat een defect voertuig op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Puurs, net voor de A12. En dat op de rechterrijstrook. En door een brand vraagt de politie aan inwoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou daar rekening met hevige rookontwikkeling.
2: Radio 2, Ann en Daan.
1: Van Rijmen en Daan Masset.
20: Wie slaapt er deze nachten in zijn pure of buiten of in je diepvriezer? Jongens toch, zometeen een paar nuttige tips waar je echt iets aan hebt de komende nachten.
19: En geniet ervan, lieve vrienden, want het is de laatste Ann en Daan van het radioseizoen.
20: Ja.
19: Ja, ja, ja. En dan spelen wij nog de Spice Girls met Stop.
20: Kijk, het is dat zo moet zijn.
19: Haal de zakdoek al maar boven.

0: The Spice Girls. En stop, we hebben net gezegd, ja, het is de laatste radio-uitzending van dit radioseizoen. En Marleen stuurt in de app van Radio 2. Hoe spijtig is dat? Ik word zo vrolijk van jullie in de ochtend. We gaan jullie missen. Ja. Ja.
1: Ja, kijk.
0: De laatste van het radioseizoen, maar de vraag is natuurlijk, komt daar nog een vervolg aan? Dit is misschien wel de laatste uitzending van Anne en Daan ooit.
1: Je weet, in de media gaat het snel.
0: We zijn ook al 4 jaar bezig.
1: Alle veranderingen. Ja. Dat is toch... We zijn ook een beetje misschien uitgekeken op elkaar.
0: Ah, ik dacht dat je ging zeggen, we zijn ook wat ouder geworden.
1: Ook.
0: Jij iets meer dan ik.
1: Ja.
0: Nee, de sfeer is nog altijd goed. Ga jij het vertellen of ga ik het vertellen?
1: Ik denk dat jij dat beter kan.
0: Ik? Oké. Goed, lieve vrienden. In september... komen wij gewoon terug voor een nieuw seizoen.
1: Ja, zeker jongens. Ja. Zijn we weer.
0: Er was al zoveel emotie vanochtend op Radio 2 met Shema, die uit Goedemorgen Morgen vertrekt. Ik dacht, ja, we kunnen de mensen niet nog meer verdriet aandoen.
1: Nee. Wij blijven gewoon waar dat we blijven, jongens. En als je nu denkt, nou, die hebben lekker 2 maanden vakantie, think again.
0: Nee, helemaal niet, want we gaan radio maken aan zee. 8 weken zijn we aan zee met de hele ploeg van Radio 2. De studio in Brussel gaat er maar leeg bij staan.
1: De hele boel wordt verhuisd.
0: Ja,
1: dat is waar.
0: Zometeen beginnen wij hier alles in te pakken in dozen.
1: Ja.
0: En zetten we daar een sticker breekbaar op en dan gaat het allemaal naar Blankenbergen.
1: Ja.
0: Je weet intussen waar die studio staat. Dat is aan de pier in Blankenbergen. Ik heb de afgelopen dagen al wat foto's toegestuurd gekregen. De opbouw is begonnen. Het staat al zo goed als klaar. Het ziet er gezellig uit. Echt.
1: Ja.
0: Zo leuk allemaal.
1: Altijd plezant. Daan en mij vind je telkens 4 weken aan zee, want we gaan dat een beetje verdelen. Ik vooral in juli en Daan dan vooral in augustus. Dus telkens in de voormiddag en nog een uur extra, jongens, van 9 tot 12.
0: Ja, en iedereen die komt vragen aan mij, waar is Ann? Of iedereen die aan Ann komt vragen, waar is Daan? Die trakteert ons op een ijsje. Is dat afgesproken bij deze?
1: Ja, wat pakt mij een koffie als het voor 10 uur is?
0: Ook goed.
1: Iced latte ook.
0: Weet je, die trakteert ons.
1: Ja, die trakteert ons.
0: Ja, je kiest maar. Wij gaan zo rond zijn als wat op het einde van de zomer.
1: Alweer.

0: Oeps, we hebben veel mensen laten schrikken, zie ik in de app van Radio 2. Veel mensen die dachten dat we gingen aankondigen dat we zouden stoppen met Anne en Daan. Dat is dus niet zo. Het was een mopje, dames en heren. Allee, ja. Misschien een flauw mopje. Sorry dan.
1: Sorry dan.
0: Maar we zijn wel degelijk in september terug op de radio met Anne en Daan. Ook dan weer tussen 10 en 12 in je radio. Er is wel nog één kleinigheid in de ploeg waar we het nog niet helemaal eens over zijn of waar nog niet duidelijkheid over is. Ik dacht dat we 1 september weer terug op de radio zouden zijn. Jij denkt...
2: 31 augustus.
0: Maandag 31 augustus.
2: Ja, dat is toch begin van de week. Begin van de, ja, van de werkweek.
0: Ik dacht dat het pas echt 1 september was op een dinsdag. Lieve vrienden, we gaan dat uitzoeken. We hebben 2 maanden tijd om dat uit te zoeken. En je hoort het wel wanneer dat we er terug zijn.
2: Ja.
0: Het zou maandag kunnen zijn. Kan ook dinsdag zijn. In ieder geval over 2 maanden. Maar goed...
2: Goed, het gaat vannacht ook niet afkoelen. Het blijft warm, ook te warm om deftig te slapen. Je kunt echt gaan hangen in de wallen onder mijn ogen. En slaap je 's nachts niet goed, dan kan je ook minder goed tegen de warme temperaturen overdag.
0: Ja, en daarom zijn we speciaal voor jou, lieve radiovriend, op zoek gegaan doorheen dat wereldwijde web. We hebben encyclopedieën uitgespit, boeken, magazines. We hebben een rondvraag gedaan op de redactie, maar ja, jongens, toch, we zijn all the way gegaan hoe je nu het best 's nachts kan slapen. En hou je vast, want we gaan die tips nodig hebben de komende nacht.
2: Ja, om te beginnen, neem geen koude douche. Je zou denken, allee nu, dat is toch verfrissend? Nee, want bij een koude douche denkt je lichaam... Oeh, dat is hier koud, ik moet opwarmen. En dan ga je het nadien nog warmer hebben. Dus neem beter een lauwe douche en kruip dan je bed in.
0: Ja, je moet ook een koud washandje nemen. Dat is een goede tip om ook met kleine kindjes te doen. Leg dat washandje bijvoorbeeld op de polsen of in de nek. Want ook daar geeft dat afkoeling van het lichaam. Toch voor even, maar bon, alle beetjes helpen.
2: Ja, ga niet naakt slapen. Beter is... Ja, ik heb mij daar ook aan mispakt. Beter is een katoenen t-shirtje. En een short dat absorbeert een beetje het vocht. Dus u zweet eigenlijk.
0: Oké.
2: Ja. Ja, dat is... Dat houdt de verkoeling wat bij.
0: Ja, maar... Enfin, zwart, we wijken af. Heb je
2: geen... meer visual, hè?
0: Ja. Heb je thuis geen airco of een ventilator? Leg dan een plastieke flesje water in de vriezer. Haal dat er 's avonds weer uit en zet dat, als je dan toch een ventilator hebt, zet dat ervoor. Want dan blaast die ventilator gekoelde lucht de kamer in.
2: Ja, ja, je moet dat wel een beetje dicht bij je zetten dan, want anders is het voor niks.
0: Alle kleine beetjes helpen.
2: Ja, ja, ja, ja. Eet en drink ook niet te veel koude dingen voordat je gaat slapen. Want daar heb je opnieuw dat douche-effect. Je lichaam moet dan opwarmen om die voeding te verteren. En ook hier weer krijg je een averechts effect. Eet gewoon niet te veel. Ik heb toch geen gevoel. Ik heb er niet zoveel honger.
0: Nee, nee. Ja,
2: maar eet wel iets, hè. Dus licht, wat groentjes, wat proteïne. En geen liter ijscrème, want dat heeft geen zin.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
4: Die gebaren naar mij te doen. Emily is onze redactrice, die zit hier achter het raam allemaal...
5: De vijfde symfonie van Beethoven. En in 2003 was trouwens ook een hele warme zomer. Herinner ik mij nog. Heeft de Amerikaanse artiest Robin Thicke op basis van deze dramatische tonen van Beethoven ook een nummer gemaakt. Dat begint
4: just.
5: Zo. Ja, juist. Zeker juist. Alles wat ik zeg is juist. Stond toen hoog in de hitlijsten. En we gaan nog eens terug naar 2003. When I Get You Alone.

0: We hebben het over tips om beter te kunnen slapen bij deze warme temperaturen. Nog een tip van Godelieve in de app van Radio 2. Zij heeft afgelopen nacht ijsblokjes in een handdoek gedraaid en dat dan onder haar kopkussen gestoken. Droogte van de nek.
1: Ah ja.
0: Maar dat smelt toch heel snel? Dat is toch na een
1: maar dan uur... blijft dat toch nat en dan blijft dat vocht.
0: Ah ja, dan... Ja.
1: Kijk. Dat gaat jij proberen vannacht, hè?
0: Nee, ik wou zeggen, wat een aanwind ben jij toch? Als ik een vraag heb, dan kan jij altijd antwoorden, maar och.
1: Hé, hey, dat is Anne-Daan.
0: Jongens toch.
2: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: De beste zomerhits aller tijden.
3: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
2: Stem nu via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
4: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Oké, actie!
2: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen, 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Elke dag telt voor twee.

0: Level 42 en Lessons in Love. We hadden het daarnet over tips om het 's nachts draaglijk te maken. Met die hitte bedoelen we dan dat je best de nacht te lijf kan gaan. In de Radio 2 app lopen nog een aantal tips binnen. Die van Daisy bijvoorbeeld. En ik moet eerst aan Anne vragen. Slaap jij in de winter niet altijd met een warm waterkruik?
1: In de herfst ook al. En in de lente soms ook nog.
0: Had jij die ook niet mee naar Kalpi op onze Radio 2?
1: Ja! Ja. Ah, ik heb altijd koude voeten.
0: Klein verhaaltje achter de schermen. Dan gingen wij s'avonds slapen, niet samen. Maar dan zei Anne, als wij van de bar van het hotel naar de kamer gingen... Ik moet mijn kruik nog vullen. Zo leren elkaar wat beter kennen.
1: En maar dat is niet genoeg.
0: Maar goed, terug naar de tip van Daisy. Om beter te kunnen slapen s'nachts. Daisy zegt, ja, met een warm waterkruik, die kan je in de diepvries leggen. En dan s'avonds leg je die gewoon bij jou in bed. En het werkt, want ze heeft het gisteren nacht getest. Ah. Dus Anne, ik vind mogelijkheden.
1: Ik zal dat proberen. Ingeborg heeft een icepack tussen een groot badlaken gelegd. En daar ook heerlijk op geslapen. En Terry legt zijn pittenkussen in de diepvries. Ook lekker fris om op je te leggen.
0: Ja, in de diepvries dan moet ik eerst alle bitterballen en calamaris opeten, want die zit bij ons thuis helemaal vol.
1: Dat zal geen probleem zijn voor u.
0: Nee, daar zullen we straks aan beginnen. Geen probleem. Maar goed, ja, over die hitte gesproken.
1: Ja, toch ook veel vragen gekregen de afgelopen dagen. Hebben ook gevraagd om die door te sturen, hè, naar de Radio 2-app. Daarom dus.
0: Ja, want ja, die hitte dat slaat op lijf en leden, heb je intussen wel gemerkt. Blijkbaar ook ziekenhuizen die de handen vol hebben voor mensen die toch nog altijd te weinig aan het drinken zijn of zo'n hitteslag krijgen omdat ze toch gingen sporten in deze extreme weersomstandigheden. Dus ja, vragen zoals, ja, mag je sporten in dit weer? Maar ja, bon, ja, wat denk je nu zelf?
1: Ja, wat denk je zelf? Zelfs van te ademen zweet je. Er zijn nog wel meer dingen die we ons afvragen, zoals dat drinken. Ze zeggen, ja, drink veel. Ik moet me al forceren om water te drinken. Ik ga jullie hier het bewijs laten zien. Ik heb deze fles gisterochtend hier gekocht.
0: Een halve liter?
1: Nee, dat is meer, hè.
0: Eén liter?
1: Een liter.
0: Maar... Een liter.
1: Ja, één liter. Die heb ik net terug uit de koelkast gehaald. Daar zit nog een vierde in.
0: Ja, dus je hebt gisteren...
1: Te weinig gedronken.
0: Veel te weinig.
1: Ja, voilà. Oké, goed. Dus ja, de vraag is, hoeveel moet ik juist drinken? Waarom hou ik dan ook nog altijd vocht vast? Hoe kan dat nu? Ik krijg mijn ringen niet meer uit. Ik kom al 2 weken met de fiets naar het werk. Ik zweet mij onnozel en ik ben 2 kilo zwaarder. Leg mij dat nu eens uit. Hoe kan dit?
0: Ja, en nog zo van die hittevragen. Kan je ziek worden van airco? Want dat wordt wel eens gezegd. Hè? Als je in de wagen de airco te fel zet, ja, maar dan ga je ziek worden, hoor. Hoe dan? Hoe werkt dat precies? Zwat, veel vragen.
1: Ja, nog vragen? Doe maar, hoor. In de Radio 2-app.
0: Ja, en alsof het nog niet warm genoeg is, dames en heren, hebben wij hier voor jou...
2: Mi deseo se convierte realidad.
0: Pelle Perez.

0: Belle Perez en Bailalé. We hebben het over de hitte, hoe je 's nachts beter kan slapen. Allerlei tips om het draaglijker te maken. Nicole stuurt in de app van Radio 2. Hebben jullie al eens gedacht aan de vrouwen die vapeurs hebben? Nicole, er zit er een naast mij hier in de studio.
1: Ja, en dat ook in de winter, hè.
0: Ja, maar ja, mijn hittegolf is het volgens mij toch...
1: Ja, dat is nog erger.
0: Ah ja, voilà. Ah,
1: en toch 2 kilo bij, hè. Naar Brussel is het 1 uur file rijden op de E40 tussen het parkeerterrein in Everberg en Sint-Stevens-Woluwe. Daar is de weg net vrijgemaakt. 1 uur, hè, mannetjes. Op de E429 is bij Halle de rechterrijstrook ook versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de Antwerpse ring ook een kwartier bij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En door een brand vraagt de politie aan de bewoners en de bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Houd daar rekening met hevige rookontwikkeling.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Als de fans van de Rolling Stones de handen nog de lucht in krijgen, doe dan maar, jongens, want ze komen er zo meteen aan. Eerst Kleimans en Van Geel met Schreeuw.
2: Elke dag.

0: jongens, 1965 was een schone tijd, hè, Ann.
1: Welk jaar?
0: 1965.
1: Dat weet ik niet.
0: Ik ook niet. The Rolling Stones en I Can Get No Satisfaction, lieve vrienden, we hebben ze gevonden. De enige luisteraar die goed slaapt bij deze warme temperaturen. Goedemorgen, Marlie Kleijers.
2: Goedemorgen, Anne en Daan.
0: Hallo. Ja, jij stuurt in de app van Radio 2. Ik slaap wel goed met die warmte. Marie Kleijers.
2: Ja, ik slaap heel goed.
0: Maar hoe doe je dat?
2: Ik kruip in mijn bed en ik denk in mijn eigen en nu ga ik goed slapen. Ik doe mijn ogen dicht. Ik draai mij op mijn linkerzij en 2 minuten en dan op mijn rechterzij en ik val in slaap.
1: Maar zo goed.
0: Een soort hypnose dat je doet. Zo eerst een keer links, dan een keer rechts en dan ben je weg.
1: Maar daar ben ik echt jaloers op, mensen die goed kunnen slapen. Die zien hun hoofd kussen, die doen hun ogen dicht en poef, die zijn weg.
2: Dat snap ik. Dat snap ik, dat je daar jaloers op zet.
0: Ja, het is jou gegund, hè, Marie Kleijers. Maar zeg, hoe warm is het dan op jouw slaapkamer?
2: Ja, op de slaapkamer weet ik niet. Daar heb ik geen thermometer, maar beneden de lucht is 28,5. Dus de warmte stijgt.
1: Ja, het zal daar,
2: iets warmer zijn. Ja. De venster is wel groot open, dat moet ik ook zeggen.
0: Dus de lijn was niet zo helder. Je zei beneden in de woonkamer 28, maar warmte stijgt. Dus ja, het zal wel richting 30 misschien zo niet nog warmer zijn. Arie Marie Kleijers.
2: Ja,
0: goed voor jou, hè. Allee, slaap nog goed tijdens deze hittegolf dan, hè.
1: Ja, je bent de
2: enige. Dank je.
0: Ja, proficiat. Je krijgt de award voor beste slaper tijdens deze hittegolf. Proficiat daarmee.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, Marie Kleijers.
3: Is dit een televisieprogramma of een radioprogramma? Ja. Of is het gewoon boerenbedrog?
4: Ja. Dit is een hybride verhaal.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
7: Morgen zijn we er weer vanuit Roeselaren. We blijven in West-Vlaanderen en we brengen Victor Verhulst mee.
5: Radio 2 Weekwatchers.
8: Zijn er zo nog van die termen die ik moet weten?
5: Live van op de badjes in Roeselaren.
6: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
11: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
14: Brico, Brico City
15: en Brico Planet
14: zijn nu zondag open.
15: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
14: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
16: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Chinese and I love your smile. Volgende week maandag kiest onderwijsmagazine Klasse weer de nieuwe leerkracht van het jaar. En wij gingen de afgelopen dagen hier bij Anne en Daan op zoek naar leerkrachten die zijn blijven plakken. Leerkrachten die je zijn bijgebleven uit je schoolcarrière, die indruk hebben gemaakt. Ja. En we krijgen pluimen van Els.
1: Jazeker. Els zegt aan alle leerkrachten van het buitengewoon onderwijs een dikke duim, want zij doen ook nog busbegeleiding na hun taken. Ze schrijven verslagen, ze bedenken middeltjes om een leerling echt iets aan te leren en stoppen daar heel wat moeite in. Ook Chantal, bij haar is meester De Bie blijven plakken. Topleraar wiskunde, is ook de leraar van mijn dochter geweest. En hij heeft zelfs in mijn poesie getekend. De poëzie.
0: Ah, zo, de boekje van vroeger.
1: Ja, ja, dus je had de vriendenboekjes, maar de generatie daarvoor had de poëzies. En dan kon je een tekening voor elkaar maken.
0: Ah, tekening? Ik dacht dat het mijn gedichtjes was. Dat je gedichtjes voor elkaar schreef.
1: Nee, het is niet proza en poëzie. Hè. Een poëzie was zo'n boekje waar je in kon tekenen. Ik kijk nu naar Emily, die van knutselen houdt, dat onze redactrice is en die hoort het donder in Keulen.
0: Emily is opgegroeid met diddel. Allee.
1: Ja, dat is, die doet niet mee. Nee, maar een poëzie. Ik weet nog dat we daar thuis vroeger altijd mee lachten. De poesie. Geef de poesie een keer door. Dan kon je een tekening maken van elkaar.
0: Kijk, Chantal herinnert het zich ook. Dag Ingrid, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Anne en Daan.
0: Jij vond het leuk dat we de afgelopen dagen veel aandacht hebben gegeven voor de leerkrachten. Hè? Vooral die het verschil hebben gemaakt.
2: Ja, inderdaad. En vooral de positieve benadering vind ik heel fijn. Want er wordt veel, sorry voor het woord, gekakt op het onderwijs in het algemeen. Hè. Ze hebben 2 maanden verlof en ze stoppen om 4 uur met werken. Maar het is zo mooi dat die goede krachten, die mensen die echt het verschil maken. Dus leerkrachten, directie, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten. Ja, ja. Die allemaal zijn er ook. Er zijn er die het verschil maken. En dat blijft hangen.
1: Ja,
2: en,
1: is ook zo. Dat is
2: het. Ja, zeer waardevol om die... En ik heb het geluk, mijn eigen dochter is zo iemand... Ik zie die passie en ik zie dat vuur. Oh, en dat is zo schoon. En
1: ja,
2: aan
1: fijn,
2: hen, alleen we moeten hen echt dat benadrukken. En het positieve blijven zien. En stop met al dat negativisme. En een job van 8 tot 4 en het is gedaan. Nee, die komen toe op school. Die staan aan tot ze om 4 uur... of nadien de school verlaten. Dus dat moet echt veel meer opgewaardeerd worden.
1: En dan nog werken, hè?
2: Zo belangrijk.
1: Ja, ja. S'avonds voorbereiden. Ja, natuurlijk.
2: Ja. Ja,
0: ik ken trouwens heel wat leerkrachten die in de zomervakanties kinderkampjes, hoe heet dat?
1: Ja, sportkampen.
0: Monitrissen en dat soort dingen zijn. Dus ja, van die vakantie, dan werken die ook. Dan vangen die alsnog onze kinderen op, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Ah, ja. Ingrid, dankjewel voor jouw mooie boodschap. Het onderwijs gaat er heel blij mee zijn. Dag Ingrid.
2: Beste daar, hè.
1: Ja, dankjewel. Bye-bye.

0: Blondie en Call Me. Volgende week is het helemaal zomer hier bij Radio 2, want dan beginnen we met de Radio 2 Zomerhits 1000. Dat zijn, je raadt het nooit, 1000 zomerplaten.
1: Ga weg.
0: Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk zijn wij. Kan je beluisteren via Radio 2 en via VRT Max natuurlijk, maar belangrijker, je kan nu stemmen voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Dat doe je via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En daar valt zelfs iets voor te winnen of mee te winnen.
1: Ja, een gezinsticket voor Mini Europa. Dat is het park waar alle wonderen van Europa in miniatuur tentoongesteld worden. Dus je kan daar een foto van nemen en dan toch op je socials plaatsen en zeggen, kijk, ik ben de Eiffeltoren geweest.
0: En als je dan zo'n beetje op de grond gaat liggen, dat zo de verhoudingen wat kloppen, dan geloven mensen het nog echt natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Stemmen jongens en volgende week genieten van al die zomerse muziek hier bij Radio 2. Dit is nog Maroon 5.

0: zo verslavend, hè, jongens, die suiker Sugar van Maroon 5. Het is bijna 11 uur.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jan!
4: En wij klussen allemaal mee.
5: Met 20% korting, hè?
3: En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee.
1: Hoe maakt u het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, met deze warmte is het ook druk in de ziekenhuizen liever. Maar wij mogen toch even belden met Hilde. Zij werkt op de spoedgevallen in Leuven. Antwoorden op hittevragen, zometeen.
8: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
9: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne in de haven van Antwerpen, of via de haven. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest ook bijna €3 miljoen aan crimineel geld. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Hij werd in de zomer van vorig jaar uitgeleverd vanuit Dubai en tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan en kreeg nu een nieuw proces. Maar hij is dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. Door de hitte is in de Nederlandse provincie Flevoland een groot festival voor elektronische muziek, DEFCON, op de valreep afgelast. De organisatie nam die beslissing afgelopen nacht en tienduizenden bezoekers moeten de camping in de loop van de dag verlaten. Het is een festival waar ook veel buitenlanders naartoe komen.
10: Heel triest. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
11: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
9: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Maar wat dat dan concreet betekent, is nog niet bekend. En dan nog dit. Shema Saisai stopt als nieuwslezer bij Radio 2. Vanaf volgend seizoen zal ze dus niet meer te horen zijn in Goedemorgen Morgen. Dat heeft ze daar straks zelf aangekondigd in Goedemorgen Morgen.
12: Soms komt er een kans voorbij die je niet mag laten liggen. En zo'n kans heb ik ook gekregen. Ik mag vanaf september een heel toffe job doen die ook echt goed bij me past. Maar dat betekent ook dat ik Goedemorgen Morgen moet verlaten. Het is met hele pijn in het hart, want ja, ik vond het fantastisch om jullie elke dag goedemorgen te wensen. Voor al die mooie momenten wil ik heel graag dankjewel zeggen aan het hele team.
9: Wat Shema nu wel gaat doen, kom je dus te weten na de zomervakantie. Het weer. Vandaag de warmste dag van de hittegolf met temperaturen tot 40 graden en wat meer in het oosten van het land, aan de kust rond de 30 graden. Vanavond is er een warmteonweer mogelijk in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen in het binnenland nog altijd rond de 35 graden met uitschieters richting de 40 graden. En 's avonds is er dan overal fel onweer mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
13: Misschien wordt het wel Shema en Daan vanaf september.
14: Van een Shema en Daan. Naar Brussel, 10 minuten extra op D40 vanaf Evere. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten erbij tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen een kwartier file op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Linkeroever en Borgerhout. En door een brand in de buurt van Desteldonk kan je best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen ook. En er rijden geen treinen tussen Diest en Hasselt.
13: Kijk eens aan, we hebben heel veel hittevragen binnengekregen. Wat dat allemaal met ons lichaam doet, we gaan die zo meteen allemaal voorleggen aan Hilde. Maar eerst Eva Max.
15: Radio 2.
16: Radio 2, Anne en Daan.
1: Anne Rijn.

0: Jelle van Dalen en kleuren in de regen.
1: Het einde van de plus 35 graden hitte is in zicht. Maar vandaag, morgen misschien mogelijk ook nog wat hitterecords die gebroken gaan worden. Veel vragen toch ook over die hitte. Het staat ook vol in alle kranten, maar toch blijven de vragen binnenkomen. En voor de medische vragen kunnen en mogen we ons wenden tot dokter Hilde Quinten. Zij is medisch coördinator spoedgevallen in het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven. Dag Hilde, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben hier al een vraag. Ik ga eventjes gewoon overlopen, hè. Dus de vraag van Ineke is, hoeveel moeten u eigenlijk drinken tijdens dat warme weer? Hilde, ik heb daar straks mijn fles water laten zien. Ik heb die gisteren hier gekocht bij de VRT en ze is nog altijd niet leeg.
2: Oei.
1: Ja. Ja, ja, dacht ik ook, ja.
3: Oei.
2: Ja, dat is niet te goed, hè. We rekenen eigenlijk voor een gemiddelde volwassene op normaal gezien 1,5 tot 2 liter per dag. Maar bij extreme hitte kan dat zelfs oplopen tot 3 liter per dag. En bij zeer zware inspanningen, stel je werkt buiten in dit warme weer, je doet heel zwaar werk, of je gaat toch sporten, wat ik niet zou aanraden, dan rekenen we daar nog 0,5 tot 1 liter water per uur extra gedurende de activiteit.
3: Amai.
1: Zeg, en is het ook normaal dat je bij dit weer niet echt een hongergevoel hebt?
2: Dat is normaal. Je lichaam gaat natuurlijk heel wat vocht nodig hebben en je zweet heel veel en het hongergevoel wordt wel een klein beetje onderdrukt, ook door het feit dat je wat meer gaat drinken.
0: Ja, oké. Okay. Vraag van Bert in de app van Radio 2. Moet je dan vooral koude dranken drinken of zijn warme ook goed?
2: Wel, het beste is eigenlijk niet extreem koud en ook niet extreem warm, maar iets ertussenin. Dus de beste keuze zijn eigenlijk lichtgekoelde dranken tussen de 10 en de 20 graden, die ideaal zijn omdat ze veel beter opgenomen worden door het lichaam en je er gemakkelijk genoeg van drinkt. Als je heel koude dranken gaat drinken, gaat je lichaam daarop reageren door de koude schok en ga je sneller het gevoel hebben dat je voldoende gedronken hebt.
1: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar wat je zegt. Dus eigenlijk gewoon niet in de koelkast zetten. Hè. Zeg, daarnaast dan. Er komt nog een vraag van Haifa binnen. Waarom zwellen wij zo op van de warmte? Haifa is nu al mijn BFF, ik voel het. Hoe komt het dat we zo... Ik krijg mijn ringen niet uit.
2: Ja, dat is een veel gehoorde vraag. Ja, bij warm weer gaan de bloedvaten natuurlijk uitzetten om warmte van het lichaam kwijt te geraken. En daardoor gaat er meer bloed stromen naar de huid en ook naar de ledematen, zowel de armen als de benen. En het vocht kan gemakkelijker uit die bloedvaten sijpelen en wat in de omliggende weefsels blijven staan, waardoor die opzwellen. Meestal is dat vooral in de benen, omdat dat vooral het laagste punt van het lichaam is, maar het kan natuurlijk ook in de armen en in de handen zijn.
1: Ja.
2: Dus dat is een beetje een negatief effect van de warmte.
1: Ja, is het daarom ook dat sommige mensen, ik kijk niet naar mezelf, 2 kilo bijkomen op een paar dagen tijd?
2: Ja, dat klopt. En wat daar ook nog heel belangrijk is, als het warm wordt, gaat uw lichaam natuurlijk vocht willen bijhouden om niet uit te drogen.
0: Ah ja.
2: Dus hoe meer je drinkt, maar hoe meer je drinkt, omgekeerd ga je meer plassen en ga je minder vocht bijhouden. Hoe minder je drinkt, hoe meer vocht je gaat ophouden. Dat kan wat paradoxaal klinken, maar dat is wel zo. Het is een beschermingsmechanisme van het lichaam. Dus de boodschap is daarbij vooral heel veel drinken.
0: Allee, daar gaat ze al horen. Onze andere fles is bijna
2: leeg. Ja, ik hoor het.
0: Ja, zeg nog een laatste vraag van Lydie, misschien die ook vaak is binnengekomen. Met al die airco's nu die massaal worden gekocht, ze zijn overal uitgeput blijkbaar. Kan je ook ziek worden van die airco? Want dat wordt zo wel eens gezegd, hè, van ja, maar die koude lucht, je wordt daar verkouden van. Klopt dat ook?
2: Ja, eigenlijk klopt dat niet. Airco gaat ervoor zorgen dat de lucht wel wat droger wordt, dat de keel wat uitdroogt, de ogen drogen uit, de slijmvliezen drogen uit en dat kan wat hoest of kriebel geven, ook wat verstopte neus en dat kan aanvoelen als verkoudheid, maar eigenlijk is dit geen infectie. Slechts in heel, heel zeldzame gevallen, wanneer je een heel oude, slecht onderhouden airco hebt, een heel slecht onderhouden systeem of een systeem waarbij water heel lang blijft stilstaan, kan het zijn dat daar een legionella in kweekt en dat eigenlijk een infectie zou. Maar bij de huidige nieuwe airco's die regelmatig en goed onderhouden worden, is dat geen ziekte, maar een effect van de droge lucht en van de irritatie eigenlijk.
1: Ja, dokter, jij bent medisch coördinator spoedgevallen in het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven. Merk je daar al dat het drukker begint te worden?
2: Ja, absoluut. We hebben de laatste dagen een enorme toeloop van mensen die zich die uitgedroogd zijn, die onvoldoende gedronken hebben, die ook zich heel slecht voelen door de warmte. Dus de drukte is echt wel heel fors toegenomen. Daarom is het heel belangrijk om zeker voldoende te drinken vandaag. En zeker ook voor de kwetsbare groepen, voor de kinderen en de ouderen, moeten we daar extra op letten, omdat zij ook een minder dorstgevoel hebben. Moet er toch absoluut meer water aangeboden worden en moet er extra op gelet worden dat zij ook voldoende drinken.
1: Ja, Werchter komt er ook aan, dat is dicht bij Leuven. Dus het wordt wel zwaar.
0: Ja, er zijn heel wat festivals dit weekend. In Antwerpen, Genk on Stage, in Genk uiteraard. Ja. Dus ja, wees voorzichtig allemaal.
1: Ja, wat zijn eigenlijk de symptomen als je aan als je zo'n hitteslag begint te krijgen, dat je zegt van ja, mensen met uitdrogingsverschijnselen?
2: Ja, om te beginnen gaan die mensen zich onwel voelen, gaan ze wat hoofdpijn krijgen, gaan ze zich misselijk voelen en gaan ze zwak worden, maar ze kunnen ook zelfs beginnen te braken. En in heel, heel ernstige gevallen kan dat ook zijn dat zij epileptische aanvallen krijgen of dat zij zelfs een coma krijgen. Dus vooral beschermen tegen de zon, heel veel drinken en vooral water drinken.
0: Ja. En misschien nu iedereen voor de kwetsbaren in de familie een keer een sms'je sturen of een belletje doen. Gaat
2: absoluut.
0: Het? Is alles oké? Okay? En vooral, ik zeg het ook tegen de bomma en onze familie, drinken. Veel drinken.
2: Ja.
0: Die zeggen
2: veel
0: altijd, maar ik drink genoeg. Maar dat is nooit genoeg. Allee.
2: Dat is nooit genoeg.
0: Ja, voilà, zeker niet voor de ouderen. Goed, dankjewel. Nee. Veel vragen beantwoord. Succes daar in het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven. Hopelijk blijft het allemaal onder controle. Hilde Quintens, medisch coördinator spoedgevallen daar. Fijne dag nog, hè.
2: Dankjewel, fijne dag.
1: Bye.

0: Dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleimans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
8: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
2: Tanja Dekster.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
11: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
2: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1 Brussels Expo. Tickets tutankhamon.be. Samen met Radio 1. Radio 2.

0: Softcel en TNT.
1: Het is de laatste brandenweerman.
2: Het is de laatste,
1: Het is de laatste aan en aan voor dit seizoen.
0: Gaan we nog eens. Tainted Love.
1: Mooi. Tainted Love.
2: Mooi. Ja.
1: Zeg Bram, ik ben vandaag uitzonderlijk niet met de fiets. Jij ook niet, hè?
2: Ik ook niet, nee.
1: Het is te warm.
2: Ik snap het, ja. Het is echt wel heel warm. En zeker als je langere tijd buiten moet zijn, ook al fietsen, ja, is misschien toch niet zo'n goed idee. Hè.
1: Nee.
2: Binnenblijven is vandaag de boodschap. We zijn dag 10 van de hittegolf.

0: Of met vandaag dus de piek. Hè. Vandaag is de warmste dag van allemaal. In Vlaanderen betekent dat temperaturen tussen 35 en lokaal een 40 graden. Die 40 graden, dat zal voor Limburg en Luik zijn. Niet overal, maar dus hier en daar kan het zeker wel. In de Ardennen 34 tot 35 graden. De minst hete temperaturen die zijn opnieuw voor de kust. Maar ook daar halen we 30 graden op het strand. Met deze namiddag dan wel een zeebries die voor verkoeling gaat zorgen. Een nieuw dagrecord dus. Dat moet ik er wellicht niet meer bij vertellen. Met de zon en toch ook wel wat wolkenvelden. Hoge wolkenvelden gaan ook wel een paar stapelwolken zijn van over Frankrijk. Er kan in de loop van de namiddag misschien een enkele onweersbui zijn. En de kans daarop is het grootst in de Ardennen. Nu, vanavond en vannacht wordt het dan opnieuw overal volledig droog. Helder weer, zeer warm weer opnieuw. Dus ja, slapen wordt niet evident. Het wordt een duivelse nacht. En dan heb ik het niet alleen over die temperaturen, maar ook over de duivels die gaan spelen, bij minima van 19 tot 23 graden. Morgen dan, ja, nog steeds drukkend heet, met temperaturen tussen 35 en 38 graden. Dus vergelijk het maar met vandaag, maar dan een hogere luchtvochtigheid. Dus nog wat meer zweten. Dus opnieuw binnenblijven is de boodschap. Aan zee onder de 30 graden, 6, 27 graden, met wel een aantal onweersbuien. Ik verwacht er morgenochtend, alleen de loop van de voormiddag, misschien al een paar lokale buien voor het westen van het land. Die komen van over Frankrijk, dus die gaan we zien aankomen. Zeker goed in het oog houden. Mm. Elders droog weer, drukkend warm weer dus. Groot gedeelte van de dag zeer zonnig weer. En dan tegen morgenavond, dan stijgt de kans overal op onweersbuien. Ja, dan kunnen er stevige zijn, hè, met hagel, met forse windstoten.
1: Zie vorige week.
0: Ja, vergelijkbaar met dat. Misschien iets minder fel. Enfin, dat valt nog allemaal af te wachten. Ja. Tot nu toe zijn daar ook nog geen waarschuwingen voor. Die volgen pas morgen dan. Ook in de nacht naar zondag onweersbuien. En ook zondag, ja, zeker in de voormiddag, toch nog wel geregeld buien in de meeste regio's. In de namiddag zou het droger worden. En dan wordt het minder heet. We gaan onder de 30 graden gaan. Zondag 27 graden. Van maandag tot woensdag temperaturen rond een 5, 26 graden. Licht wisselvallig weer. Vooral op dinsdag zouden er een paar buitjes kunnen zijn. Maar heel veel gaat dat niet voorstellen. Dus best aangenaam weer dan. En dan donderdag een lichte regenzone. En dan zouden we onder de 25 graden gaan.
2: Ja, wat draaglijker is, ja, natuurlijk. Ja.
1: Het einde is in zicht. Bram, nog iets anders. Heb jij jouw collega Sabine al een gelukkige verjaardag gewenst?
0: Nog niet. En ik heb eraan gedacht vanmorgen, omdat ik had eigenlijk gevraagd om vandaag te wisselen. Maar ze stuurde terug van ja, het is mijn verjaardag, dus ik zou liever niet werken dan. Dus ik wist dat het vandaag haar verjaardag was, maar ik heb haar nog niet gestuurd. Gaat dat Sabine doen?
1: Ah, we hebben ook al een berichtje gestuurd, maar ik weet dat ze trouwe luisteraar is van het programma. Dus laten we ons even gewoon hyperdipipoeren. Voilà. Sabine, ja!

0: Rob de Nijs en Banger Harter staat 115 kilometer file. Naar Antwerpen schuif je een kwartier aan op de E17 van voor Kruijbeken en 25 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpsring ook 25 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en 10 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. In Waterloo is de afrit nummer 25 afgesloten. Daar staat een defecte vrachtwagen. En nog altijd die brand in Desteldonk. Daar kan je in de buurt best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie van de wagen even uitschakelen. En ook er rijden geen treinen tussen Diest en Hasselt op dit moment.
1: Je luistert naar

0: is erbij binnenkort. Waarbij? Hierbij.
1: Radio BNE, The Rat Pack.
0: Ja. The Rat Pack live in concert. Best of Christmas komt eraan. Nu ja, komt eraan. Dat is nog even, hè, lieve vrienden.
2: Ja, maar wedden dat er heel wat mensen zijn die nu hopen dat het de temperaturen van kerst zijn?
0: Dat het dan 30 graden is en meer.
2: Nee, dat die nu denken al aan kerst.
0: Ah, zo.
2: Met het idee van, was het nu maar zo fris?
0: Ik heb trouwens gisteren een filmpje gezien van iemand die zei, we zijn nu dichter bij kerstmis dan er vanaf.
2: Ja.
0: Allee.
2: We kunnen bijna Mariah Carey spelen.
0: Gaan we dat doen?
2: Ah.
0: Nee jongens, 8 november dan is het in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, de Radio BNE, de Rat Pack Live en Concert Best of Christmas met Yannick Bovie, Lies gaat erbij zijn en Helmut Lotti en ook onlangs aangekondigd Kleimans en Van Geel, Loredana en de mooiste stem van Vlaanderen,
2: Barbara Dex.
0: Oh, ik zou al alleen voor Barbara gaan. De rest ook, hè, maar Barbara, oh, ja. Lover.
2: Maar wil je erbij zijn, Daan, dan moet je toch naar het Radio BNE kanaal gaan op VRT Max. Want dan kan je terecht voor de tickets voor Radio BNE The Rat Pack Live in Concert op zondag 8 november, de Christmas Edition.
0: Ja, en als je nu denkt van, ja, maar ja, jongens, dat is november, zijn we daar nu al mee bezig? Ah, maar denk maar, dat is een geairconditionde zaal en daar zou je nu ook graag willen zitten. Dus boek die tickets maar gewoon. Zeg, van de volgende plaat krijg ik altijd honger. Specifiek in één gerecht.
2: Ik weet het.
0: Wat weet je?
2: Een calzone.
0: Een pizza calzone.
3: Zip.

0: Ik hoor dus altijd iets van pizza calzone in dit nummer. Met een beetje verbeelding natuurlijk. Komt er in de app van Radio 2 3-4 keer binnen. Kan niet kakken voor de tweede keer. En ik dacht, wat zijn dat nu voor rare berichten die binnenkomen?
1: Ja, oh, nee, kan zeggen dat ook niet.
0: Ja, in het West-Vlaams zing je dan blijkbaar... Kan niet kakken. Ja,
1: jongens toch.
0: Zotte boel hoor. Hou je maar vast voor Blankenbergen. Man, man.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
4: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
5: Radio 2, WK-koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Mannekes. Bombikies. Grote zomerklus bij Jamma.
9: En we klussen allemaal mee.
10: Met 20% korting, hè?
8: En op wat?
9: Op alles.
8: En wanneer?
9: Nu zondag.
8: Wie klust er allemaal mee?
9: Wij klussen allemaal mee.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Zieke fondsen.
14: Allee, wie heeft er nu een zieke fonds nodig?
15: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
14: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
16: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
17: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
14: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
18: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Doe, doe.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
1: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht aan chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Radio 2.

0: Burning, hoe goed past dat bij dit weer, lieve vrienden? Soms ook het gevoel dat het bed aan het burnen is. Midnight Oil. De politie meldt een ongeval op de E40 richting Kust in Oostkamp. De linkerrijstrook is daar versperd en er staat op dit moment al een file.
1: Lieve radiovrienden, het zit erop. Annendaan houdt over 12 minuten de zomerstop en in september zijn we terug.
0: Yay. En we eindigen het programma altijd net voor 12 uur traditioneel met de vraag: wat weten we voortaan dankzij Annendaan? En daar hoor je dan wat we die uitzending hebben gedaan en wat we vooral geleerd hebben. Maar goed, nu het seizoen bijna voorbij is, vragen wij ons af, wat heb jij de afgelopen 10 maanden eigenlijk geleerd?
1: Ja.
0: Ontelbaar veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd de afgelopen maanden. Ja, en die allemaal samenvatten, dat is onbegonnen werk.
1: Ja, dus we hebben gekeken naar de items die ons zelf zijn opgevallen. Wat hebben wij geleerd? Wat wisten wij nog niet? En hebben we dankzij onze eigen programma geleerd?
0: Ja, dus we hebben 3 puntjes eruit gehaald. Bijvoorbeeld, in dit radioseizoen hebben we kennis gemaakt met Lisa de Brabander. Dat is onze huisdiëtiste geworden. Zij ontkrachtte of bevestigde elke keer een voedingsmythe. En ik heb onthouden van haar dat je eigenlijk maar 1 glas frisdrank per dag mag drinken. En dat dat eigenlijk al te veel is.
1: Ja.
0: Het ging toen over die zero-dranken. De vraag was, zijn zero frisdranken gezonder? Ja, maar, was het antwoord. Want ja, er zitten effectief wel minder suikers in. Maar onze hersenen verlangen dan wel naar meer zero-dranken, want er ontbreekt suiker, dus dan denk je hersenen, ik moet suiker hebben, en dan ga je uiteindelijk meer zero-dranken drinken, en dan levert dat uiteindelijk weinig op.
1: Ja, wat me ook is bijgebleven is de week van Kom van dat gat af. Dat was de beweegweek van de VRT met sportgod van Sportza Maarten van Gramberen, waar hij Vlaanderen aan het bewegen kreeg, wat effectief ook zo gebeurde, want wij nemen nu alles vaker de trap, Daan doet dat zelfs elke dag, en met 2 treden tegelijk.
0: Ja.
1: Dus Maarten van Gramberen zei daar ook zelfs over: Daan, je bent mijn beste leerling.
2: Hela!
1: Want dan heb je zelfs een training gedaan. Hij komt wel bezweet achter zijn laptop aan, maar goed, uw beenspieren hebben toch een prikkel gekregen.
0: Ja. En, wat heb ik nog onthouden? Dat met jou, Ann, op winterbreak gaan naar Spanje, dat heel leuk is.
1: Naar Spanje.
0: Want we hebben afgelopen radioseizoen de allereerste Radio 2 Winterbreak georganiseerd. Naar Calpe was dat, met bijna 300 medereizigers. En eind januari hebben we dat gedaan. Radiostudio in het bagageruim van het vliegtuig. En daar gingen we. En dat is zo goed meegevallen dat we dat volgend radioseizoen nog eens doen.
1: Dat is iets om naar uit te kijken, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Was het al maar januari?
1: Ja.
0: September, oktober, november, dat slaan we over.
1: Over, hopla,
0: ju. Een paar feestdagen en dan ju naar Spanje, inderdaad. Mocht jij nu zeggen van, hé, met Ann en Daan op vakantie, dat lijkt mij wel iets. Er zijn nog plaatsen. Niet meer superveel, maar er zijn nog plaatsen. Via het Radio 2-kanaal op VRT Max kan je reis nog boeken, mocht je dat willen.
1: Ja, of via reisclub.be kan ook.
0: Heb je nu nog een emotionele boodschap voorzien, zo voor het einde van het programma? Hoe hard je mij gaat missen deze zomer?
1: Ik weet dankzij Xavier en dankzij jou dat ik een koud hart heb. Dus we zien elkaar nog.
0: Oké.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Deze radiospot is voor u.
2: Ja.
1: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
2: Of de stevigheid van een natte pistolet.
1: Jij denkt, dat is normaal?
2: Ja, wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is goed geweest.
2: Genoeg afgezien.
1: Gedaan zeg.
2: Klaar.
1: Het is bedtijd nu. Tijd voor een sleeplife bed.
3: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Lotto is op zoek naar een tong.
7: Dat heb ik.
8: Affirmatief.
6: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Absoluut.
6: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
9: Oh, mocha banan salami smaak.
10: Si, bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: 1 maand geleden is het intussen dat dramatische busongeval in Buggenhout. En vanavond gaan ze het daar herdenken. Onze reporter blikt zo meteen al eens vooruit met de burgemeester.
13: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
14: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. We beginnen het nieuws opnieuw met de extreme hitte bij ons en in de rest van Europa. 1 op de 10 werklozen die begin dit jaar hun uitkering verloren, heeft intussen werk en een groot deel van de Oekraïners kan geen bescherming meer vragen in Europa. Het wordt vandaag de warmste dag van deze hittegolf. Het KMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Luik en Limburg. Er zijn geen algemene hittemaatregelen afgekondigd, maar hier en daar worden evenementen wel afgelast. Het huisvuil blijft soms noodgedwongen staan en iedereen wordt opgeroepen om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. Ja, weerman Bram Verbrugge, wat mogen we nog verwachten vandaag?
15: Ja, vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
14: Dankjewel Bram. En de hittegolf treft 150 miljoen mensen over heel Europa, met verschillende gevolgen en verschillende reacties. Katrien van der Schoot.
16: Bergbeklimmers komen aan op de top van de Mont Blanc. De sneeuw druppelt van de hut. Op de flanken smelt alles weg. Heel gevaarlijk.
17: Temperature is going up and this crevice opens. That is very, very risky.
16: Iedereen zoekt verkoeling. In Le Mans staat 46 graden op de thermometer. Een man steekt zijn hond dan maar onder een fontein. Nee, dit is geen stomerij in Bangladesh, maar in Londen. We moeten blijven werken, zegt de uitbater.
18: We have to finish the job. It doesn't matter how hot, because the people waiting there, garments and other things.
16: In deze bakkerij in Duitsland vinden ze meer dan 35 graden binnen niet haalbaar. Om 12:30 sluiten ze. Medewerkster Lydia is blij dat ze onder de douche kan gaan afkoelen.
19: Oh, het voelt zich einfach goed aan. Einfach onder die douche en abkühlen.
14: De Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer een half miljoen euro en hij verliest ook bijna 3 miljoen euro aan crimineel geld. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Hij werd in de zomer van vorig jaar uitgeleverd vanuit Dubai en tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan en kreeg dus een nieuw proces. Maar nu is hij dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. Ongeveer 1 op de 10 werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, heeft ondertussen wel werk gevonden. Dat blijkt uit een grote studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Daarnaast heeft meer dan de helft intussen een leefloon- of ziekteuitkering en er is ook nog een grote groep die geen job en ook geen vervangingsinkomen heeft. Dat zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
7: Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een partner hebben die wel werkt en dus geen recht hebben op een leefloon. En in feite zit daar de grootste besparing. Het is natuurlijk beter dat mensen aan de slag gaan, want dan betalen ze ook mee belastingen. Maar daar wordt de uitkering geschrapt zonder dat iemand door duwt naar een andere uitkering.
14: Het gaat dus om de mensen die al minstens 8 jaar werkloos waren en hun uitkering zagen verdwijnen na de beslissing van de regering om de duur van de werkloosheidsuitkeringen in te korten. Op de Gentse feesten zal er dit jaar voor het eerst een mobiele ploeg rondwandelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een proefproject. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat er al 4 jaar voor slachtoffers van bijvoorbeeld discriminatie of dronken gedrag. En vorig jaar kwamen er 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die mobiele ploeg is dus nieuw. De Gentse feesten vinden dit jaar plaats van 17 tot en met 26 juli. Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en de 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de Europese Unie. Andere Oekraïense vluchtelingen krijgen dan weer een verlenging van de tijdelijke bescherming tot maart 2028. Europa heeft de regels aangepast, Marian Temmerman, maar waarom de ene wel en de andere niet?
8: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Er is wel een probleem, want volgens Europese wetgeving mag er niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar dat is omzeild, want in de nieuwe regel staat het woord mannen niet. Wel staat er dat wie volgens Oekraïense wetgeving militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op het tijdelijk beschermingsstatuut. En dat zijn dus die mannen tussen 23 en 60 jaar. De EU maakt wel een uitzondering voor de ruim 1 miljoen gevluchte Oekraïense mannen die al in de EU zijn. Zij mogen wel blijven.
14: Oké, dankjewel Marianne. En dan nog dit. Shema Saisai stopt als nieuwslezer bij Radio 2. Vanaf volgend seizoen zal ze dus niet meer te horen zijn in Goedemorgen Morgen. Dat heeft ze vanochtend zelf bekendgemaakt in het programma.
10: Soms komt er een kans voorbij die je niet mag laten liggen. En zo'n kans heb ik ook gekregen. Ik mag vanaf september een heel toffe job doen die ook echt goed bij me past. Maar dat betekent ook dat ik Goedemorgen Morgen moet verlaten.
14: Wat Shema dus wel gaat doen, kom je te weten na de zomervakantie. En nieuw het weer. Vandaag wordt het 35 tot 40 graden. En vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen tot 31 graden in het westen en 39 graden in het oosten. Vanaf de late namiddag morgen is er overal fel onweer mogelijk. En we begonnen dit nieuws ook met de uitzonderlijke hitte. In heel Europa worden zo'n 150 miljoen mensen daardoor getroffen door dit extreme weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Dankjewel, Toon. Op de E40 richting kust ruim 20 minuten file rijden vanmiddag tussen Beernem en Oostkamp. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E17 van voor Kruijbeke. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Temse vanmiddag. En door een brand in Desteldonk kan je in de buurt het best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
11: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
11: Wouter Landuit.
12: Duitse bakkerijen sluiten vroeger. Doen onze Oost-Vlaamse bakkers dat ook in dit weer? En onze reporter is naar Buggenhout, waar ze vanavond een herdenkingsplechtigheid houden voor het busongeval van 1 maand geleden.

0: Meezingen met Of Monsters and Men, ondanks de hitte Little Talks. Het wordt misschien, jammer genoeg, wel een van die gebeurtenissen die je nooit meer zal vergeten. Waarvan je nog weet waar je was toen je het nieuws hoorde dat zware busongeval op de overweg in Buggenhout nu intussen een maand geleden. In de uren en dagen na het ongeval was er veel chaos, maar ook veel menselijkheid. En die menselijkheid wil de gemeente Buggenhout vandaag in de verf zetten. Exact één maand na het ongeval. Helena de Boever van VRT Nieuws in Oost-Vlaanderen. Goedemiddag. Waar sta je ergens in Buggenhout op dit moment?
1: En niet op de plek van het ongeval, maar wel in de Sint-Niklaaskerk. Dat is heel dicht bij het gemeentehuis. Buggenhout is ook niet zo groot, alles is hier wel dichtbij. Hier vindt straks om 7:00 het herdenkingsmoment plaats. Er zullen heel wat mensen op afkomen, daarom hebben ze het ook naar binnen verhuisd. Dat is ook door de hitte natuurlijk, dat al die mensen in de schaduw kunnen. En het is hier ook wel wat frisser. Ja. Naast mij heb ik burgemeester Geert Hermans. Ik moet zeggen, ik kan eigenlijk bijna niet geloven dat het al een maand geleden is. Hoe voelt dat voor u als burgemeester?
2: Ja, het beheerst uw leven een beetje. Gans deze maand was in functie van dit bustreinongeval. Het raakt u tot het diepste van elke vezel van uw lichaam. En ik heb de afgelopen weken feitelijk mij niks anders meer kunnen bezighouden dan de nasleep van die tragische ongeval dat gebeurd is op 26 mei.
1: Ik ben daarnet ook in het naar hier rijden de overweg gepasseerd. Er staan nog altijd heel veel bloemen, knuffels, kaarsen ook. Die zijn zelfs gesmolten door de hitte, zag ik. Hoe voelt het voor u om daar nu te passeren? Ik vermoed dat het een plek is die je eigenlijk niet kan vermijden in Buggenhout.
2: Ja, het is echt bijzonder. Als je daar voorbij rijdt of de spoorweg oversteekt, dan denk je daar ook altijd aan. Het zijn ook de inwoners die mij ook zeggen dat dat toch wel iets aangrijpend is. En dat men daar toch over nadenkt als men daarover rijdt. Wat daar gebeurd is die dag op 26 mei. En dat raakt dus toch wel gans onze gemeenschap. En ik hoor dat ook van heel veel inwoners zeggen dat die toch wel een bijzondere plek zal blijven. Omdat dat toch wel zeer tragisch was op dat moment.
1: Jullie hebben toen ook als gemeente meteen aangekondigd op de dag zelf nog dat er psychologische hulp zou komen voor iedereen die het wil, die erbij betrokken was of het van verder heeft zien gebeuren. Hebben daar veel mensen eigenlijk een beroep op gedaan de afgelopen weken?
2: Wel, het zijn vooral mensen die er van in het begin bij waren, die toch wel die hulp gevraagd hebben. Het gaat nu over een tiental mensen die psychologische bijstand krijgen, aangeboden door het gemeentebestuur, en die wij dus feitelijk opvolgen. Maar natuurlijk, het is zo dat sommige mensen ook hebben aangegeven dat ze misschien hulp nodig hebben binnen een paar weken of volgende maand, en dat kan dat ook nog altijd. We gaan die mensen niet loslaten. Iedereen die hulp wil, zal die krijgen. Is dat vandaag niet, dan kan dat ook morgen. Dus zij beslissen volgens hen wanneer dat kan. Ja.
1: Het niet loslaten, dat is denk ik eigenlijk ook wat jullie hier vandaag willen doen. Hè. Allemaal nog eens samenkomen om samen te rouwen eigenlijk. Hoe zal het herdenkingsmoment er hier straks uitzien in de kerk?
2: Wel, het zijn twee momenten. Eerst in de kerk, is een officieel gedeelte waar twee toespraken zullen zijn. Een toespraak door mijzelf als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap. En dan ook nog een toespraak van de schoolgemeenschap Richtpunt. Daartussen worden een aantal muziekfragmenten gespeeld door een plaatselijke muzikant. Ook onze dorpsdichter is van de partij. Zij zal een passend gedicht brengen. En dan als allerlaatste zal er een minuut stilte gevraagd worden. En dan gaan we allemaal gezamenlijk naar buiten en daar zullen dan een duizendtal ballonnen worden opgelaten in de lucht.
1: Het is dus een hele organisatie door de hittegolf, de extreme hitte, maar er wordt ook veel van jullie verwacht omdat de koning en de koningin aanwezig zullen zijn.
2: Ja, dat is natuurlijk nog een bijkomend gegeven. De koning en de koningin zullen ook aanwezig zijn en zullen nu vooraan plaatsnemen. Zij zullen van in het begin aanwezig zijn om 7:00 stipt. En nadien gaan ze ook samen met de slachtoffers naar zaal Nicolaas, waar dan nog een informeel moment is. En waar zij in gesprek kunnen gaan met de slachtoffers, met de hulpverleners, met de familieleden die daar aanwezig zullen zijn.
1: Hoe belangrijk is het, denk je, dat zowel slachtoffers, nabestaanden als hulpverleners nu vanavond nog eens samenkomen?
2: Ik denk dat het wel belangrijk is, omdat er heel veel nood is aan vragen. En wij hopen toch die mensen samen te brengen, zodanig dat ze ook de juiste vragen kunnen stellen aan de mensen die daar op dat moment bij waren. Er zullen daar ook buurtbewoners aanwezig zijn, maar ook een aantal hulpverleners die daar op dat moment aanwezig waren. En dan nog heel wat mensen van psychologische bijstand die de families hebben bijgestaan op het moment zelf. Die zullen daar ook aanwezig zijn, zodanig dat er toch wel met elkaar informeren. Kan gepraat worden over dit ongeval.
1: Jij geeft vanavond dus ook een speech hier in de kerk voor heel wat mensen, ook mensen die buiten via schermen zullen meevolgen. Hoe begin je daar eigenlijk aan, zo'n speech schrijven?
2: Ja, dat is natuurlijk niet eenvoudig natuurlijk. Ik probeer in deze speech niemand te vergeten. Ik zal ook met een aantal punten werken, waarbij we dus enerzijds ons richten naar de familieleden, anderzijds ook de scholengemeenschap, maar ook onze gemeenschap. Het is natuurlijk, en de gemeenschap is bijzonder zwaar getroffen. Ik hoor dat nog elke dag. En ik wil natuurlijk dat wij onze gemeenschap laten zeggen dat wij in alle rust, maar ook dat wij willen dat wij hen niet loslaten en zij kunnen op de ganse gemeenschap rekenen. En dat zal een beetje het voorwerp zijn van mijn toespraak. Dat wij de familieleden, de hulpverleners, al wie dat betrokken was bij dat ongeval, dat wij hen niet loslaten en dat wij naast hen blijven staan vandaag, morgen en ook in de toekomst.
1: Oké, niemand loslaten. Dat is denk ik een mooie en troostende noot om te eindigen.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een evenement of een herdenking die je niet wil moeten organiseren. Maar als het dan toch moet, dan is het heel sereen. En dan zal het een mooi moment worden voor iedereen. Dan denk ik, Wouter, dat wij met z'n allen, Buggenhout, iedereen hier alleen maar heel veel rust nu en tijd om te rouwen kunnen wensen. Hè?
0: Ja, absoluut. En wij leven ook mee met iedereen die van veraf of dichtbij iets met het ongeval te maken heeft. Maar Buggenhout laten mensen niet los. Dat is dan toch het mooie aan heel deze zaak. Helena, dankjewel daar in Buggenhout.

0: Alex. Ze staat met haar kledingwinkel op een braderij in deze hitte. Stel je voor, ze zei dat gisteren nog in Radio 2 Olala bij Karen. Maar ze stelde vooral ook deze prachtige nieuwe country single voor, Back to You. Als je heel dat gesprek wil herbeluisteren, doe maar via Radio 2 op VRT Max.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag.
0: Luisteren, doe maar via Radio 2 op VRT Max.
1: Bij Carrefour neemt de prijs...

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
5: We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
7: En wij klussen allemaal mee!
8: Met 20% korting, hè?
6: En op wat?
7: Op alles!
6: En wanneer?
7: Nu zondag!
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee!
9: Hoe maakt u het?
10: Samen met Jamma!
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: 30 ideeën voor pastaschotels.
11: In Libelle Lekker naar...
12: De 5 beste beleggingen van het moment.
11: In Trends of naar...
12: Belgische politiek achter de schermen.
11: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Radio 2.

Hoe lang heb jij eigenlijk geslapen afgelopen nacht? Kun je het uitdrukken in uren of is het toch eerder in minuten? Want het was echt wel heet, hè, in heel wat slaapkamers. Bij mij schat ik zo'n 28 graden, het zou er niet ver af zitten. En als wij het al zo warm hadden afgelopen nacht, wat moeten de bakkers dan niet zeggen? Bakker Machiel Nijrink uit Machelen aan de Leie.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag Wouter. Ja, heel warm natuurlijk bij ons aan
2: het
1: noven.
2: Hoe warm? Heb je het gemeten?
1: Uit de curiositeit hebben we een keer gemeten. Het was 5, 46 graden in de ruimte rond de ovens.
2: Heb je daar geen airco dan?
1: In de patisserieruimte hebben we airco, maar in de broodafdeling hebben we geen airco, omdat dat niet zo bevorderend is voor de degen. Dus aan de oven was het zweten, maar we kunnen een keer recupereren in de patisserieruimte.
2: Ah ja, zo een beetje afwisseling af en toe. Maar volgende nacht wordt het zo mogelijk nog warmer, denk ik. Maar dan zal het vooral aan de Rode Duivels liggen, zeker, hè?
1: Ja, we hebben ons nu weer wat aangetrokken. Man. Elk jaar doen we wel bij ons in de bakkerij een stunt. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een reischeck naar Ibiza weggegeven. En nu dit jaar, we proberen een beetje de Rode Duivels mee te volgen. En we waren de voorbije twee weken bij vrienden gaan kijken op Rotscherm in de café. Maar omdat de Rode Duivels nu om 4:30, 5:00 morgen speelden, dachten ik en mijn vriendin Dana van ja, wat zou het dan niet geven, moesten wij zelf een keer aan de bakkerij een groot scherm zetten. Je hebt vele WK-dorpen en je hebt cafés en zo, maar nog nooit aan een bakkerij. Dus ja, dat was zo'n stunt die bij ons weer binnengevlogen is in het hoofd. En die we ons aangetrokken hebben. Dus morgenochtend gaan wij de bakkerij om 4:30 al open doen in plaats van 6:30. En om 5:00 kan iedereen dan die wel blijven kijken met een koffie naar de Rode Duivels.
2: Ja, zeg, en dat wil wel zeggen dat jij vroeger moet beginnen bakken, zeker komende nacht ook dan? Alles schuift gewoon op.
1: Inderdaad. Dus we gaan 2:00 vroeger open, dus de bakkers beginnen 2:00 vroeger. Ik had gehoopt van deze middag ook 2:00 vroeger in bed te zitten, maar helaas. Ik ga even laten in bed zitten als anders, maar nu ja, we zijn dat gewoon dat we niet veel slapen. Maar dat komt goed, ik begin vanavond om 8:00 in de bakkerij.
2: Zo vroeg al?
1: Want anders begin ik om 10:00 de vrijdagavond, om 6:30 te kunnen opengaan. Dus nu beginnen wij om 8:00 en de vrouwen die komen toe om 3:30, 3:45.
2: Dat is, chapeau. Voor de bakkers, ja. Als ik dat allemaal hoor. En zeker in deze hitte. Al goed dat er een koffie zal klaarstaan dan morgenochtend.
1: Een koffietje. En voor de liefhebbers, we zijn in ons Vlaanderen, dus ik mag dat wel een keer zeggen, met een druppel erin. Voor de liefhebbers of voor de uitgaanders, een fris pintje, dat gaan we ook cool staan hebben.
2: Is het echt zo vroeg al?
1: Ja, Wouter, ja, vindt, als de jeugd terug thuis komt van een uitgang, dan moeten ze een sterke boterkoek en een fris pintje om de Rode Duivels aan te moedigen en dan in bed te kunnen.
2: Dat is het geheime recept voor de goede overwinning straks. Heb je een pronostiekje, Machiel? Jij als kenner?
1: Goh, ik denk met Luc Nilis in de basis en Eden Hazard op het middenveld, dat we toch naar de 4-0 of misschien 4-1 gaan.
2: Ik denk dat je misschien toch in bed moet kruipen. Als het straks goed moet komen. Veel succes vannacht in je warme bakkerij. En goed supporteren, Michiel. Salut.

0: Dat zijn feestjes, hè. En er zijn er wel wat ook vanavond om het schooljaar af te sluiten hier en daar in Oost-Vlaanderen. Misschien gaan jouw kinderen daar ook wel feesten op deze Gibson Brothers, wie weet, met Que Será Mi Vida.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: half 1, goedemiddag. VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. De brand bij afvalverwerker René Wie in de Gentse haven is onder controle. De brand ontstond vanmorgen en veroorzaakte heel wat rook. Omwonenden uit Zelzaten, Evergem en het noorden van Gent moesten daarom hun ventilatie uitzetten en ramen en deuren sluiten, ondanks de hitte. Bij de brand kwamen geen schadelijke stoffen vrij. De brandweer zal wel nog de hele namiddag nablussen. Voor de brandweerlui zijn wel ook maatregelen genomen om het koel te houden, zegt Bjorn Brion van de brandweer.
1: Het zijn zeer warme omstandigheden, deze brand. Binnenin de hallen was het ook heel warm. En de pakken van de brandweer zijn uiteraard ook zeer warm in deze temperaturen. Dus we hebben een rehab-voertuig waar gekoelde dranken en eten en ook cooling chairs worden geleverd. Dus de bedoeling is om onze mensen zo sterk mogelijk te beschermen tegen de zon. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het blijft, heel warm.
0: Het parcours van het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Markendal voor de mannen wordt met de helft ingekort. Door de hitte vindt de Belgische wielerbond het niet veilig om de renners een afstand te laten afleggen van meer dan 40 kilometer. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Ook voor het publiek heeft organisator Belgian Cycling ingegrepen, vertelt directeur Massimo van Lanker.
2: Ja, langs het parcours heeft de gemeente Markendal heel veel inspanning gedaan voor het publiek om koud water te krijgen. Ook naar de medewerkers, naar de officials, jury is er heel veel koud water voorzien. Op het moment dat de renners over de streep komen, zal er ook direct koud water voorzien worden om zich te kunnen afkoelen. Dus ja, alles is eraan gedaan om ook richting het sportieve dan toch de beste omstandigheden in deze omstandigheden te creëren.
0: Het startuur wordt ook verschoven naar de late namiddag, zowel voor de vrouwen als voor de mannen. Woonzorgcentrum De Vlaamse Ardennen in Hoorbeke is veroordeeld voor onopzettelijke doding. Ook de groep boven het woonzorgcentrum, NV Corian Belgium, werd veroordeeld. Twee bewoners van het woonzorgcentrum waren in 2023 en 2024 overleden na een val uit een raam en een val van de trap. De man die uit een raam was gevallen verbleef op een afdeling waar de ramen gesloten moeten zijn. De man die met zijn rolstoel van een trap was gevallen zat op een verkeerde afdeling en de trappenhallen waren onvoldoende beveiligd. Na de feiten heeft het woonzorgcentrum maatregelen genomen die de veiligheid hebben verhoogd. Het WZC en Corian Belgium moeten een boete van 20.000 en 25.000 euro betalen, telkens met 10.000 euro uitstel. Ze moeten ook samen een schadevergoeding van bijna 90.000 euro betalen aan de nabestaanden. En de stad Gent heeft borden met uitleg gezet op de plek waar vroeger de buste van Leopold II stond in het Zuidpark. Ook andere standbeelden, zoals dat van koning Boudewijn in het Citadelpark, hebben een bord gekregen. Zo wil Gent context geven aan de koloniale sporen in de stad. Op elk bord staat bovendaan ter ere van de slachtoffers van het Belgische kolonialisme. Daaronder staat per bord een uitleg over dat specifieke standbeeld. Ook enkele straatnamen kregen een bord, onder meer de gebroeders van de Veldestraat. Zij werkten in de 19e eeuw in opdracht van koning Leopold II aan de kolonisatie van Congo. Vanaf september wil de stad ook een gegidste wandeling langs de borden organiseren. Het weer dan. Vanmiddag zitten de temperaturen rond de 35 graden of iets meer. Morgenochtend kan het onweren. Daarna liggen de temperaturen opnieuw rond 35 graden met mogelijk fel onweer. Alle nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Tom. 35 graden. Ik wil ook een rehab-container. Op de E40 richting kust ruim een half uur file rijden vanmiddag van voor Beernhem tot Oostkamp. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Naar Antwerpen zo'n 20 minuten extra op de E17 van voor Kruijbeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Temse en door een brand in Desteldonk kan je in de buurt het beste ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
4: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Wouter Landait.

0: voelt het wel, hè, dat we mensen zijn op zo'n dag als vandaag. En dancers, ik weet het niet, eerder zweters met die temperaturen van deze week. Geert, maar bij jou is het al iets beter, zeker, hè?
1: Ja, operatie afkoeling is ingezet, Wouter.
0: Ja, want je zit in Noord-Frankrijk zeker op dit moment, hè?
1: Ja. Boulogne-sur-Mer, hier is het intussen aan het afkoelen al. Gewoon omdat de wind draait. Je ziet nu een aantal van die hoge wolkenvelden hangen in de provincie. En die markeren een windsprong. Dus de komende uren gaat de wind geleidelijk west-zuidwest worden. En er komt minder hete lucht binnen. We gaan eerst nog richting 35, 36 graden. Maar daarna koelt het af. Dus de warmste dag is eigenlijk woensdag geweest voor onze regio. En later vanmiddag, dan zul je zien dat met die westelijke wind die temperaturen beginnen zakken. Het eerst in de Leie- en Scheldestreek en dan geleidelijk aan ook elders wel. Met dan dalende temperaturen. Maar ik denk niet dat het tot buien komt. Het blijft hoogstwaarschijnlijk droog. Je kunt het niet uitsluiten, maar de kans is heel, heel klein. Vanavond, vannacht dan heel zacht, 20 graden en meer opnieuw. En dan tegen morgenochtend, dan komen wel een aantal buien binnen. Maar waarschijnlijk zal dat niet zo heel fel zijn. Omdat die buien dus morgens zijn.
0: Ja.
1: En omdat eigenlijk de grootste afkoeling al begint dan. En dan morgen daarachter warmt het dan wel weer op. Kunnen we wel weer naar een graad of 30 gaan. En dan zijn er nog...
0: Oeh, ik heb het gevoel dat...
1: Een paar toch weer buien geven, maar... Niet allemaal.
0: Geert, de verbinding was wel veel beter toen het daar nog pokkenheet was bij jou, hoor. Moeten we zeggen?
1: Ja.
0: We horen jou nog net misschien, genoeg om te horen dat het weer helemaal zal omslaan. Wanneer wordt het grote kantelpunt verwacht?
1: Wel, het is eigenlijk geen groot kantelpunt. Het is een langzame afkoeling. Dus die begint vanmiddag en dan morgen nog een graad of 30. Zondag zitten we nog op een graad of 27 en maandag nog een graad of 4, 25.
0: Oké, dan zitten we perfect op schema voor draaglijk weer om de zomervakantie in te zetten. We gaan elkaar een weekje niet horen, Geert, hier op de middag, maar daarna weer wel. Hè. Dus geniet van je week.
1: Oké, dat is prima.
0: Tot ergens in juli dan. Salut.
1: Prima, tot dan. Doei.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
2: De Frisco's, die zijn er al.
3: Frisco's.
2: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
3: Frisco's.
2: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Radio 2.

De man met de mooie stem en het mooie haar ook in zijn tijd. Paul Young en Come Back and Stay. Alleen maar ballast hè, bij dit weer, zo'n mooie kop haar. Maar kom, in de slaapkamer van Bertrand in Middelbeek en Melle is het trouwens 31 graden. 31, maar momenteel wel een goed voelbaar windje, schrijft hij erbij. Dat is hoopgevend, Bertrand. Ik hoop dat je slaapt als een roos vannacht. En als je de slaap niet kan vatten, dan kan een luisterverhaal misschien wonderen doen bij dit weer. Kan vanaf nu zelfs ook weer op cassette, want een man uit Zulte heeft net een kinderverhaal uit op MC. Op muziekcassette, zoals 30 jaar geleden. Je hoort er zo meteen alles over.

0: Lekkere schijf, zoals we dan zeggen. Isabella, smeek maar niet om mij. De zomervakantie is nu toch wel begonnen, mogen we zeggen. Dus ook het seizoen van het betere luisterverhaal. Ik kan je alvast zeggen dat jij over iets meer dan een week weer de mysteries van Vlaanderen kan vinden op VRT Max. Elke week een nieuwe aflevering. Dat wordt weer genieten geblazen deze zomer. Maar wat luister je in afwachting dan? Het is nog een week. Ja, vooral ook wat laat je je kinderen horen deze vakantie? Want die hebben ook wel nieuwsgierige oren. Wel, Hannes van Kouwenbergen die heeft daar wel iets voor. Maar je moet er wel een cassettespeler voor hebben, hè, Hannes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wouter.
0: Ja, je hebt het. Ja, zeer goed. En met jou ook, want je hebt net je eerste luisterverhaal uit op audiocassette. Waarom audiocassette, Hannes?
1: Dat klopt, Wouter. Wij willen namelijk de schermtijd bij kinderen reduceren en tegelijkertijd de wereldse nieuwsgierigheid aanwakkeren. Dus vandaar dat we onze audioverhalen uitbrengen op cassette.
0: Er zit een diepere betekenis achter. Je wil onze kinderen van de schermen halen.
1: Exact, Wouter, exact.
0: En helpt een cassette dan om dat te doen? Kennen ze dat nog wel eigenlijk?
1: Ze gaan het alvast zeker kunnen leren kennen. En ook op die manier hun schermtijd reduceren, want een cassettespeler is namelijk volledig schermvrij.
0: Ja, dat is wel waar. Maar het heeft ook wel heel wat nadelen. Hè? Je kan niet zo makkelijk doorscrollen en zo. Dat zijn ze nu wel gewoon, hè, onze kinderen.
1: Ja, het is eigenlijk de ideale opportuniteit om nog eens een verhaal te luisteren van A tot Z. En niet onmiddellijk naar het volgende verhaal te skippen, maar volledig de verbeelding te laten prikkelen.
0: Ja, ja, want die zijn gewoon om te swipen na 10 seconden natuurlijk. En dat kan niet, hè, ja. Met een cassetje. Hoe oud ben je zelf, Hannes? Heb je dat nog meegemaakt, de tijd van de cassetjes?
1: De cassette is net niet. Ik ben momenteel 28 jaar, maar ik ken ze natuurlijk nog wel. Ik heb ze ook nog gezien liggen thuis, van in het verleden uiteraard. Maar het is met een knipoog naar het verleden en het oog op de toekomst dat we dit opnieuw uitbrengen.
0: Ja, en bestaat dat nog, Walkmans? Kan je dat nog krijgen? Of autoradio's met een cassettespeler erin?
1: Het bestaat nog, maar wij partneren met We Are Rewind, een Frans bedrijf dat eigenlijk de cassettespeler terug heeft een leven ingeblazen met ook Bluetooth en een oplaadbare batterij. Maar je kan natuurlijk eender welke cassettespeler gebruiken hiervoor.
0: Ah ja, dat is nog altijd te koop, dat is wel goed. Want dan kunnen we ook de inhoud van het verhaal leren kennen. Waarover gaat het juist, jou? Het is voor kinderen, hè?
1: Ja, klopt. Het is een Gigi en Glopsy, het eerste luisterverhaal voor kinderen, waarbij de twee hoofdpersonages de wereld ontdekken aan de hand van een portaal op een zolder geactiveerd via deurbellen. En dus als ze op de deurbel klikken, gaan ze naar een plaats. Doorheen de tijd horen ze bij die deurbel en zo kunnen ze de wereld ontdekken.
0: Dat klinkt super high-tech, dat verhaal, Hannes. Dat is dan wel een mooi contrast dat op een cassettebandje staat.
1: Ja, inderdaad, het is een mooi contrast, maar we denken dat het juist ook de samenhang is die het tot een uniek concept maakt. En de deurbellen zijn van over de hele tijd, dus je hebt ook een klassieke deurbel, een innovatieve deurbel, dus veel mogelijkheden om te luisteren.
0: Ja, klinkt heel intrigerend. En dat is eigenlijk jullie filosofie, hè, bij Kroot, want zo heet jouw bedrijfje. Wat is nu weer jullie onderliggende slogan? Iets met Studio 100 zeker, hè?
1: We willen het schermvrije Studio 100 worden waar nieuwsgierigheid naar de wereld ontstaat.
0: Ja, dat klinkt wel goed, denk ik, voor ouders die het beu zijn dat hun kinderen de hele tijd zitten te scrollen. Inclusief mijzelf, geef ik al meteen toe. Dus misschien kijk ik er wel eens voor die cassettebandjes deze zomer. Hannes van Kouwenbergen, dankjewel om onze jeugd de geneugten van het terugspoelen te leren kennen. Hè?
1: Met veel plezier.
0: We
1: en een fijne weekend alvast.
0: Ja, voor jou ook. En goede zomer, man.

0: We zien nu al driedubbel, zeg, van die hitte. Ah nee, het zijn drie broers, Hansen en Bob. En wij gaan elkaar dus een weekje niet horen, want volgende week hoor je de hele dag de Radio 2 Zomerhits 1000 op je radio. De allerbeste lijst met de allerbeste zomerse muziek ooit. En daarna vliegen wij er weer in hier in Oost-Vlaanderen. Met onder meer het allereerste mysterie van Vlaanderen van deze zomer. Want dat speelt zich af in onze provincie. Wordt spannend. Tot heel snel en veel plezier met Karen.
1: Wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
2: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Zeg Chantal, wat is dat?
5: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
4: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
5: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
4: Ah ja.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. In Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
6: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Ik probeer je echt waar vanmiddag een beetje te verfrissen met fijne muziek. Onder andere van Milk Inc, Guus Meeuwis. En we gaan zwemmen met Teddy.
10: Elke dag telt voor twee. BRT Radio 2.
11: Het is 1 uur. Goedemiddag. BRT Nieuws met Toon Janssens. We beginnen dit nieuws opnieuw met de hitte. Zo komen er meer patiënten binnen op de spoeddiensten door het warme weer. En een groot deel van de Oekraïners kan geen bescherming meer aanvragen in Europa. Vandaag krijgen we de warmste dag van deze hittegolf. In Ukkel is het dagrecord al gebroken. We haalden daar kort voor 12 uur 33,7 graden. En dat is net iets meer dan het vorige dagrecord uit 1976. Maar de verwachting is dat het nog veel warmer wordt vandaag. Dat zegt onze weerman Bram Verbrugge.
12: Vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
11: En op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel is er een duidelijke toename van het aantal patiënten die klachten heeft of klachten hebben door de extreme hitte. Exacte cijfers zijn er niet, maar er komen duidelijk meer patiënten, zegt Yves Hubloux van het UZ Brussel.
13: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
11: Ondanks deze extreme hitte zijn er geen algemene hittemaatregelen afgekondigd, maar iedereen krijgt wel de raad om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En in Oost-Vlaanderen, in Markedal, wordt het Belgisch kampioenschap tijdrijden ingekort, van 2 rondjes van 20 kilometer naar 1 rondje. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water en een spons kunnen krijgen. Al verwacht Massimo van Lancker, de organisator Belgian Cycling, dat de impact van de hitte toch zal meevallen.
14: En het is vanaf de start eigenlijk bijna tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt langs de andere kant. De renners zijn dat ook wel gewoon, gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijs. Vesten, gaan redelijk gekoeld aan de start komen. En ja, doordat die tijd dan ook wel ingekort wordt bij de mannenelite, zal dat ook wel meevallen.
11: Voor het publiek en de seingevers is er ook water voorzien. De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotte Kopecky als topfavoriet. De mannen rijden een uurtje later. Maar daar zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel niet aanwezig. De Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 in totaal en hij verliest ook bijna €3 miljoen aan crimineel geld. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Hij werd in de zomer van vorig jaar uitgeleverd vanuit Dubai en tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan. Hij kreeg daarna een nieuw proces, maar nu is hij dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. Ongeveer 1 op de 10 werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, heeft ondertussen werk gevonden. Dat blijkt uit een grote studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Daarnaast heeft meer dan de helft intussen een leefloon of een ziekteuitkering en er is ook nog een grote groep zonder job of zonder vervangingsinkomen. Dat zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
15: Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een partner hebben die wel werkt en dus geen recht hebben op een leefloon. En in feite zit daar de grootste besparing. Het is natuurlijk beter dat mensen aan de slag gaan, want dan betalen ze ook mee belastingen. Maar daar wordt de uitkering geschrapt zonder dat iemand doorduwt naar een andere uitkering.
11: En het gaat dan vooral om de mensen die al minstens 8 jaar werkloos waren en hun uitkering zagen verdwijnen in de eerste 3 maanden van dit jaar. Dus na de beslissing van de regering om de duur van de werkloosheidsuitkeringen in te korten. Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en de 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de Europese Unie. Andere Oekraïense vluchtelingen krijgen dan weer een verlenging van de tijdelijke bescherming tot maart 2028. Europa heeft de regels aangepast en Marianne Temmerman, waarom krijgt de ene dan wel en de andere geen bescherming?
16: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Er is wel een probleem, want volgens Europese wetgeving mag er niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar dat is omzeild, want in de nieuwe regel staat het woord mannen niet. Wel staat er dat wie volgens Oekraïense wetgeving militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op het tijdelijk beschermingsstatuut. En dat zijn dus die mannen tussen 23 en 60 jaar. De EU maakt wel een uitzondering voor de ruim 1 miljoen gevluchte Oekraïense mannen die al in de EU zijn. Zij mogen wel blijven.
11: Oké, dankjewel Marianne. Het weer vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden, zoals Bram al zei. En vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen tot 31 graden in het westen en 39 graden in het oosten. En morgen vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Zondag wordt het iets minder warm. En we begonnen dit nieuws ook met de uitzonderlijke hitte. Ziekenhuizen zien het aantal patiënten die klachten hebben door de extreme hitte toenemen en verschillende organisaties en evenementen nemen maatregelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel. Ondertussen 6 minuten over 1 geworden op de E40 richting kust. 20 minuten file rijden. Tussen Aalter en Beernum in Oostkamp is de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen komt er een 30 minuten bij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E19 van Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven. En een kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven Oost. En op de A12 vanaf Antwerpen haven. Op de Antwerpse ring een 30 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek is het meer dan 20 minuten aanschuiven aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Drie kwartier file rijden op de binnenring tussen Grot-Bijgaarde en Machelen. Dat komt door een defect voertuig. Richting Lummen op de E314 vertragen door een defect voertuig in Wilselen. En door een brand in Destel-Donk kan je in de buurt best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. En als je op weg gaat met de wagen, vergeet zeker geen water mee te nemen.

Dit weekend kan je ze in West-Vlaanderen ergens terugvinden, dacht ik. Milk Inc. en hun medicine. Het is op dit moment bloedheet. Misschien zit je binnen en denk je, goh, ja, ik ben een beetje aan het vervelen. Neem even VRT Max erbij op je telefoon of je smartphone of je tablet of je laptop. En stuur even een berichtje naar Radio 2. Namelijk een verzoekje voor iemand. Want zondag, overmorgen, dan draait Caroline de Bekker op verzoek. Weet jij nu al een liedje waarmee je iemand heel erg blij kan maken? Of iemand die jou de afgelopen dagen een beetje heeft bijgestaan in die hitte? Iemand die voor jou wat verkoeling heeft gezorgd? Die misschien een ventilator is kunnen gaan halen voor jou, omdat dat voor jezelf allemaal niet lukte? Je mag die persoon bijvoorbeeld bedanken met een fris plaatje. Je mag het gerust doorsturen, dat berichtje, via onze via VRT Max, het kanaal van Radio 2. Welk liedje wil je horen, voor wie en waarom? Ik bezorg dat aan Caroline en dan komt dat helemaal in orde.

0: Guus Meeuwis en Vagant en Per Sporen natuurlijk. Straks zwemmen met Teddy, die eigenlijk een beetje een hekel had aan zijn artiestennaam, heeft hij onlangs verteld.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en De Zandloper. Met Ellen Callebaut.
3: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer je die de eerste keer dan hebt ontmoet?
4: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken. En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
3: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
4: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
1: Peter van der Veire en De Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Motorpech en niet.
9: Oh.
8: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
11: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
12: Ik wacht op de solden, schat.
11: Ja.
13: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Daddy Swims en zijn Bad Dreams. Ah, dat is fijn om te lezen. Er komen heel wat verzoekjes al binnen. Die komen allemaal aan bod aanstaande zondag tussen 6 en 9 hier bij Radio 2. Maar je mag nog altijd van je laten horen. Hè. Welk liedje wil je horen, voor wie en waarom precies? Vooral die waarom is altijd leuk om te weten. Stuur het even door via Radio 2 op VRT Max. Even een bericht sturen daar. En dan komt dat helemaal in orde. En dan kunnen we misschien wel zondag voor heel wat verfrissing zorgen in de vorm van leuke frisse verzoekjes.

Op deze vrijdagmiddag 170 kilometer file. Naar Antwerpen meer dan een half uur erbij. Op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E19 vanaf Sint-Job en 20 minuten. Op de A12 in Golven vanaf Aartselaar. Op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 is in de Kraaibekstunnel de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpsring komt er een half uur bij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek is dat 20 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette. 10 minuten erbij tussen Ruisbroek en Beersel, dat komt daardoor een ongeval. Ook ruim 3 kwartier file rijden op de binnenring tussen Dilbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechterrijstrook. Elders op de snelwegen wat kleine vertragingen, maar door een brand in Desteldonk kan je in de buurt het beste ramen en deuren gesloten houden en ook de ventilatie uitschakelen. Je luistert naar Radio

Je zal er ook niet goed slapen vannacht. Want het is er ook 31 graden op dit moment in Bangkok. Je hoort de Murray Head. Oh, weet je, dit nog lang geleden, hè. Kom al een beetje in de stemming voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag dan hoor je ze hier bij Radio 2. Alle 1000 op een rij. En je kan nog even stemmen, hè, dat weet je.

0: kan je hier bij Radio 2 luisteren naar Benjamin met het beste uit de zomerhits 1000. Dit zal vast en zeker op een mooie plek staan in die lijst volgende week, ben ik zeker van. De Jerusalemma van Master KG.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
12: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
11: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Radio 2.
1: Radio 2.

soort temperaturen, dat gaat absoluut niet goed samen. Hè. Dan kan je mij weer een zeur en een zaag vinden, maar het is gewoon weg zo. Ik bedoel, het is gewoon zo. Roxy Dekker hoorde je met hun Sugar Daddy, zometeen ook nog de Romeo's, die zagen ons maar heel even. Maar je kan nog altijd stemmen voor die Zomerhits 1000. Je hebt nog tijd tot vandaag, 6 uur. Stem even via Radio 2 op VRT Max voor jouw drie favoriete zomerhits aller tijden. En je kan echt wel op heel uiteenlopende dingen stemmen. En ja, dan bepaal je dus mee hoe de muziek volgende week hier klinkt.

Ik krijg altijd een klein beetje een kerstgevoel van Matthias Rai. Misschien heeft het wel voor wat verkoeling kunnen zorgen. Verdammt, ich lieb dich. Het is 14 minuten voor 2 geworden. En ja, daar heeft iemand een veel te warme lange jas aan. De Romeo's weten daar alles

haar veel te warme jas. En dan hopen ze natuurlijk dat ze die snel uitdoet, hè, met dit soort temperaturen. Wat dacht je zelf? Zometeen hoor je ook nog Alizé met Moi Lolita. Maar eerst naar ABBA, Give Me A Man, After Midnight.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
3: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Straks een beetje 90s, een beetje nillies, een beetje 80s. Het is voor elk wat wils. Fleetwood Mac, ik zeg maar wat Sam Goris, Steps, het zit er

0: twee uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel is er een duidelijke toename van het aantal patiënten die klachten hebben door de extreme hitte. Exacte cijfers zijn er niet, maar er komen duidelijk meer patiënten, zegt Yves Hubloux, diensthoofd van de spoedgevallen van het UZ Brussel.
1: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
0: En in Heverlee bij Leuven is rond 11 uur vanmorgen een Eurostar-trein stilgevallen door een technisch probleem. Er zaten zo'n 400 mensen in de trein, die zijn allemaal geëvacueerd. Zij konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten hebben water uitgedeeld, omdat het natuurlijk bijzonder warm is. Op de Gentse feesten zal er dit jaar voor het eerst een mobiele ploeg rondwandelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een proefproject. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat al 4 jaar op de Gentse feesten voor slachtoffers van bijvoorbeeld discriminatie of dronken gedrag. Vorig jaar kwamen er 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En nu komt er dus ook een mobiele ploeg die je kan aanspreken. De Gentse feesten vinden dit jaar plaats van 17 tot en met 26 juli. Op de Krim wordt een noodtoestand afgekondigd. Dat is een schiereiland dat door Rusland is ingenomen in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale overheid is de noodtoestand nodig uit economische overwegingen en om de stabiliteit in het gebied te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het schiereiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een hele week niet meer tanken en alle zomerkampen, waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe gaan, zijn geannuleerd. Ja, en dan nog het weer. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden en vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten van het land. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen van het land. Temperaturen dan tot 31 graden in het westen en 39 graden in het oosten. Morgen vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. En vanaf zondag wordt het dan iets minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
2: Toon, dankjewel. Het is bijna 380 kilometer file. Op de E40 een kwartier erbij richting kust tussen Nevelen en Beernum. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Antwerpen komt er ook een half uur bij. Op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 van voor Waaslandhaven. Oost, de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de A12 in Golven vanaf Aartselaar. Op de A12 ook vanaf Antwerpen haven aanschuiven. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten aan de werken in Temse. Op de E40 naar Leuven is het vertragen tussen Sint Stevenswoluwe en Sterrebeek. Dat komt daardoor een ongeval. Op de E314 richting Lummen 10 minuten erbij. Tussen Tieltwingen en Bekkenvoort ook door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven. Tussen Wezenbeek en Jetten ook 25 minuten erbij. Tussen Vorst en Beersel door een ongeval. Bijna 1 uur op de binnenring tussen Ruisbroek en Vilvoorde. Elders op de snelwegen wat kleine vertragingen. Maar door een brand in Desteldonk kan je in de buurt best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

0: Steps, and the last thing on your mind is misschien op dit moment wel kerstmis. Zou best kunnen, maar als je je ogen sluit, en daar niet als je in de auto zit, maar gewoon als je thuis bent of zo en je sluit je ogen en je denkt even aan de kerstperiode, koud, sneeuw, misschien doet dat wel een beetje deugd op dit moment. Wel, ik heb iets fijn hoor, want 8 november, dan kan je voor de laatste keer in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen naar de Radio BNE, de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. De VRT Big Band zal er natuurlijk zijn en die begeleiden fantastische stemmen. Denk maar aan Yannick Bovie, Lies, Kleimans en Van Geel, Loredana, Helmut Lotti, Barbara Dex. Ze zullen allemaal op het podium staan, begeleid door de VRT Big Band. Het zal allemaal in goede banen geleid worden door Vanessa van Hoven en Yannick Bovie. En jij kan er dus ook bij zijn, hè? 8 november dus, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Wil je zeker zijn van je kaartjes? Ga dan maar op VRT Max naar Radio 2 of Radio BNE. En daar bestel je je tickets.
1: Prettig weekend. Radio 2.

Misschien denk je nu wel even terug aan festivals die je vroeger hebt gedaan in de jaren 70 of 80. Ja, het festivalseizoen is geopend. Hè. Sommigen wordt het wel wat ondraaglijk door de hitte. Maar je hoort de Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Straks trouwens nog goed nieuws, want je kan ook nog tickets winnen. Daarvoor moet je ook bij Radio 2 op 14 Max zijn. Ik zeg het al maar, haal dus je telefoon.

0: starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: De beste zomerhits aller tijden.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
0: Stem nu via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
2: Mini Europa. Mini Europa. Das Reza.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas. Je kan altijd vooruit. Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
5: Fak. Welkom, welkom bij ons in Plasland.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Radio 2.
12: Elke dag telt voor 2.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Ik zei het, hè, je kan nog wat winnen vandaag. Want Gunet Kwanes, die komt op 12 juli naar het Koninklijk Circus in Brussel. Colombiaanse wereldster, onder andere bekend van dit lied. Dit. La Camisa Negra natuurlijk, maar ook Adios Lepido. Het wordt een zwoele zomerse avond vol passie. Wil je er heel graag bij zijn? Wel, je kan je tickets winnen via Radio 2 op VRT Max. Heel veel succes!

0: Milo and the first day of my life. Het is half acht. Wat zeg ik, half acht? Het is half drie. Ho, Karen, ho. Niet te snel. Half drie is het en 175 kilometer file. Op de E40 richting kust een half uur filegolven tussen Zwijnaarden en Beernum. Op de E34 een kwartier tussen Maldegem en Damme. Naar Antwerpen komt er een half uur bij op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruijbeke. Aan het parkeerterrein in Waasmunster is de rechterrijstrook dicht. Dat komt daardoor een voertuigbrand. Een kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven Oost. Ook 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring komen er 25 minuten bij richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek is dat 25 minuten aan de werken in Temse. Op de E313 richting Luik is er voorbij Hasselt-Oost hinder door een defect voertuig. Op de E40 van Brussel naar Leuven vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek door een ongeval. Naar Brussel is het in Bertum uitkijken door een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette en ook 10 minuten erbij tussen Vorst en Beersel. En bijna 1 uur op de binnenring tussen Ruisbroek en Vilvoorde. Elders op de snelweg wat kleine vertragingen, maar door een brand in Desteldonk kan je in de buurt best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie ook uitschakelen.
1: Je luistert naar Radio 2.

dus het beste uit die Radio 2 zomerhit van vorig jaar. Je kan daar nog voor stemmen tot 6 uur vanavond. En misschien het liedje dat er nu aankomt is misschien een toffe suggestie. Dit is Manu Chao en Me Gustas Tú.

0: Als je bij de radio werkt, moet die tot op het einde, hè, dit liedje. Manu Chao en Me Gustas Tu. Hopelijk ook in die zomerhits 1000.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
3: Is dit een televisieprogramma of een radioprogramma?
4: Ja. Of is het gewoon boerenbedrog?
5: Ja. Dit is een hybride verhaal.
0: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
7: Morgen zijn we er weer vanuit Roeselare. We blijven in West-Vlaanderen en we brengen Victor Verhulst mee.
0: Radio 2 Weekwatchers.
8: Zijn er zo nog van die termen die ik moet weten?
0: Live van op de Badjes in Roeselare.
6: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Keno, wij hebben alles voor vakantie. Kessie. Want alleen vandaag, Nomad Outdoor tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik dacht aan chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Dat wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
15: En wij klussen allemaal mee!
14: Met 20% korting, hè? En op wat?
15: Op alles!
14: En wanneer?
15: Nu zondag!
14: Wie klust er allemaal mee?
15: Wij klussen allemaal mee!
0: Hoe maakt u het?
16: Samen met Jamma!
0: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Lotto is op zoek naar een tong.
18: Dat heb ik.
19: Affirmatief.
17: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
19: Ja, absoluut.
17: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
20: Een mocha banaan salami smaak.
21: C'est si bon.
17: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
22: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
23: En ook uw budgetvakantiepret.
22: Wat?
23: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
22: Oh nee.
23: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
17: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
23: Europassistance wordt binnenkort Radion.
24: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

Ken je de videoclip nog? Die speelde zich af op een strand, hè, met een hele mooie Helena Christensen. Dat was een heel populair fotomodel in de jaren 90 die een beetje over het zand lag te rollen. En dat zag er allemaal heel mooi uit. Chris Isaak en zijn Wicked Game. Wat er ook mooi uitziet, is als jij nog even stemt voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Want vanaf maandag één en al zomermuziek hier bij Radio 2. Jouw stem hebben we nog nodig. Dat kan dus via Radio 2 op VRT Max. Trouwens, als je stemt, maak je ook kans op tickets voor Mini Europa voor jou en je

Baby Grammar and the Things I Love. Ja, met 40 graden zal het waarschijnlijk ook niet van dit zijn, denk ik. Beste mensen van Alcazar, Sexual Guarantee. Ah ja, weet nooit, hè. Maar ik vind het daar te warm voor.

bizar en een sexual guarantee. Je kan ook gewoon lekker gaan binnenzitten als het lekker cool is, zegt Lou. Tuurlijk, Lou is dat op dit moment aan het doen en zegt ik ben een beetje met de Lego bezig, terwijl het binnen lekker cool is. Ah, fijn, fijn. Maar er zijn ook mensen waar dat niet lukt, hè. Goh, goh.

0: smaak El?
1: Wat eten we? Ik heb honger.
0: Momenten, Max.
2: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
1: Oh.
2: En grote honger natuurlijk. En jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
0: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Straks onder andere Billy Joel, Bruno Mars en The Police. Die komen ook voorbij.
5: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Drie passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee bij Leuven zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat laat de politie van Leuven weten. Rond 11 uur vanmorgen was de trein stilgevallen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Evert Wouters vertelt hoe dat verliep.
7: Het heeft dan nog wel een hele tijd geduurd vooraleer die trein kon vertrekken naar station Leuven. Hier was politie aanwezig, maar vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een tiental ambulances. Er was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een drietal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan is die trein ongeveer zowat een kwartier geleden dan inderdaad vertrokken.
6: De brand bij afvalverwerker Renewy in de Gentse haven is onder controle. De brand ontstond vanmorgen en veroorzaakte heel wat rook. Omwonenden moesten daarom hun ventilatie uitzetten en ramen en deuren sluiten, ondanks de hitte. De brandweer zal wel nog de hele namiddag nablussen. Voor de brandweerlui zijn er wel maatregelen genomen om het koel te houden. Dat zegt Björn Brion van de brandweer.
8: Het zijn zeer warme omstandigheden, deze brand. Binnenin de hallen was het ook heel warm. En de pakken van de brandweer zijn uiteraard ook zeer warm in deze temperaturen. Dus wij hebben een rehab-voertuig waar gekoelde dranken en eten en ook cooling chairs worden geleverd. Dus de bedoeling is om onze mensen zo sterk mogelijk te beschermen tegen de zon. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het blijft heel warm.
6: Wie plannen heeft om een oprit aan te leggen of een terras te maken, kan nu op een lijst controleren welke verharding waterdoorlatend is. Op die manier kan regen doorsijpelen in de bodem in plaats van weg te lopen via de riolering. En dat biedt ook verkoeling. Nu is er vaak verwarring over welke materialen voldoende waterdoorlatend zijn, waardoor sommige gemeentes wel een vergunning geven en andere dan weer niet. En dat probleem wil Vlaams minister van Omgeving Jo Broens aanpakken met deze lijst.
9: De ene gemeente laat bepaalde kiezels toe, de andere gemeente laat die niet toe. Er was veel onduidelijkheid. Nu hebben we ons samengezet met de lokale besturen, met de bouwsector, met architecten. Iedereen met kennis van zaken rond de tafel en heeft gezegd, dit is een lijst van materialen die voor elke soort zoveel procent garanderen dat daar een zekere hoeveelheid water kan doorgelaten worden naar de ondergrond. Dus als je daaruit kan kiezen als particulier, heb je duidelijkheid.
6: Het blijft wel een advies, dus gemeentes beslissen nog altijd zelf of ze een vergunning geven voor een bepaald materiaal of niet. Het weer nog. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden en vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend ook in het westen onweer. Temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en 39 graden in het oosten van het land. En in de namiddag dan overal fel onweer, mogelijk met hagel en ook windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Toon. Het is 3 over 3 en 192 kilometer file al. Op de E40 richting kust een half uur trager tussen Zwijnaarden en Nevelen. Naar Antwerpen, 30 minuten op de E17 aan het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 20 minuten. Op de A12 in Puurs is het uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. En verder vanaf Wilrijk ook 20 minuten. Op de E19 vanaf Edegem, dat komt daardoor een defect voertuig in de Kruijbekstunnel. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur in Rand. Gdansk staat een voertuig met pech op de rechterrijstrook en ook op de E19 aanschuiven vanaf Sint-Job, 20 minuten daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland, ruim 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Het komt door een ongeval op de linkerrijstrook richting Gent, een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek, 25 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filigolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de buitenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. En elders op de snelwegen wat kleine vertragingen.

Billy Joel en zijn Uptown Girl. Van vandaag tot en met maandag staat Roeselare weer helemaal in het teken van debatjes. 4 dagen lang is daar koopjes, optreden, animatie, heel wat activiteiten voor jong en oud. Er zal ook wel een hitteplan zijn. En Radio 2 mag niet ontbreken natuurlijk, want morgenochtend dan trekt de populairste showbizman van Vlaanderen, Ruben van Gucht, met zijn weekwatchers naar het stadhuis van Roeselare voor een nieuwe uitzetting van de weekwatchers. Het wordt de laatste trouwens voor de zomer. En hij krijgt fijn bezoek. Onder andere DJ Victor Verhulst komt langs. Muzikale gast Nathalie Meskes is er ook. Kato zal er ook zijn. Als muzikale weekwatcher Hans Kools ook. En jij kan het morgen allemaal mee beluisteren. Beleven via de radio of via VRT Max natuurlijk.

Maxime samen met Babette en hoe dan ook. De beste vrienden komen eraan. Het is The Police. En dit is hun message in a bottle. Dat zeggen ze toch zo, hè? De politie, uw vriend. Zometeen is het ook nog aan Yevgeny en Olivia Dean ook nog.

0: The Police and Message in a Bottle.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
8: Oké, actie!
9: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Perfect. Koop je tickets via kinepolis.be.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Elke dag, telt voor 2.
1: Radio 2.

0: Ja, One Republic en hun Runaway. Zondag, dan kan je weer luisteren naar een hele fijne WK-koorts hier met Wesley Song natuurlijk, Peter van den Bemt in gesprek. Ze kijken terug eigenlijk op het WK-voetbal doorheen de jaren en ze duiken een beetje in het archief. En deze zondag is het dus met Wesley Song. Gaat onder andere over de WK's van 2018 en 2022. 2022, ik weet niet of je dat nog weet, 4 jaar geleden, dat was heel bijzonder, want dat was helemaal niet in de zomer, hè. Dat was in de winter, midden in de winter in Qatar, in tegenstelling tot de wereldbeker 4 jaar eerder, werd het een toch wel grote teleurstelling voor de Rode Duivels. Ze speelden toen 3 wedstrijden, ze scoorden 1 keer. Wesley Song die volgde alle matchen als analist voor Sportza en die zat bijna dag en nacht voor de televisie.
1: Ik laat mij vertellen dat jij maar 2 wedstrijden niet gezien hebt.
2: Ja.
1: Nou, dat kan volgens mij niet.
2: Jawel.
1: Ja, maar en die laatste groepswedstrijden waar ze dan 2 per 2...
2: Dan Herbekijken.
1: Ja, maar ik bedoel, soms is dat tussen Janneke en Mieke.
2: Wat ja, Herbekijken. Ja, Peter, ik weet het. En het rare is echt waar.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: 207 kilometer file staat er op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Anderhalf uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook in Berchem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek komt er een kwartier bij tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke bijna 1 uur. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk ook 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. En op de E19 vanaf Sint-Job 15. Op de E40 richting kust gaat het 20 minuten trager tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Op andere plaatsen op de snelwegen wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: Het waren nogal snowdarts, die van de Bloodhound Gang. En dat is volgens mij gewoon heel zacht uitgedrukt. Je hoorde de Bad Touch. Zometeen is dan Olivia Dean en ook de Red Hot Chili Peppers nog.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eens een kus geven, hé. Hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleijmans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Deksters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Hey, zin in een nieuwe keuken?
11: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
12: Grando, Grando, Grando.
13: Mijn zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
14: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
15: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
16: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
15: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
16: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
15: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
16: Jo, wat bedoel je?
15: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
17: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
18: Wie? Ikke?
17: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
18: Maar echt?
17: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
18: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
17: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
18: Voilà.
17: Op sunweb.be.
19: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
20: Life. Zieke fondsen. Allee, wie heeft er nu een zieke fonds nodig?
21: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
20: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
21: De Moussa, die een dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
22: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
20: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
23: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
24: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
25: promo koken.
26: Ik dacht van chili con carne.
24: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
26: Daar wordt chili con serieus veel carne.
24: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
27: Radio 2.
28: Radio 2.

Het is zo van die ideale zondagmuziek, vind ik. Deze Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Maar op vrijdag kan dat natuurlijk ook allemaal. Hè. Straks dan is het zover om 4 uur het beste uit de Radio 2 Zomerhits 1000. Want van nu tot 6 uur is het je laatste kans om te stemmen op die Zomerhits 1000. Want vanaf maandag dan knalt die gewoon weg uit je radio. Benjamin Schollaert, Michael, Carolien, ze gaan je het nog warmer gevoel geven. Maar volgende week gaat dat met die temperaturen al beter meevallen. Dus is het misschien wel fijn als er over de zon en zo gezongen wordt. Jij kan dus nog bepalen, nog dikke 2 uur bepalen hoe die muzieklijst gaat klinken. Ga naar Radio 2 op VRT Max. Breng zeker en vast je stem uit, want als je dat doet, maak je trouwens kans op een gezinsticket voor Mini-Europa. Het park eigenlijk waar alle wonderen van Europa in miniatuur tentoon gesteld worden. VRT Max, Radio 2 op VRT Max, daar moet je dus zijn. En dit is voor mij ook een beetje zomermuziek, een beetje festivalmuziek. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

denk dat ik een jaar of 14 was. En toen heb ik een shirt gekocht van de Red Hot Chili Peppers. Toen dit liedje uitkwam. En daar liep ik toen als tiener rond. Oh, wat voelde ik me stoer. Ik had er zo nog een gekocht. Maar toen stond daar een hele lelijke tekst op. En die moest ik van ons papa terugbrengen naar de winkel. Dat ging niet door bij ons. A 10 minuten voor 4 is het geworden. Is er het weer voor om naar de car wash te gaan? Ik weet het niet. Dit is Christina Aguilera en Missy Elliott.

Christina Aguilera en haar car wash. Zometeen is het aan Benjamin. Die staat op dit moment nog even halverwege de deur. Maar die komt zometeen binnen. Heeft het gezelschap van Suzanne en Freek.

0: Tussen bij vak.
1: 1347 euro.
2: Minder.
1: 1256 euro.
2: Nog minder.
1: 1227 euro.
2: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
1: 1098 euro.
2: Oh, spijtig.
0: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
1: Vak.
3: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
6: Excusa, señores.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Mannekes.
8: Bombeekies.
7: Grote zomerklus bij Jamma.
9: En wij klussen allemaal mee.
10: Met 20% korting, hè?
7: En op wat?
9: Op alles.
7: En wanneer?
9: Nu zondag.
7: Wie klust er allemaal mee?
9: Wij klussen allemaal mee.
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
13: Wilt jij bij mij een meloen delen?
14: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
15: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
18: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Helemaal.
20: De redders. Die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
21: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
22: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
23: Even een heel belangrijke mededeling, want je kan nog exact 2 uur stemmen tot 6 uur voor onze Radio 2 Zomerhits 1000. En dat doe je via

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit het raam gevallen zijn. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. En dan moet de echte zomerpiek nog komen, zegt spoedarts Filip Verdonk.
1: Over het hele jaar bekeken zien we dat de helft van de kinderen die uit hun raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden, dat gebeurt tijdens juni, juli, augustus. En de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn bijna altijd hetzelfde. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daar door.
0: Wie plannen heeft om een oprit aan te leggen of een terras te maken, kan nu op een lijst controleren welke verharding waterdoorlatend is. Op die manier kan regen doorsijpelen in de bodem in plaats van weg te lopen via de riolering. Nu is er vaak verwarring over welke materialen voldoende waterdoorlatend zijn, waardoor sommige gemeentes wel een vergunning geven en andere dan weer niet. Deze lijst kan daarbij helpen. En ook voor wie zich op regen, droogte en hitte zoals nu wil voorbereiden, kan die lijst zinvol zijn, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
2: Hoe minder verharding, hoe meer verkoeling. En als je vandaag in staat bent om voldoende water op je eigen perceel op te vangen, dan houdt dat ook het grondwaterpeil hoog. Wat goed is voor al de planten die naar boven staan, door onze bodem, dat die voldoende water krijgen. De bomen die voor de nodige schaduw zorgen. Dus het is echt absoluut een win-win, zowel in droge periodes als in periodes dat het met bak uit de lucht valt.
0: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van eergisteren opgelopen tot 589. Dat heeft de Venezolaanse interim-president gezegd. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams aan in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Er zijn nog vele duizenden vermisten en er wordt gevreesd dat de dodental nog fors zal oplopen. Het weer dan nog vanmiddag. Heel warm, tot 40 graden. En vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten van het land. Morgenochtend kan het ook onweren in het westen. Temperaturen tot 31 graden in het westen morgen en 39 graden in het oosten van het land. En dan morgen vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Vanaf zondag wordt het iets minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Toon.
4: Beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
5: Benjamin Scholaert.
3: Ja, zo is dat. En al meteen die nummer 3 uit die lijst van vorig jaar. Dat was The Summer of 69 van Bryan Adams. Goedemiddag.

0: maandagochtend hoor je dus die Radio 2 Zomerhits 1000. We gaan er een hele week mee door tot volgende week zondag. Dan vertel ik jou om iets voor 8 uur volgende week zondagavond wie er op nummer 1 zal staan. En je hoort tussen nu en 6 uur het beste uit die Radio 2 Zomerhits van vorig jaar. Dit hoorde daar zeker bij, want stond op nummer 3. En stemmen, als je dat wil, en dat moet je zeker willen, dat moet je absoluut doen. Dat kan je doen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En goedemiddag Mirjam. Vrijdagse avondspits, hoe gaat het op de weg?
1: Ja, 200 kilometer hebben we ondertussen, vooral veel problemen rond Antwerpen alweer. Antwerpse ring richting Nederland moet je bijna 2 uur extra rekenen tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Antwerpen-Oost. Daar een ongeval op de linkerrijstrook, maar ook in Berchem een ongeval en daar zijn 2 rijstroken versperd. Ring richting Gent ruim een half uur. R2 de ring richting Staanbroek maar 10 minuutjes tussen Beveren en Lillo. Vanuit het Waasland naar Antwerpen ook moeizaam. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke betekent dat 1 uur. Vanaf Melcede een half uur. Vanaf Wilrijk op de A12 ook een half uur. E313 vanaf Massenhoven bijna een half uur. En verder naar Antwerpen tot 10 minuutjes. N16 naar Willebroek 25 minuten door de werken in Temse. En dan rond Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Anderlecht en Grot-Bijgaarde. En een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier file. En verder vooral kleinere vertragingen.
0: Ja, goede moed er buiten bij deze temperatuur. Dankjewel, Mirjam.
2: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Je kan dus nog altijd stemmen voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Dat kan nog tot 6 uur. Dat is iets minder dan 2 uur. Dat is niet meer zo heel lang. En iemand die dat al gedaan heeft, dat is Bart Snelders. En we gaan samen eens even door zijn top 3. Dit nummer staat op 3 bij hem. Het is iets van lang geleden, hoor, die nummer 3 bij Bart. Gaat voor Andy Williams. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls. Met Music to Watch Girls by. Dit is hun nummer 2. Nummer 2 voor Bart is Christina Aguilera samen met Missy Elliott en Car Wash. En die nummer 1, ja, dat is de volgende.
2: Radio 2, het beste
3: uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: De eerste voor Bart Snelders is deze Lorca. Ja, die stond vorig jaar op nummer 47. En als het dus van Bart afhangt, dan mag die dit jaar zeker op die eerste plek gaan terechtkomen van die Radio 2 Zomerhits 1000. Dit is Ritmo della Noche. Come on.

0: ritme de la noche. En deze dagen vooral het ritme van een hete nacht met die temperaturen die 's nachts amper zakken, hè? Wat is het allemaal geweest de voorbije dagen? Dit is dus de nummer 1 van Bart Snelders. Zijn top 3 voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Jij kan jouw top 3 ook nalaten. Dat doe je via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Roorka met Ritmo della Noche. Er heeft nog iemand gestemd. Dat is Johan Klaasens. En Johan zet dit nummer op nummer 3. Dat was vorig jaar onze VRT Zomerhit, hè, dit. Nummer 3 voor Johan is Atlas van Pommelien Thijs. Dit is zijn nummer 2.
1: Als het weer zomer wordt, de dagen lang de
0: dat is wel kindje van vorig jaar, hè? Dat was ook in de running toen voor de VRT Zomerhit. Gert en James met Als het weer zomer wordt. En dan blijft natuurlijk die nummer 1 nog over.
2: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Zeer, zeer goedemiddag, Johan Klaasens uit Maasmechelen. Hallo Johan.
3: Goedemiddag Benjamin.
0: Ah, goedemiddag Johan, daar ben je. Zeg, je hebt een top 3 ingestuurd via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Lang moeten over nadenken?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik was er eigenlijk heel snel uit.
0: Mm-hmm. Oké, okay, ja. En jouw nummer 1 die hebben we nog te goed. En dat wordt, zeg het maar zelf.
3: Zeil je voor het eerst van Bart Kel.
0: Zeil je voor het eerst van Bart Kel. Die gaan we zo meteen draaien. Zeg, Johan, heb jij een beetje een fijne zomer in het vooruitzicht?
3: Ja, toch redelijk. Mm-hmm. Ik heb wel redelijk wat werk opstaan met de bus, dus dat komt wel goed, hè.
0: Oké, okay, je bent buschauffeur. Vakantie even tussendoor, ja, of toch niet?
3: Wat blieft?
0: Vakantie tussendoor of toch niet?
3: Ja, in augustus.
0: Ah, in augustus. Ja, dat is nog even doordoen met de bus. Hè, en dan in augustus, dan kan je meteen op vakantie. Zeg, die Rode Duivels, die spelen morgen vroeg. Ga je kijken, Johan?
3: Ja, ik denk dat ik wel een actie ga doortrekken.
0: Amai, dat is ambitieus. En dan maar hopen dat ze winnen, want anders is het allemaal voor niks geweest, hè?
3: Ja, inderdaad, want het zal niet gemakkelijk worden vanavond.
0: Inderdaad, het zal niet gemakkelijk worden. Goed, Johan, dankjewel om te stemmen. Jouw nummer 1 die komt er zo meteen aan. Zeil je voor het eerst van Bart Kael. En geniet ervan, hè, volgende week van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dag, Johan.
2: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
4: VRT Radio 2.
2: Benjamin Scholaert.

0: Johan heeft dus beslist. Johan Klaassen is uit Maasmechelen. En als het van hem afhangt, dan staat deze volgende week op nummer 1 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Vorig jaar was het in ieder geval de nummer 124 in die lijst. Bart Kuil met Zeil je voor het eerst. Vorig jaar stond Belle Perez er 7 keer in en je krijgt ze zo meteen met het nummer dat toen op nummer 2 stond.
1: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
1: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
12: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
13: Ik wacht op de solden, schat.
12: Ja.
14: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
15: Elke dag telt voor 2.

0: Spaans is ze toch altijd op haar beste, Belle Perez. Dit was vorig jaar de nummer 2 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Stond er dus in totaal 7 keer in en met dit op nummer 2. Belle Perez met Enamorada.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: nummer 1 nog over. Sophie, je mag het zelf vertellen. Wie zet jij op nummer 1 in jouw top 3?
1: Maria, Maria.
0: Van Santana.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Hallo. Ja, Sophie. Voor jou zet jij Maria Maria van Santana op nummer 1. Die gaan wij zo meteen draaien. Sophie, heb jij grote zomerplannen? Ga je fijne dingen doen?
1: Maar een beetje daaruit stappen met de kinderen.
0: Ja, dat is ook plezant, hè? Is naar de kust, is naar een stad, fijne dingen beleven. Heel fijn is dat. Goed, oké, Sophie. Ik ga jou nog een fijn weekend wensen. En jouw nummer 1, die komt eraan. Dat is Santana met Maria Maria.
2: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.

0: In Middelbeke bij Sofia ging de radio wel even luider hoor, bij dit hier. Want dit is dus haar nummer 1 voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Santana samen met Maria. Maria stond vorig jaar op nummer 287. En natuurlijk stond Willy Sommers er vorig jaar ook in met Late Zon in je Hart. Wel, die komt er zo meteen aan, na het nieuws uit je buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: half vijf. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. In Buggenhout wordt alles in gereedheid gebracht voor het groot herdenkingsmoment vanavond. 1 maand na het zware busongeval waarbij 4 doden vielen, waaronder 2 kinderen. Door de hittegolf is de herdenking verplaatst naar de kerk, waar plaats is voor 400 mensen. Maar ook buiten op het kerkplein zal alles te volgen zijn via grote schermen. Wie al zeker binnen zullen zitten zijn koning Philip en koningin Mathilde. Burgemeester Geert Hermans is blij dat ze erbij zullen zijn.
1: Ik vind dat bijzonder natuurlijk. Het getuigt van de verbondenheid van gans ons land met allen die geconfronteerd zijn geweest met deze tragische gebeurtenis. Het is een bijzonder teken van medeleven, van steun, van verbondenheid en vooral van erkenning voor de slachtoffers, de nabestaanden en de familieleden. En dat is toch wel heel warm voor hen. En daarom zijn we toch wel bijzonder verheugd dat de koning en de koningin hier vandaag zullen aanwezig zijn.
0: Na het grote herdenkingsmoment is er ook nog een apart moment in kleine kring voor de nabestaanden en de buurtbewoners en hulpverleners die erbij waren. Ook de koning en de koningin zullen daarbij zijn. Ekro heeft als een van de eerste politiezones in Vlaanderen een eigen rollentestbank waarmee niet alleen bromfietsen, maar ook e-steps, e-bikes en fatbikes kunnen gecontroleerd worden. Daarmee kunnen opgedreven exemplaren nu effectief opgespoord worden. Politiezone Gent koopt in het najaar zo'n rollentestbank, maar heeft met een geleend exemplaar gisteren 2 opgedreven fatbikes in beslag genomen. Die zullen vernietigd worden. Ook andere tweewielers zijn in beslag genomen. De stad Aalst gaat samen met de lijn een nieuw circulatieplan invoeren in de drukke Arendwijk. Het is de bedoeling dat de lijnbussen er vlotter kunnen rijden. Want sinds een aanpassing 2 jaar geleden rijden busseurs zich vaak vast. Er komt daarom onder meer eenrichtingsverkeer in een deel van de oude Dendermondse Steenweg, zegt schepen Iwijn de Koning.
2: Het feit dat het een richting wordt op dat segment van de oude Dendermondse Steenweg maakt dat de bussen geen conflicten kunnen hebben van tegenovergestelde wagens die passeren. Dat de autobussen zich niet op het voetpad gaan moeten manoeuvreren om auto's te kruisen. Nadeel is dat de mensen een stukje moeten omrijden. Voordeel is dat we de doorrijfactor van de bussen optimaliseren.
0: Het nieuwe circulatieplan gaat in op maandag 3 augustus. In oktober komt er een evaluatie. En dan heb ik nog het weer. Het blijft nog warm, rond 35 graden. Vanavond kan het ook gaan onweren, maar vooral in het oosten van het land. Morgen vroeg kan het bij ons ook gaan onweren, waardoor het wat afkoelt en de maxima tot 31 graden gaan. 'S Avonds kan het overal fel onweren. Vanaf zondag wordt het minder warm. Alle nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook nog in de app en op de website van VRT Nieuws.
3: Beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
4: Benjamin Scholaert.
5: Ja, natuurlijk stond Willy Sommers er vorig jaar ook in die lijst met Late Zon in je hart. Ik was op nummer 4 en ik heb hem nu voor je klaarstaan. Yeah.

0: is deze Willy Sommers met Late Zon in je hart. Jouw grote favoriet voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Stemmen, het kan via het Radio 2-kanaal VRT Max. En je kan er dus ook een familieticket voor Mini-Europa mee gaan winnen.
1: Want het duurt toch maar even.
0: Want het duurt toch maar even. Maar volgens mij gaan die files vanavond ook wel nog zeker even duren. Want daarnet hadden we 200 kilometer file in totaal. En Mirjam, ik zie nu 216 kilometer file. Waar staan die files ergens?
2: Ja, klopt. Het is een zware spits. Veel incidenten, ongevallen, defecte voertuigen, lange files daardoor. Bijvoorbeeld Antwerpse ring richting Nederland. Anderhalf uur heeft te maken met 2 ongevallen bij Antwerpen-Oost. Ring richting Gent, daar komt 3 kwartier bij. Naar Antwerpen vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 1 uur. Vanaf Melcele 20 minuten bij Sint-Anna Linkeroe voor een ongeval rechts. A12 vanaf Wilrijk 1/2 uur. Op de E313 20 minuten bij Hasselt-West. Daar is links dicht door hitteschade. Vanaf Massenhoven ook nog 20 minuten. In Ranst een defect voertuig op de linkerrijstrook. Verder naar Antwerpen niet meer dan 10 minuutjes. Naar Brussel ook een lange file. 1 uur op de E40 tussen Aalst en Ternat. 2 rijstroken zijn daar dicht door een ongeval. En dan de buitenring rond Brussel. 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Aan het begin van de E40 ook een ongeval in Grot-Bijgaarde op de rechterrijstrook. Dan de binnenring 1/2 uur tussen Vorst en Jette. Daar is de weg vrijgemaakt. Ook vertragen tussen Vilvoorde en Tervuren. En 16 richting Willebroek. 25 minuten door te werken in Temse. Verder veel kleinere vertragingen. En in Brugge is de Kruispoort 2-brug gestremd voor alle verkeer.
0: Dankjewel, Mirjam.
3: Nu op VRT Max.
4: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Ellen Callebaut.
5: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer die de eerste keer dan hebt ontmoet?
6: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken. En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
5: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
6: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
3: Peter van de Veire en de Zandloper.
4: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: 30 ideeën voor pastaschotels.
8: In Libelle Lekker naar...
9: De 5 beste beleggingen van het moment.
8: In Trends of naar...
9: Belgische politiek achter de schermen.
8: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Deze radiospot is voor u.
11: Zeker.
10: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
11: Pas opgestaan.
10: Al direct weer in slaap valt.
11: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
10: En maar kwijlen op zijn kostuum.
11: Ja, is dat normaal?
10: Nee.
11: Want slapen doet je in je bed.
10: Het is bedtijd.
11: Echt waar.
10: Tijd voor een Sleep Life bed.
12: Sleep Life.
13: Nu bij Sleep Life. Summer deal.

0: luistert naar het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Je kan ook stemmen tot 6 uur en vanaf maandag dan hoor je hem volledig de lijst. Radio 2 Zomerhits 1000 van maandag tot zondag. En dit hoort absoluut bij dat beste uit die lijst van vorig jaar. Want het was toen de nummer 8. Viva la vida van Coldplay. En ook Erik Leux uit Sint Martens Lennik heeft gestemd. Dit is zijn nummer 3. Twee jaar geleden was dit onze VRT Zomerhit, hè? Maxime samen met Hanna May en Ik wil dat je liegt. Dit is hun nummer 2. De wereld draait voor jou. Draait voor iedereen. Dat is ook ooit een nummer 1. Bij die Zomerhit Race. De wereld draait voor jou van Niels de Stadsbader en Reggie.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
0: En dan blijft er natuurlijk nog één nummer over. Dat is die nummer 1 van Erik Leux uit Sint Martens Lennik. Ja, Erik, vertel het maar. Wie staat er op nummer 1 bij jou in jouw top 3?
2: Camille Benjamin.
0: Camille, met welk nummer?
2: Met vuurwerk.
0: Met vuurwerk en waarom?
2: Omdat ik ze graag hoor zingen. Het is een toffe madame.
0: Het is een toffe madame. Zeker en vast, absoluut. En ze is onlangs 25 jaar geworden. Hè. Erik, was heel, heel, heel groot feest hier bij Radio 2 en Radio 2. Olala was dat. Goed, Erik, we gaan dat nummer draaien. Jouw nummer 1, Camille, met vuurwerk.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.

0: Vorig jaar stond dit nummer 5 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Ja, en het is ook Mambo Number 5 van Lou Bega. Wil jij deze dus op 1 hebben volgende week, kan je erop stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Mambo Number 5.
0: Zeer goedemiddag Bram.
2: Ja, dag Benjamin.
0: 40 graden was aangekondigd,
2: ja, lokaal,
0: en voorspeld. Ja. Hoe zit het ermee? Zijn we er al?
2: Ik denk niet dat we het gaan halen. In Kleinenbrogel heb ik daar net 38,1 gezien. Uh-huh. Dus dat is al in de richting van, maar 40 lijkt me nog net te hoog gegrepen. Misschien nog wel een 39 graden. Enfin,
0: dat is ook al goed. Hè?
2: Ik denk 39, dat het warm, ja, warm genoeg is voor iedereen. Op de meeste plaatsen liggen de temperaturen toch tussen 35 en 38 graden dan. Weinig wind ook. Het maakt het allemaal een beetje drukkend warm zelfs. Hè, want de vochtigheid die is ook de hoogte in aan het gaan.
0: Ja?
2: En we zien ze op dit moment nog niet, maar er kunnen stapelwolken ontstaan vanavond en die zouden voor onweer kunnen gaan zorgen. Nu, de kans daarop is het grootst in het zuiden, het zuidoosten van het land, dus laten we zeggen provincies Luxemburg, Luik, eventueel de Voerstreek, Limburg. Ja, ik durf geen zekerheid te geven, maar wanneer het ontstaat, als het zou ontstaan, dan gaat het om zeer felle onweer met hagel en met forse wind. Het is daarom dat ik het vertel. Dus als je een wolk in de buurt ziet, kijk toch maar even op de buienradar of die jouw richting uitkomt.
0: Oké, okay, even voorbereid zijn.
2: Ja, ja. Ja, inderdaad. Het zal vooral voor het zuidoosten van het land zijn, als het gebeurt. Hè. Daarna die eventuele bui, wordt het vannacht overal droog, vrijwel helder weer. Ja, en het blijft zeer warm. Temperaturen blijven tussen 19 en 23 graden. Liggen dus morgenochtend, kunnen we naar de Rode Duivels kijken. Bij 1, 2, 3...
0: Op het ras buiten gewoon, ja.
2: Ja, om 4 uur 's ochtends, oké. Okay, morgen dan, ja, drukkend heet. Hè. Voor de middag kunnen er een paar buien zijn. Dat zijn dan onweersbuien voor het westen, mm-hmm, van het land. Elders droog weer, zonnig weer. Drukkend heet opnieuw, want ook morgen gaat het kwik bijzonder hoog gaan. We gaan naar 35 tot 38 graden op heel veel plaatsen in Vlaanderen. Aan zee daar 6, 27 graden. Hoge luchtvochtigheid. 'S Ochtends dus die buien in het westen. Dan overal droog, veel zon. En dan in de latere namiddag en morgenavond komt er een echte grotere onweerszone ons land binnen van over Frankrijk.
0: En dan zondag een beetje afkoeling, hoor.
2: En dan zondag inderdaad wat afkoeling. Dus ook dan een paar onweersbuien in de buurt, zeker voor de middag en dan na de middag. Droger weer, opklaringen, 27 graden. Ja. En dan, ja, er is echt wel licht aan het einde van de tunnel, want van maandag tot woensdag nog een 5, 26 graden en licht wisselvallig weer.
0: Oké, okay, dankjewel Bram. Dan gaan wij intussen verder met onze lijst hier. Het beste uit die radio, 2 Zomerhits 1000. De keuze van Danny Pardaans, die heeft gestemd. En op nummer 3 bij Danny staat dit hier, Samba de Janeiro.

0: Danny. Er is ook een nummer 2, dat is deze. Meteen even de disco ingedoken. Tavares Must Be Missing an Angel en zijn nummer 1.
1: Het beste
2: uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Dat is deze hier. Hij gaat voor Big Mountain met Baby I Love You Way.

0: zomerhit uit 1994 is dit. Deze Baby I Love You Way van Big Mountain. Maar raar maar waar stond deze vorig jaar niet in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dat is de nummer 1 van Danny Pardaans. Heeft erop gestemd. Via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Straks nog 1 uur het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse

0: Wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
1: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
4: Oh, oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei, oei.
3: Leuk.
4: Wow, jij vindt dat leuk.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
5: Ah, oh ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
3: Ah.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
6: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: En zometeen krijg je de nummer 7 uit die Radio 2 zomerhits 1000 van vorig jaar. Was Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. Nu het nieuws.
10: Elke dag, telk voor twee. WNT Radio 2.
11: Het is 5 uur. Goedemiddag, WRT Nieuws met Toon Janssens. Muziekfestivals bereiden zich voor op een extreem warm weekend. Op de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt, is de noodtoestand afgekondigd. En er is een verrassende winnaar op het BK tijdrijden bij de vrouwen. De warmste plaats in Vlaanderen is voorlopig Kleine Brogel in Limburg. Daar is tot nu toe 38,2 graden gemeten. Maar het kwik stijgt nog. En ook dit weekend blijft het ontzettend warm. Verschillende muziekfestivals nemen daarom maatregelen. In Brussel is de camping van Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan. Zo konden de festivalgangers hun tent opzetten op een iets koeler moment. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijn Stadion en daar is maar weinig schaduw en vooral veel beton. Deze jongeren vertellen wat ze doen om het niet te warm te krijgen.
12: We zitten eigenlijk op de beton, maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
13: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Het droogt toch om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
14: Wij zijn daar straks ijsblokjes gaan halen in de winkel. En voor de rest veel zonnecrème smeren, veel water drinken en een gratis waaier.
11: En op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen was het door de hitte erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zegt Marijn Venmans.
15: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten, want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten. Zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
11: En ook op de spoeddiensten. In heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit een raam gevallen zijn. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. Spoedarts Philippe Verdonk vraagt daarom om voorzichtig te zijn.
16: Onze oproep is wanneer dat kinderen binnen zijn, binnen spelen en wanneer dat er de ruimte verlucht moet worden om het raam niet open te zetten of als we het openzetten op kiep te zetten, zodat de kinderen daar niet door kunnen. Eventueel meubels die kinderen kunnen gebruiken spelenderwijs om naar het raam of door het raam te kruipen om die te verwijderen, zodat het gewoon fysiek onmogelijk is om door het raam te kijken.
11: De Vlaamse openbare omroep, de VRT, heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat staat in het jaarverslag. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies, dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw dat op dit moment gebouwd wordt. Om die zware kosten van de nieuwbouw te dekken, heeft de VRT de voorbije jaren al de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu ingezet. Het jaarverslag wordt volgende week nog toegelicht in het Vlaams parlement. Op de Krim wordt een noodtoestand afgekondigd. De Krim is een schiereiland dat door Rusland is ingenomen in het zuiden van Oekraïne. De maatregel komt er na aanhoudende Oekraïnse droneaanvallen. Marijn Trio, wat is de bedoeling van die noodtoestand?
17: De noodtoestand is nodig uit economische overwegingen, zegt de lokale overheid, om administratieve hindernissen weg te nemen voor mensen die schade ondervinden door Oekraïnse aanvallen of door de aanhoudende stroomonderbrekingen. De toestand op de Krim wordt met de dag problematischer. Door Oekraïnse droneaanvallen op de bruggen en wegen naar het eiland is er amper benzine en diesel en kunnen mensen al bijna een week niet meer tanken. Alle zomerkampen, waar normaal gezien tienduizenden kinderen uit heel Rusland naartoe gaan, zijn afgelast. En in de stad Sevastopol valt al dagen de stroom geregeld uit. Oekraïne wil met die aanvallen de druk op Poetin opvoeren om te gaan onderhandelen.
11: Oké, dankjewel Marijn. Sport. Lotte Klaas is verrassend de Belgisch kampioene tijdrijden geworden. In Markedal in Oost-Vlaanderen liet ze alle favorieten achter zich. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtebeke derde. Ook voor Klaas zelf was het een verrassende overwinning, zegt ze.
18: Een mega grote verrassing eigenlijk. Ja, vorig jaar was ik derde, dus ja, stiekem waren mijn ambities wel op podium, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, hier winnen en zeker ja, de grote Lotte Kopecky verslaan, ja, dat is heel raar.
11: Die grote Lotte Kopecky won de voorbije 8 edities het BK-tijdrijden, maar eindigde nu pas vierde. En op dit moment zijn de mannen nog bezig aan hun BK. Het weer. In het oosten van het land kan het vanavond onweren bij minima van 8 tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen, daarna opnieuw heet tot 39 graden. Vanaf de late namiddag morgen verhoogt de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. En zondag wordt het na de onweersbuien dan iets minder warm. En ook dit nieuws begon met de hitte. Voorlopig is nergens de verwachte 40 graden gemeten. Al stijgt de temperatuur nu nog. Festivals zoeken wel naar oplossingen en nemen voorzorgsmaatregelen om samen met de festivalgangers de hitte onder controle te houden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel Tom voor de update.
19: Radio 2. Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
20: Benjamin Scholaert, VRT Radio 2.
9: En je kan nog iets minder dan een uur stemmen voor die Radio 2 Zomerhits 1000 tot 6 uur. Dit is Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Welkom.

0: Robin en de Waves met Walking on Sunshine. En dat met net geen 40 graden erbij. Stond dus vorig jaar op nummer 7 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Intussen zitten we op 178 kilometer file. Ja, Mirjam, Antwerpen, dat blijft problematisch, hè?
1: Ja, maar het goede nieuws daar is dat op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost de weg ondertussen vrijgemaakt is. Je moet er wel nog een uur tot anderhalf uur extra rekenen vanaf Sint-Anna-Linkeroever. De ring richting Gent, daar komt ook nog 3 kwartier bij. Naar Antwerpen ook 3 kwartier vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Een half uur vanaf Melselen, bij Sint-Anna-Linkeroever ook geen hinder meer. Half uur ook op de A12 vanaf Wilrijk, dan op de E313 bijna een half uur bij Hasselt. Daar is links dicht door hitteschade. Bij Herentals hinder door een ladingverlies. En dan nog een beetje vertragen tussen Massenhoven en Ranst. Maar ook daar geen hinder meer. Naar Brussel op de E40 in Nevelen een ongeval links. En verder ook nog ruim anderhalf uur van Vooraas tot Ternat. Daar blijven 2 rijstroken dicht door een ongeval. Er is ook richting Gent een kwartier kijkfile vanaf de Brusselse ring. En daardoor op die buitenring ook 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring is dat 10 minuutjes tussen Anderlecht en Grot-Bijgaarden en ook tussen Zaventem en Tervuren. Naar Kortrijk nog een beetje vertragen op de E17 tussen de Pinte en Deinze, maar de weg is vrij. En 16 naar Willebroek, 25 minuten door te werken in Temse. Verder veel kleinere vertragingen. En in Brugge is de Kruispoort 2-brug gestremd voor alle verkeer.
0: Dankjewel, Mirjam.
2: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
0: Sophie Maanhout, die heeft ook gestemd. Dat deed zij via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dit is de nummer 3 van Sophie. Ze gaat voor de meest recente van K3. Dat is die zomer van Oja Lele. Dit is nummer 2.
3: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog
0: één. De hit van het moment uit Nederland. Nummer 2 van Sophie is Cheerio van Justin De Wild. En wie staat er op nummer 1?
2: Beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
4: Radio 2.
0: Daarvoor keert ze terug naar de 90s. Eerste helft van de jaren 90. Ik denk, als ik me niet vergis, de zomer van 1992. Toen stond die in onze Radio 2 Top 30. Snap met Rhythm as a Dancer.

0: jaar stond deze op nummer 725 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Maar ja, in het afgelopen jaar, hè, al die concerten van de Originals K3 in de AFAS Dome, ja, ben ik er toch wel zeker van dat ze dit jaar wel een pak hoger zullen gaan eindigen. K3 kreeg je met alle kleuren van de regenboog.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: We gaan meteen door naar Jo Rogiers. Die heeft ook gestemd voor onze Radio 2 Zomerhits 1000. Die je volgende week kan beluisteren vanaf maandagochtend tot zondag. Dan gaan we door. Iets voor 8 uur zal je horen wie er op nummer 1 staat. En de nummer 3 van Jo is dit. 10 op 10 hè, qua zomergehalte. Gaat voor de Gibson Brothers met Que Sera Mi Vida. Dit is hun nummer 2. De Soule Sunlight des Tropiques van Gilbert Montagnier natuurlijk. En wie er op nummer 1 staat, dat hoor je zometeen.
2: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: De beste zomerhits aller tijden.
3: Dwars door de woeste orkaan.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
2: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
4: Mini Europa. Mini Europa. Das Reza.
2: Doe, doe. Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Doe, doe, doe, doe. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Zeg dat, Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zalige verjaardagspies.
8: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
7: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
8: Hé, hey, hoe dat?
7: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
8: Ja! Lemmes.
7: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is er.
9: De Vos Lemmes.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Elke dag telt voor twee.

0: deze mag dus op nummer 1 terechtkomen voor Jo Rogiers. Sunny van Boney M. En Alida, Alida Roelands uit Vilvoorde, die heeft ook gestemd. Dit nummer zet zij op nummer 3. Ze gaat voor Belle Perez met El Mundo Bailando. Maar dit is de nummer 2 van Alida. Ze gaat voor Beautiful Day van U2. Zeer goedemiddag, Alida.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zeg Alida, vind jij daar een beetje afkoeling bij jou thuis?
1: Ja, dat lukt nog wel. Ja, zeker nog
0: wel. Oké, goed, goed, goed. Want het is al wat, hè?
1: We hebben blazers thuis. Ja. Maar de temperatuur blijft nog niet boven de 27, ja. 28. En minder gaat het niet, maar het is draagbaar.
0: Maar Alida, daarnet was ik bij jou thuis.
1: Ja, dat lukt nog wel. Ja, zeker nog wel.
0: Oké, goed, goed, goed. Want het is al wat, hè?
1: We hebben blazers thuis. Ja. Maar de temperatuur blijft nog niet boven de 27, 28 en minder gaat.

0: in 2023 in Tixie in Hasselt.
1: Mm-hmm. En dat was top. Dat was top, Alida. Voilà, goed. Oké, we gaan hem draaien. Jouw nummer 1, Alida. Geniet volgende week van die Radio 2 Zomerhits 1000. En jouw nummer 1 die komt er nu aan. Gloria van Umberto Tozzi.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
4: Benjamin Scholaert.

0: dus Alida het volledig voor het zeggen zou hebben, dan staat deze volgende week op nummer 1 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Gloria van Umberto Tozzi. Nu het nieuws uit je buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: zware busramp waarbij 4 doden vielen, onder wie 2 kinderen. Door de hitte vindt het plaats in de Sint-Niklaaskerk en op het Kerkplein zal alles op grote schermen te volgen zijn. Burgemeester Geert Hermans.
1: Het is natuurlijk een hittegolf, dat zal misschien wel wat mensen tegenhouden. Langs de andere kant hebben we natuurlijk gecommuniceerd dat het binnen doorgaat, waar toch 400 mensen kunnen aanwezig zijn. En we hebben ook schaduwplekken voorzien op het Kerkplein. Het zal daar dan iets minder druk zijn, want we gaan daar ook een groot scherm voorzien. En we hebben natuurlijk ook een aantal koelelementen ingebouwd. Zo zal de brandweer net voor het evenement het Kerkplein nat spuiten, zodanig dat dat toch een verkoelingseffect geeft net voor het herdenkingsmoment.
0: Ook koning Philip en koningin Mathilde komen naar Buggenhout voor de herdenking. Ze zullen na de herdenking ook een apart moment bijwonen in kleine kring voor nabestaanden, buurtbewoners en hulpverleners. De organisatie achter de grote openluchtfuif in Nieuwkerke in Sint-Niklaas neemt vanavond maatregelen voor de hitte. De openluchtfuif is een evenement waar scholieren uit het hele Waasland elk jaar het einde van het schooljaar vieren. Vrijwilligers zullen kijken of iedereen voldoende water drinkt, zegt organisator Pieter-Jan Volkaert.
2: Wij zetten onze gratis watertap vooraan aan de ingang bij de toiletten, een plek waar iedereen sowieso passeert en die gezien heeft, zodat ze ook hopelijk zelf genoeg water drinken. En daarnaast gaan wij onze medewerkers, onze veiligheidspersoneel, allemaal brieven dat zij actief gaan zoeken en kijken op terrein als er mensen zijn die aan de kant zitten en die er wat versuft uitzien of niet meer zo oké eruit zien, dat ze die kunnen helpen en gepast behandelen wanneer dat dan nodig is.
0: Ook de EHBO-zone zal vanavond dubbel zo groot zijn als bij andere edities. In Markedal is wielrenster Lotte Klaas uit Sint-Niklaas verrassend Belgisch kampioene tijdrijden geworden. Ze liet alle favorieten achter zich, zoals Lotte Kopecky en Shari Bossuyt. Ze reed 13 seconden sneller dan voormalig schaatster Sandrine Tas. Voor Klaas is het al haar tweede grote zege dit seizoen na de Omloop Nieuwsblad. Dat ze vandaag zou winnen noemt ze ook zelf een grote verrassing.
3: Een mega grote verrassing eigenlijk. Ja, vorig jaar was ik derde, dus ja, stiekem waren mijn ambities wel op podium, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, hier winnen en zeker ja, de grote Lotte Kopecky verslaan, ja, dat is heel raar.
0: Ook de mannen zijn bezig aan hun tijdrit. Door de hitte rijden ze op een korter parcours van 20 in plaats van 40 kilometer. Het weer dan nog. Het blijft nog warm, rond 35 graden. Vanavond kan het onweren, maar vooral in het oosten van het land. Morgen vroeg kan het ook bij ons gaan onweren, waardoor het wat afkoelt en de maxima tot 31 graden gaan. Alle nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
5: Benjamin Scholaert.
6: Je kan nog iets minder dan een half uur stemmen tot 6 uur. Nu krijg je de nummer 6 uit de lijst van vorig jaar. Here Comes the Sun. Van de

half zes, goedemiddag. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Buggenhout verwacht straks heel wat mensen op het grote herdenkingsmoment, een maand na de

0: Dat is vorig jaar dus de nummer 6 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Ben echt eens benieuwd waar hij dit jaar zal gaan eindigen. Here Comes the Sun van de Beatles. 6:06 en here comes Mirjam van het verkeer. Hoe staat het op de weg, Mirjam?
1: Toch nog behoorlijk wat lange files. Antwerpse ring richting Nederland. Nog altijd bijna 1 uur extra. Naar Gent komt er 3 kwartier bij. Ruim 1/2 uur ook vanaf parkeerterrein in Kruijbeek en vanaf Melsele. Op de E313 1/2 uur bij Hasselt. Daar is de linkerrijstrook dicht door hitteschade. Verder ook vertragen in Ranst. Komt daardoor 2 ongevallen. Naar Brussel op de E40 1 kwartier tussen Aalter en Neveren door een ongeval links. En ook nog altijd 1,5 uur tussen Erpenmeren en Ternat. Daar blijven door een ongeval 2 rijstroken dicht. Door die problemen ook 1 kwartier kijkvielen naar Gent op die E40 vanaf de Brusselse ring. En daardoor ook op de buitenring 1/2 uur tussen Grimbergen en Grootbijgaarden. En in Strombeek ook nog een defect voertuig op de linkerrijstrook. En 16 naar Willebroek 1/2 uur door de werken in Temse. Verder vooral kleinere vertragingen. En in Brugge blijft de kruispoort 2-brug gestremd voor alle verkeer.
0: Mirjam, ga jij morgenochtend naar het voetbal kijken naar onze Rode Duivels?
1: Nee, ik ben dan onderweg op vakantie, dus het zal niet gaan.
0: Oh ja, dat zou ik inderdaad ook wel passen voor die Rode Duivels. In ieder geval, we zijn wel heel benieuwd wat er morgenochtend allemaal gaat gebeuren. Straks eens even bellen met Tess Elst van Sportza, want die is op dit moment in de USA.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Lotto is op zoek naar een tong.
4: Dat heb ik.
5: Affirmatief.
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Absoluut.
3: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
6: Een mocha banaan salami smaak.
7: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: zijn nu zondag open.
9: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
11: Dat had ik even nodig.
10: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
12: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
13: Wilt jij met mij de meloen delen?
14: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
15: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
16: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
15: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
16: Allee.
17: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
18: Elke dag telt voor 2.
19: Radio 2.

0: Michael Jackson met Billie Jean. Ja, we hadden even goed Thriller kunnen draaien hè, van Michael Jackson. Want ja, morgenochtend, klokslag 5 uur. De WK-wedstrijd van de Rode Duivels. We spelen tegen Nieuw-Zeeland. Ja, en na die ontgoochelingen tegen Iran en tegen Egypte moeten we het echt wel gaan doen morgen om nog kans te maken op de groepswinst. Tess Elst vanuit Vancouver, een zeer goede middag.
1: Ja, een zeer goede morgen is het hier.
0: Voor jou een goede morgen, uiteraard.
1: Iets van 9.
0: Iets van 9 bij jou. Zeg Tess, hoe staan die Duivels ervoor? Hoe is de teamspirit daar?
1: Oh, de teamspirit lijkt mij nog zeker oké. Gisteren was hun laatste training en was de sfeer nog ontspannen. En ze zeggen ook allemaal dat ze niet te veel last hebben van de druk. Maar ja, ze weten natuurlijk wel wat de opdracht is. Hè. Ze moeten winnen. Dus, en ze willen ook heel graag winnen. Ze willen eens iets laten zien op dit WK dat nog niet echt gelopen is. Ja. Hoe ze het gehoopt hadden. Maar het lijkt me wel alsof ze er klaar voor zijn.
0: En intussen is Jeremy Doku ook weer helemaal terug sinds hij vader is geworden en die luchtweginfectie opliep. Verbetert zijn terugkomst daar iets aan de sfeer volgens jou? Merk je daar iets van?
1: Het is natuurlijk een heel belangrijke speler voor de Belgen. Toch een van de sterren bij Manchester City. Ook een van de sterren bij de Rode Duivels intussen. Dus ze zijn wel heel blij dat hij terug is. Dat zeiden ze ook gisteren. Dat zei de bondscoach Rudy Garcia. Van ja, we zijn heel blij dat Jeremy erbij is. Maar hij zou normaal gezien nog niet geen volledige wedstrijd kunnen spelen. Dat zei hij ook wel. Want hij heeft 7 dagen niet kunnen trainen. Dus het zal wat vroeg zijn om hem al meteen 90 minuten daar in de ploeg te zetten.
0: Zijn er dan ook potentiële vervangers voor hem? Als hij niet in de basis staat?
1: Ja, vorige wedstrijd hebben we het ook zonder Jeremy Doku gedaan. Dat was natuurlijk niet onze beste wedstrijd. Maar toen heeft Leandro Trossard die plaats van Doku aan de linkerkant ingenomen. En toen was het op rechts liever Alexis Salemakers. Dus dat zou nu opnieuw kunnen. Maar ik denk dat hij dan in plaats van Salemakers bijvoorbeeld voor Luke Bakio zou kiezen. Die ook ingevallen is. Dus er zijn zeker opties genoeg om hem te vervangen. Al is het natuurlijk altijd een gevaarlijkere ploeg met Doku erin dan zonder.
0: Dan zonder, ja. Tess, over iets anders. Ik heb gehoord dat het stadion waar zij gaan spelen daar, die BC Place in Vancouver in Canada, dat echt wel de moeite is. Dat zou het prachtigste stadion van het toernooi zijn. Heb jij het al gezien?
1: Ik heb het al gezien. Ik ben er gisteren een hele dag geweest. Ik heb er rondgehangen. Ik weet niet wie dat geschreven heeft. Ik weet niet of die persoon al in het stadion geweest is.
0: Oei, foute info. Ja.
1: Het is best een oké stadion. Maar ik moet zeggen, het stadion in LA was toch een heel stuk indrukwekkender. Dit is kleiner, gezelliger wel, maar het heeft zo een stoffen dak. Dus ik moet zeggen, het is helemaal rond. Yeah. Het voelt een klein beetje als een circustent.
0: Een stoffen dak, ja.
1: Ja, dus dat gevoel een beetje. En ook, ik ga jullie daar misschien jaloers mee maken, maar hier in Vancouver is het 14 graden en het regent. Dus ook op dat gebied is heel grijs hier allemaal. Ja. Dus dat draagt misschien ook niet bij aan het filmische decor dat het stadion zou zijn. Maar het is een beetje grijs.
0: Geniet van die 14 graden, want bij ons is het bijna 40 graden. En het is heet, heet, heet, absoluut. Nog één dingetje. Onze tegenstander, Nieuw-Zeeland, hoe moeten wij die inschatten?
1: Goh, ja, op papier, maar dat zeg ik al 2 matchen. Dat zei ik ook tegen Iran en tegen Egypte. Mag dat geen probleem zijn. Maar Nieuw-Zeeland is de laagst gerangschikte ploeg in de poelen van de Belgen. Ze staan nummer 84, als ik me niet vergis. Dus wij zijn 10e van de wereld. Dus op zich zou dat zeker moeten lukken. Hun spelers spelen ook bijna allemaal in de Nieuw-Zeelandse competitie. Dus de mensen die gaan kijken morgen vroeg, het is echt niet erg als je daar bijna niemand van kent. Okay. Ik denk alleen Chris Wood, die in de Premier League speelt, die zal een beltje doen rinkelen. Maar ja, op papier kan het dus niet anders dan dat we die gaan verslaan. Maar ik moet met 2 woorden spreken, want dat heb ik al geleerd.
0: Dat is zo. Dat moeten we allemaal. Het is met 2 woorden spreken als het gaat over onze Rode Duivels. In ieder geval, volledig het land zal morgenochtend duimen. En dan hopen wij inderdaad beter op het beste. En op een winst voor onze Rode Duivels. Tess, fijne dag daar, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dag.
2: Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Benjamin Scholaert.

0: allemaal heel simpel. Ik rond wekker om 5 uur en dan kan je beginnen supporteren voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. En dit is dus dat themalied van het WK in Canada, USA en Mexico. Shakira samen met Burn the Boy en Die Die.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: We gaan er nog eens iemand bij halen die gestemd heeft voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Die je dus vanaf komende maandag 9 uur zal kunnen beluisteren hier bij Radio 2. We gaan door tot zondag. Zondagavond, iets voor 8 uur, hoor je wie er op nummer 1 zal staan. Tine Lievens, die heeft gestemd. En Tine zet dit op nummer 3.
2: Ja, zet dat.
0: Onze VRT zomerhit van exact een jaar geleden. Pommelien Thijs met Atlas. Dit is de nummer 2. Een van die stemmers had hem vanmiddag ook al op nummer 1 gezet. Maar bij Tine staat hij dus op nummer 2. Camille met Vuurwerk.
3: Het beste uit Radio 2 zomerhit 1000.
0: En dan blijft natuurlijk die nummer 1 van Tine nog altijd over. Ze gaat voor Sabrina Carpenter. Dit is Espresso.

0: dagen toch liever iets frisser dan espresso. In ieder geval wel exact 2 jaar geleden een grote hit voor Sabrina Carpenter. Het is bijna 6 uur. Straks is het aan Dirk Gijs met Radio 2 80s, 90s, Nillies. Geniet ervan.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK-koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Hello.
6: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
4: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
7: Femke!
8: Moet gedaan zijn.
4: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
8: Wacht.
7: Is er iemand?
4: Toch?
9: Ik raad u aan om in uw verhaal gedijst te houden.
10: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
11: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
7: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
4: De seizoensfinale van Thuis. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
1: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
12: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
12: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
13: Elke dag telt voor 2. Hey, VRT Radio 2.
14: De Tijdloze Tribute Festival.
1: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
14: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
15: Als dit herkenbaar is voor jou...
16: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
17: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
16: Oh, Chantal, zwijg ervan.
15: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
16: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
17: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
15: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. In Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
18: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
19: Lap, wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
2: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
20: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dankjewel Benjamin voor deze overdosis zomerhits. En bij deze kan je officieel dus niet meer stemmen voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag hoor je die integraal hier.
13: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
21: Het is 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Tony Janssens. Muziekfestivals bereiden zich voor op een extreem warm weekend en de winnaars van het BK tijdrijden zijn bekend. Heel wat evenementen en festivals nemen extra maatregelen tegen de hitte. In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan. Zo konden de festivalgangers hun tent opzetten op een iets koeler moment. Op het festivalterrein zelf is er veel schaduw, maar er zijn ook vernevelaars, meer waterpunten en extra hulpverleners op post. En voor wie toch oververhit zou raken, is er een ijsbad voorzien, vertelt deze verpleger.
22: Als mensen dan meer dan 39,5 temperatuur, mogen wij de
5: de zwembad.
10: Radio 280, 90 water, en Millis.
5: De temperatuur maximaal normaal. Dat is gecontroleerd door monitoring en het is een protocol die super precies is en in die conditie is geen probleem.
21: En op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen was het door de hitte erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zegt Marijn Venmans.
22: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten, want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten, zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
21: Een Poolse seizoensarbeider is overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld in Zonnebeke in West-Vlaanderen. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden door de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden. De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft beslist dat het in deze hitte verboden is om nog verder te werken op de akker. Melissa de Pratere neemt vanaf maandag haar rol als minister weer op van onder meer wonen en energie. De Pratere beviel midden februari van een dochtertje. De minister heeft meteen veel werk op de plank. Er wachten 1000 pagina's aan energiedossiers op een goedkeuring.
23: We hebben daar wel een strakke timing, omdat heel veel zaken ook echt wel dringend zijn. We zitten nu ook weer met de hitte, dus heel veel mensen merken het wel. Als uw gebouw slecht gerenoveerd is, dan is uw energiefactuur vaak hoog. Dan kan je moeilijk koeling vinden ook in uw woning. Dus er ligt echt wel nog wat werk op de plank. En het is zeker de bedoeling om daar voor de zomer nog heel wat dossiers van te regelen.
21: Hans Bonte, die de minister verving tijdens haar afwezigheid, keert terug naar het parlement. De Vlaamse openbare omroep, de VRT, heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat staat in het jaarverslag. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw dat op dit moment gebouwd wordt. Om die zware kosten van de nieuwbouw te dekken, heeft de VRT de voorbije jaren de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu dus ingezet. Het jaarverslag wordt volgende week nog toegelicht in het Vlaams parlement. Op de Krim wordt een noodtoestand afgekondigd. Dat is een schiereiland dat door Rusland is ingenomen in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale overheid is de noodtoestand nodig uit economische overwegingen en om de stabiliteit in het gebied te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het schiereiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een week niet meer tanken en alle zomerkampen, waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe gaan, zijn ook geannuleerd. Wielrenner Alex Segaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden geworden op het BK in Markedal in Oost-Vlaanderen. Bij de vrouwen ging de titel verrassend naar Lotte Klaas. Een verslag krijg je van Hermien van Beveren.
24: Na 3 podiumplaatsen heeft Alex Segaert zijn eerste Belgische titel in het tijdrijden beet. De 23-jarige West-Vlaming gaf vorige week nog op in de ronde van Zwitserland, maar was helemaal klaar voor dit bloedhete kampioenschap. Segaert bleef na 20,5 kilometer als enige onder de 25 minuten en deed 6 seconden beter dan Tim Wellens. Brons was voor de jonge Vlad van Mechelen, ploegmaat van Segaert bij Bahrein Victorious. Bij de vrouwen dan verraste Lotte Klaas. Zij won voor Sandrine Tas en Margot van Pachtebeke. En topfavoriete Lotte Kopecky moest na 7 titels op rij nu vrede nemen met de 4e plek.
21: Het weer. In het oosten van het land kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen van het land. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. En vanaf de late namiddag morgen verhoogt de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. Zondag wordt het dan na de onweersbuien minder warm. En dit nieuws begon ook opnieuw met de extreme hitte. Veel evenementen en festivals nemen extra maatregelen om de warmte draaglijk te houden voor de festivalgangers. En in West-Vlaanderen is een Poolse gastarbeider mogelijk overleden als gevolg van de hitte toen hij op een veld aan het werken was. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
25: Dankjewel.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 1 kwartier. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost ook 1 kwartier. Op de E313 20 minuten aanschuiven bij Hasselt. Daar is de linkerrijstrook dicht, dat komt door hitteschade. En verder ook 40 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Rans. Dat komt door 2 ongevallen die daar gebeurd zijn. Naar Brussel op de E40 tussen Aalter en Nevelen. De weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Maar verder ook aanschuiven van Erpenmeren tot Ternat. Daar is ondertussen ook de weg vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten nog tussen Grimbergen en Groot-Bijgaarde. Op de N16 richting Willebroek 1/2 uur. Aan de werken in Temse en verder enkele kleinere vertragingen. En in Brugge is de kruispoort 2 brug gestremd. En dat voor alle verkeer.
6: Radio 280, 90 en Millies.
1: Dirk Gijs.
3: Net als Benjamin ben ik dus ook een beetje het zonnetje in de radio. Beetje gedoseerder wel, hè, met de grootste hits uit de jaren 80, 90 en Millies. Welkom.
1: WRT Radio 2.
3: We starten met typische new wave uit de 80's. Kim's papa Marty schreef het en haar broer Ricky zat achter de knoppen. Dit is Kim Wilde en de Kids in America.

0: zot, hè? Die Kim Wilde met heel veel overtuiging zingend over de kids in Amerika. Ze was zelf een Britse en ze was nog nooit in Amerika geweest. Straf, hè? Maar wel een geweldig nummer. En wie was jong in 81? Ikke. Maar toch allemaal een beetje verliefd op Kim Wilde toen?
1: Ja, hè.
0: Heb je een suggestie voor een plaat uit de jaren 80 of 90 of Nilly's? Laat maar komen in de Radio 2-app. Kijk er naar uit.

0: Allee, gelukkig is Radio 2. Rijmt ook nog eens op Doris Day. Je hoorde, doe maar. Ik had het er net over wie jong was in 81, was verliefd op Kim Wilde. Krijg hier bericht in de Radio 2-app van Francie de Matin, die stuurt: ik was zot op die blonde. Wij zijn rijper, zij is rijper, maar het is nog steeds een mooie dame, hoor. En dat is absoluut waar. Zometeen R.E.M.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
8: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
9: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
8: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
9: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
10: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
8: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
11: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
12: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
13: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
12: Sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
13: Ah ja, oké, maar waar?
12: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
13: Oef.
14: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Ik zit in een Italiaanse vibe. Dat heeft zeker met de temperatuur te maken, maar het heeft al evenzeer met deze mandoline te maken, die het nummer iconisch maakt natuurlijk. R.E.M. and Losing My Religion. Radio 2, 80, 90 en Elise. En de eerste verzoekplaat is om wat mentale koelen te brengen. In Brussel bijvoorbeeld sloten de crèches om 1 uur omdat het er te warm is. Ik heb ook kinderen zien spelen in fonteinen. En ook heel speciaal, de school Cadet in Bree in Limburg. Daar kreeg ze deze middag verkoeling door de brandweer. Die spoot dus water op de speelplaats.
1: Ja, het was heel warm en ik vond het wel leuk dat de brandweer was gekomen omdat het water is.
2: Voor was het super warm en nu ben ik afgekoeld.
3: Wat top, dat deed helemaal nog.
4: Deze namiddag ga je zo naar de klas?
5: Nee, ik heb nog extra kleren bij.
0: Ja, gelukkig hadden ze extra kleren bij. Maar toepasselijke plaat is niet zo moeilijk, hè? Van water op de speelplaats is het een kleine stap naar deze Walk on Water uit 2000.

0: Sara Condorcetto kan alleen maar hopen dat haar slaapkamer een beetje te heet is en niet af te koelen valt. Dan zou het nog kunnen meevallen. Je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En nu de artiest die recent nog zong op het trouwfeest van Dua Lipa, Elton John uit 83 en I'm Still Standing.

0: Jazeker, hij weet nog altijd zijn mannetje te staan. Elton John, I'm Still Standing. Naar Antwerpen op de E313, een kwartier extra bij Hasselt. Daar is de linkerrijstrook dicht, dat komt door hitteschade. En verder ruim een uur aanschuiven tussen Massenhoven en Randstad, dat komt door twee ongevallen. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel 20 minuten op de E40 vanaf Aalst. Naar Gent op de E17 bij Sint-Niklaas, hinder door een ongeval. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Temse en verder enkel kleinere vertragingen. En in Brugge is de kruispoort Tweebrug gestremd voor alle verkeer.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2, 80, 90 en Nilies.
1: Dirk Gijs.
0: Ik krijg een berichtje in de Radio 2-app van Wim van den Hoek. En die stuurt graag Circles in the Sand van Belinda Carlisle. Alleen eraan denken om dat niet in blote voeten op het zand te lopen, want dat is veel te heet. Dat zal wel. Fijne suggestie. Dankjewel, Wim.

0: ook nostalgie aangevraagd door Wim in de Radio 2-app. Dus stuur gerust een berichtje als je een suggestie hebt voor Radio 2, 80, 90 en Nillies. En Belinda Carlisle, hè, tegenwoordig treedt hij nog altijd op.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. Sleep
5: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
6: Radio 2, 80, 90 en Nillies.

zo'n plaat om zachtjes op te dansen. Want wild dansen, daar word je alleen maar zweterig en plakkerig van. Of misschien is dat gewoon al zo, moet je er niks van aantrekken. Ik vind het een fijne vrijdag om bijvoorbeeld deze eens uit de kast te halen. Uit de frigo te halen bijvoorbeeld. Ah ja, heel toepasselijk.

0: Cool and the Gang and She's Fresh. Radio 2. Toch even checken of hij ook fresh is. En dan heb ik het over Patrick. Dag Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, vooravond.
0: Je staat in de file, kan jij...
1: Auto.
0: Ja, ja, is het fris in de auto? Oké, dat is goed. En waar sta je ergens in de file?
1: Ik sta de kant van Ternat richting Brussel.
0: Oké, ja, ik heb ook dat parcours gedaan, maar mijn airco is kapot. Ja. Dat viel lelijk tegen vandaag.
1: Dat zal inderdaad niet zo gezellig geweest zijn.
0: Echt waar, ik heb bij al mijn raampjes opengereden, uiteraard, ook in Brussel centrum. En ik zag die thermometer stijgen. Het was eerst 37, 38 en in het centrum zelfs net tot de 40. Eigenlijk zot, hè?
1: Ja, het is een beetje te veel van het goede.
0: Bah ja, maar het ging nog. Enfin, zolang de auto bewoog en er wat frisse lucht... Allee, het is geen frisse lucht, maar dat er toch wat circulatie was, was het oké. Okay. Enfin, ik begrijp dat jij geen klagen hebt over het weer, maar je hebt wel een fijne suggestie hier voor Radio 8290, Nelies. Waar kunnen we jou plezier mee doen?
1: Ik had gedacht aan How Do You Talk to an Angel van The Heights. En naar het schijnt zou dat komen van een tv-serie, maar de tv-serie zegt het eigenlijk niet.
0: Nee, dat was een Amerikaanse tv-serie en die serie is gewoon geflopt. Ze hebben die na 12 seizoenen stopgezet, maar dat was de intro van die serie. En net toen ze die stopgezet hebben, kwam die op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. Dus dat was zo'n beetje een zoete vraag van, aha, gestopt dit? Kijk, het is een supergrote hit geworden. In Amerika weken op 1, bij ons ja, niet hoger dan 12, maar een leuke plaats sowieso. Kijk, fijn souvenir uit de 90's. Dankjewel voor de suggestie, Patrick.
1: Inderdaad.
0: Hoofd koel houden.
1: Ja, ik ga dat proberen te doen.
0: Ja, en hier zijn de Heights. I hear a voice.

0: elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: pretentieloos maar plezant liedje. Bart van den Bossen, de heuveltjes van Erika. Ik ga het hier over andere heuveltjes hebben.
1: And you can take.
0: Ja, over die van Madonna.
1: For inspiration.
0: Nee, niet over haar heuveltjes. We hebben het over de nieuwe plaat. Die komt uit volgende week. De derde. En er is great news, want onze Stromae zingt daarop mee.

0: Dit is zeker een nummer waar heel veel nostalgie rondhangt. Heb jij dit geplaybacked in 84? Wellicht had je ook het album. Ah ja. Komt uit Like a Virgin. Het was een mega hit natuurlijk. Er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. En Madonna, ja, ze wordt weer hot. Want volgende week komt haar nieuwe album uit. Het is nog wachten tot vrijdag. En onze Stromae zingt daarop mee. Ik ben benieuwd. Het nummer heet My Sins Are My Savior.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleijmans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexter.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
11: Ford.
12: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

Wim Soutaar en Duizend Manieren. Er zijn ook duizend manieren om de zomer te vieren. Het is hoogzomer, hè? Absoluut. Ik hoop dat jij het hoofd een beetje koel kan houden. Of toch een beetje aan het genieten bent op een terras. Of in het water, of whatever. Enfin, daar hoort ook zomerse muziek bij. En we krijgen een hele fijne suggestie van Petra van Brabant uit Zedelgem. Petra stuurt: hoi Dirk, zin om eens Sara Perchetti Amo van Ricky en Poveri te draaien. Groetjes Petra. Zin? Jazeker. Dat haalt instant dat zomerse gevoel boven. We zitten in Italiaanse sferen. En toen was dat een hele grote hit. Fijne suggestie. Dankjewel, Petra.

0: Twee jonge gasten toen, George Michael en Andrew Ridgeley. In een t-shirt en een sportbroekje, dat was hun imago. Het is Andrew die daarvoor zorgde, die de look bepaalde. Je hoorde ze met I'm Your Man. Op de E313 naar Antwerpen, 10 minuten extra bij Hasselt West. De linkerrijstrook is daar dicht, dat komt door hitteschade. Op de N16 richting Willebroek, een kwartier erbij in Temse. Op de E17 naar Gent is bij Sint-Niklaas West hinder door een ongeval. En ook op de E403 van Kortrijk naar Brugge is door een ongeval de afrit in Wevelgem versperd.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En nu hardrockers die toch makkelijk in de Radio 2 top 30 binnen geraakten. Ze beleven heel toegankelijk. Hè.

0: Ah, blijft een lekker potje rockmuziek, toch? Bon Jovi. En Keep the Faith. Zeg mannen, nog 9 minuten. En wat dan? Ik weet niet of jij thuis fan bent. Maar nog 9 minuten en dan begint de seizoensfinale. Iedereen is ondertussen al wekenlang in de ban van een serieverkrachter die rondwaart in thuis. En misschien ben jij een slimmerik die het deze ochtend al bekeken heeft. Dat kan op VRT Max of anders gewoon op je tv. Over 9 minuten seizoensfinale van thuis. Op VRT 1 natuurlijk.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Ellen Callebaut.
3: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer je die de eerste keer dan hebt ontmoet?
4: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken. En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
3: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
4: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jam!
9: En wij klussen allemaal mee.
10: Met 20% korting, hè?
8: En op wat?
9: Op alles.
8: En wanneer?
9: Nu zondag.
8: Wie klust er allemaal mee?
9: Wij klussen allemaal mee.
11: Samen met Gamma.
12: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
14: 500?
13: Schatke, dat is 25 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
13: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Allee, gracias, Kate.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: De Tijdloze Tribute Festival.
17: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
16: De Tijdloze Tribute Festival.
17: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
18: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
19: promo koken.
20: Ik dacht van chili con carne.
18: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
20: Daar wordt chili con serieus veel carne.
18: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2, 80, 90 en 90.

0: Vera. En hopeloos, ik had het er net over de seizoensfinale van Thuis. Want die is nu gestart, kan je nu zien. En ik krijg een berichtje van Petra in de Radio 2-app. Die zegt, ja, normaal gezien gingen wij kijken naar die seizoensfinale. Maar het is nog even te warm binnen. Dus het zal marathon kijken worden van de afgelopen week. Al die uitzendingen, al die afleveringen. En tegen dan zijn we klaar voor de Rode Duivels. Ah ja, amai. Het is weekend, het is genieten. Dat is de boodschap, stuurt Petra. En Petra is ook die van Sarah Perchetti, Amo. En ze heeft er op gedanst. Fijn. Dansen kan ook op dit, hè.
1: Ja.

0: Dr. Alban en Sing Halleluja. Radio 2. Halleluja, praise the Lord. We gaan even naar Zwijndrecht met Peter aan de lijn. Dag Peter, goedenavond.
1: Goedenavond, Dirk.
0: Geen seizoensfinale van thuis voor jou? Gewoon radio luisteren of wat is het plan daar bij jou?
1: Gewoon radio luisteren, radio 2, altijd goed, hè.
0: Oké, ik heb het er net over die seizoensfinale gehad en Patrick Gombert is een beetje ongerust, die stuurt niets verklappen alstublieft. Ik kijk straks uitgesteld. Ja, nee, dat gaan we zeker niet doen. Moet zich geen zorgen maken. Nee, Peter, waarom ik jou bel? Je had een fijne suggestie voor Radio 2 80 90 Nillies. Iets van Phil Collins, dus dan gewoon redelijk dansbaar eigenlijk, hè?
1: Ja, ook een goed dansbaar nummer. Ik ben zelf DJ, dus ik draai deze muziek ook heel veel.
0: Oké, okay, dus dit, komt daar veel reactie op? Is dat zoiets, een floor filler, zoals ze zeggen? Of,
1: eigenlijk wel, ja.
0: Ja, stevig beatje, hè. Dus voilà, goed voor op vrijdagavond, om het weekend met stijl in te zetten.
1: Om het weekend met stijl in te zetten, inderdaad, zo is dat.
0: En houd hoofd koel, hè, Peter.
1: Dankjewel, Dirk.
0: Voilà, fijne suggestie.
1: Fijne avond en goeie weekend.
0: Ja, dankjewel daarvoor. En hier is Phil Collins, Studio.

0: Radio 82, 90, Nilly, zo heet het programma. Dus dat is duidelijk, hè. Alle muziek komt uit die drie decennia. Je hoorde Phil Collins op verzoek van Peter Swolfs en Studio.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Yo, wat bedoelt het daarmee?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een ongelukje vlak voor je vertrek? Een luchtvaartmaatschappij die de vlucht annuleert? Het gebeurt vaker dan je denkt. En de vraag is dan, krijg je je geld terug? Als de luchtvaartmaatschappij zelf de vlucht annuleert, is ze verplicht een terugbetaling of een gelijkwaardige oplossing aan te bieden, zoals een uitgestelde vlucht of een tegoedbon. Bij minstens 3 uur vertraging of een annulering binnen de Europese Unie kan er zelfs een vergoeding worden toegekend. Als je zelf annuleert zonder annulatieverzekering, is terugbetaling meestal niet gegarandeerd. Verzeker dus je reis en kies voor de optie die je ook dekt bij annulatie. Want reizen, in alle vertrouwen, begint al voor het vertrek. Tot binnenkort voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Straks Chris Isaac, we hebben de Scabs en Pet Shop Boys. En misschien ook wel jouw suggestie. Stuur maar door via de chat in VRT Max.
9: Elke dag, telk voor twee.
10: Heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht. Exact een maand geleden werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was vanavond een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk, die ook heel wat mensen hebben gevolgd op grote schermen buiten. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig vanavond. Dat vertelt collega Helen Goedgebuur.
11: Ongetwijfeld een ander belangrijk en waardevol moment is wanneer het koningspaar privé, daar zijn we uiteraard niet bij uitgenodigd, de tijd zal nemen om met nabestaanden, familieleden, hulpverleners in gesprek te gaan. En vooral ook het moment waarop die nabestaanden met die hulpverleners kunnen spreken, die als laatst hun kind, hun geliefde hebben kunnen zien, misschien nog hun hand hebben kunnen vasthouden.
10: Het onderzoek naar het ongeval van het parket van Oost-Vlaanderen loopt nog. In Boom in de provincie Antwerpen zijn een aantal bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Sompel, directeur van het woonzorgcentrum.
12: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte, was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dan nu iets extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment, dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dat nog iets extra. Hè.
10: En Alex Zegaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen versloeg hij na een spannende wedstrijd Tim Welles en Vlad van Mechelen. Zegaert was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
13: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
10: Eerder op de middag ging de titel bij de vrouwen verrassend naar Lotte Klaas. Zevenvoudig winnares Lotte Kopecky eindigde pas vierde. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht weer heel hoog. Pas tegen de ochtend zijn de minima temperaturen tot 23 graden mogelijk. Morgenochtend kans op onweer in het westen. En daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer. Vanaf zondag wordt het minder heet en wordt de hitte wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel Alain. Op de E313 naar Antwerpen vertraagt het bij Hasselt West. De linkerrijstrook is daar dicht, dat komt door hitteschade. Op de E17 naar Gent is er bij Sint-Niklaas West hinder door een ongeval. Ook op de E403 van Kortrijk naar Brugge is door een ongeval de afrit in Wevelgem versperd. En in Brussel versperd een defect voertuig de rechterrijstrook in de Jubelparktunnel richting centrum.
14: Radio 280, 90 en Nilly's.
0: En nu Terrence Trent D'Arby.
15: Dirk Gijs, WRT Radio 2.
0: Hij nodigt zijn oma uit om rustig mee te dansen.

Terrence Trent D'Arby vat goed de sfeer van een vrijdagavond samen. Dance Little Sister. Ik heb nog kritiek van Els de Schervel, want het ging in het nieuws dat kleine Brogel net geen 40 graden behaalde. Wel, ze stuurt een foto van haar thermometer en schrijft in Alveringen om 12:16 40 graden in de schaduw. Ja, Els, ik zie het. Je hebt het bewijsmateriaal geleverd. Helemaal waar, maar ja. Je hebt wel geen thermometerhut, hè? Kleine Brogel is dan onder een thermometerhut. Ja, ik weet niet, is niet officieel. Maar wel fijn dat je dat even laat weten, vind ik wel geweldig. Hier is Dire Straits. Let eens op al die songtitels van Elvis die erin verwerkt zijn.

worden weggezet als popmuzikanten, maar ik vind dat ze best wel heel veel invloed hebben gehad in de ontwikkeling van de synthesizermuziek. Zoals die New Wavers bijvoorbeeld, hè? Pet Shop Boys, Suburbia. En daarnet hadden we natuurlijk ook dat Elvis-liedje. Vol titels van Dire Straits Calling Elvis. Heb je ze ontdekt? Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Return to Sender, All Shook Up, zaten er.

0: Maar is dit een televisieprogramma of een radioprogramma? Ja. Of is het gewoon boerenbedrog?
1: Ja.
2: Dit is een hybride verhaal.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Morgen zijn we er weer vanuit Roeselare. We blijven in West-Vlaanderen en we brengen Victor Verhulst mee.
3: Radio 2 Weekwatchers.
6: Zijn er zo nog van die termen die ik moet weten?
3: Live van op de badjes in Roeselare.
4: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.

Dat is zo'n beetje, laat me nu toch niet alleen. Hè? Don't leave me this way, je hoorde de Communards. Is voetbal Chinees voor jou? Wel, luister dan zondagmorgen naar Radio 2 WK-koorts. Dan kan je makkelijk meepraten met je vrienden of collega's of aan de koffiemachine. Of, enfin, je bent helemaal mee en je hebt nog leuke weetjes. Die krijg je van Peter van den Bemt. Hij bespreekt op zondagochtend onvergetelijke WK-momenten. Haalt straffe verhalen boven of memorabele wedstrijden. En Wesley Sonck is er ook bij. Is ook nog handig. Dat is een mens die er heel veel verstand van heeft en ook heel prettig daarover kan vertellen. Dus luister zondag van 9 tot 10 naar Radio 2. WK-koorts. Of je kan ook luisteren met beeld. Enfin, kijken is dat dan meer zeker. Want dat zit ook allemaal met beeld op VRT Max. Handig. Handig, toch?

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Chris Isaak, wat een geweldige stem. Lie to me. En dan nu toch over Chris Isaak hebben. Ik vind dat hij zeker niet zou misstaan. Enfin, ik weet niet of het haalbaar is, denk ik niet. Maar het is een Amerikaans zanger en acteur. Stel dat we die kunnen boeken voor de Rat Pack Best Of in Concert. Dat is het kerstconcert van onze collega's van Radio Bene. Dat zou toch de max zijn. Pas op, die stem die zou zeker passen bij crooners als Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy of Kleinmans en Van Geel. Die komen ook. Loredana is erbij. Barbara Dex heeft ook al bevestigd. Dus stel je voor dat dat een headliner zou zijn. Ik weet het is niet haalbaar, maar het zou de max zijn. Het wordt sowieso al de max, dus bestel nu al je kaartjes voor het uitverkocht is en dat op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Dus trouwens, een middag- en avondshow kan je nog makkelijk kiezen. Dus de moeite, hier is Natalia.

0: Wat een geweldige song is dat. Scabs, Hard Times. Dan gaan we even naar de Radio 2-app. Ik krijg een berichtje van Petrus van Wassenhoven. Dag Petrus, goedenavond.
1: Goedenavond, Dirk.
0: Hoe is daar alles goed in Laarne?
1: Puffen en zweten, ja.
0: Puffen en zweten, is het waar. Welke temperatuur heb je daar op dit moment?
1: En mijn dieren aan toe lastig.
0: En welke dieren zijn dat dan?
1: Ruide koeien, ja. Die stonden heukens op de zuchten en ze stonden dan in de stal. Door is 4 graden minder.
0: Oké, okay, maar dat is nog altijd heel warm. Hè? En je laat ze dus niet buiten, je zet ze op stal, omdat het dan frisser is waarschijnlijk.
1: Ja, ik heb ze over een uur binnengehaald.
0: Ah, oké. Ja.
1: En hoe? Die stonden vanaf op de wei onder bomen en struiken in de schaduw. Hè?
0: En dan merk je dat als ze echt de schaduw opzoeken, ongetwijfeld.
1: Ja. Ze komen niet ze komen moeilijk drinken ook, maar als ze in de stal komen, drinken ze direct dan.
0: Ja, oké. Ja, dan maken ze dat goed. Geven ze dan ook minder melk, bijvoorbeeld, koeien, als het zo warm is?
1: Nee, niet specifiek. We meten liever de melk toe met kalveren.
0: Oké. Okay. Allee, vooruit. Ja. Maar je verzorgt ze goed of je let toch extra op, denk ik, als boer.
1: Ja, dat snap ik.
0: En goed dat ze wat schaduw hebben in de wei, anders is het helemaal problematisch natuurlijk.
1: En deze nacht gaan ze terug buiten, voor toch de frisse nacht hebben.
0: Al als goed gezien, ja natuurlijk, dan mogen ze weer buiten. Maar dat betekent dat jij s'nachts opstaat of dat je dat dan nog eens moet doen straks?
1: Nee, ik ben later slaper. Ik wil later gaan slapen.
0: Je hebt er allemaal geen problemen mee eigenlijk, dat is goed. Zeg, je had een fijne suggestie hier voor Radio 82-90 Nillies. Waar kunnen we jouw plezier mee doen, Peter?
1: Van de Strijden Skin Deep, hè.
0: Ja, en is er ook een bepaalde reden voor? Of hangt er een verhaal aan vast? Of gewoon zomaar?
1: Zoals je weet, ik hoor van muziek. En is dat mooi in mijn oren klinkt, tekst op muziek, vind ik goed.
0: Ah, voilà. Ik denk dat dat helemaal alle boksen vinkt hier. Skin Deep Strangles. Dankjewel, Petrus. Fijne avond. Groeten aan de koeikens.

0: In het Sportpaleis zongen ze toen.
1: Welkom in het Feestpaleis.
0: AFAS Arena. Ja, ik weet niet, dat zingt wel lastig. Hè? Maar misschien moeten ze dat ook maar eens doen. Zou kunnen eigenlijk. En hier, een van de klassiekers. Wat een geweldig nummer. Prince en Kiss.

iconen uit de 90s. Ja, boybands waren wel bijzonder populair. Spice Girls ook ten andere. En die gasten zijn op tour en die spelen grote stadions vol. Echt waar, Backstreet Boys. En ze zijn nog altijd larger than life. Zo mag ik het zeker zeggen.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei korten. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint in de provincie Antwerpen. Het treinverkeer is onderbroken omdat er brand is uitgebroken op een goederentrein. Dat zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: Rond 7:45 is dat vastgesteld in de locomotief van een goederentrein. Die staat stil ter hoogte van het perron in Hoven. En voorzichtigheidshalve is het treinverkeer momenteel onderbroken op de 4 sporen tussen Antwerpen, Berchem en Kontich-Lint in beide richtingen. Belangrijk nog om mee te geven is dat er geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein zijn. Brandweer is ter plaatse en er staan ook geen andere reizigerstreinen geblokkeerd in volle baan. Dus dat is dan positief nieuws voor de reizigers.
0: Hoe lang de hinder nog zal duren is nog niet duidelijk. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht van exact een maand geleden. Toen werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk in Buggehout. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij en ze nemen vanavond ook de tijd om te praten met slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Ondertussen is het parket van Oost-Vlaanderen nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk. Dat zegt collega Helen Goedgebuur.
2: Men is natuurlijk nog volop bezig met die exacte omstandigheden na te gaan. Was de chauffeur afgeleid? Heeft hij effectief roekeloos gereden? Want we weten intussen dat er meldingen waren over zijn roekeloos rijgedrag. Dat moet worden nagegaan, dat vergt tijd. Maar intussen weten we ook dat enkele nabestaanden mogelijk denken dat er toch wel fouten zijn gemaakt. Want deze week nog maar hebben enkele onder hen klachten ingediend met burgerlijke partijstelling.
0: Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit 2 kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep I zo net op gang getrapt. Frankrijk en Noorwegen zijn beide al geplaatst voor de volgende ronde en maken in een rechtstreeks duel uit wie de groepswinst pakt. Irak en Senegal spelen om de derde plaats. Bij het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. In beide wedstrijden is er nog niet gescoord. Het was vandaag de warmste dag van de hittegolf. Meer dan 40 graden is in ons land op een haar na niet gehaald. In Kleine Brogel noteerde het KMI 39,97 graden. Net geen 40 graden dus. De volgende uur is er kans op onweer, vooral in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg. Warm vannacht, pas tegen de ochtend rond 24 graden. En morgen een laatste hete dag met temperaturen, voorlopig dan, met temperaturen in het oosten tot 39 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2, 80, 90 en Nillies.
4: En nu een liedje voor de vriendschap.
5: Dirk Gijs.

Maar dat is zo'n schoon verhaal. Het is ook een schoon liedje. Het is ook zo schoon dat het een hit geworden is. Want dat zijn echt twee vrienden. Jackson Brown, bekend solo-artiest in de States en bij ons. En dan Clarence Clemons is natuurlijk die beroemde saxofonist uit de E Street Band van Bruce Springsteen. En kijk, samen een hit. Hoe schoon kan het zijn? Hier is Chris Ria. I can hear your heartbeat.

0: toen Jennifer Lopez nog niet veel rocks, dus centen en juwelen had. Dan was ze gewoon Jenny from the Block. En ze zegt, ja, ik heb nu wel veel geld, maar eigenlijk is er niks veranderd. Ik ben nog altijd hetzelfde meisje. Ja, dat weet ik zo nog niet. Enfin, laat even weten waar je mee bezig bent op dit moment. Ik zie in de Radio 2-app dat Frederik ondertussen is binnengegaan en dat hij van plan is om de seizoensfinale van Thuis te gaan bekijken. Het is lang te warm geweest om binnen te zitten en blijkbaar gaat dat nu wel al. Laat even weten waar jij mee bezig bent en hoe je het hoofd koel houdt. Hier is Gene Thomas. Ik wil jou.
1: Ik wil jou.

0: aan, Saint-Pierre. Dan gaan we ondertussen naar Wim in Gent. Dag Wim, goedenavond.
1: Goedenavond, dag.
0: We hadden het er net over de seizoensfinale. Dat was Frederik, dacht ik, die nu ging binnen gaan kijken. Jij doet net de omgekeerde beweging, want jij komt van binnen en je hebt ze helemaal gezien, de seizoensfinale.
1: Ja,
0: en
1: van begin tot einde.
0: Ja, maar je mag natuurlijk niet verklappen hoe het afloopt, want anders ga je toch een beetje te veel informatie geven voor luisteraars die misschien later kijken. Dat mag je niet doen, hè?
1: Nee.
0: Is dat afgesproken? Nee.
1: Ja.
0: Oké, en hoe was het zonder te veel te verklappen? Ja, toch wel, ja.
1: Ja, spannend. Maar ja. Ja, ik kan niet veel vertellen.
0: Ja.
1: Het is een speciaal einde, ik had het zo zeggen.
0: Wat is een speciaal einde? Het is een cliffhanger. Ja, je komt het niet helemaal te weten waarschijnlijk, hè?
1: Nee.
0: Want
1: nee.
0: Ja, iedereen is al weken in de bang van die serieverkrachter die daar rondwaart. Is die gepakt? Mag je dat niet vragen eigenlijk, hè?
1: Nee.
0: Wacht. Was het met bloed?
1: Ja.
0: En is er ook een dooi gevallen?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ah, dat is die cliffhanger! Dat is die cliffhanger. Dood of niet dood, is het zoiets?
1: Ja. Ik hoop van niet.
0: Och ja, ik ga niet...
1: Als ze 2 maanden blijven liggen, ja.
0: Ja, maar als ze 2 maanden blijven liggen, dan gaan ze dood zijn sowieso. Maar ja, dat is gewoon een serie die stopt. Oké. Okay. Had je een toepasselijke plaat voor 80, 90 Nilies, Wim?
1: Oh ja, na de rijkste zien dacht ik aan de Thompson Twins en Dokter Dokter.
0: Oké, dus toch dat bloed en toch dat leven of niet leven. Of...
1: Ja.
0: Allee, je hebt misschien al te veel verteld. Ik vind het sowieso een hele fijne suggestie. Het is een leuke plaat. Dus bedankt daarvoor, Wim.
1: Ja.
0: Fijne avond.

0: Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing. Ondertussen wordt er op het WK ook gevoetbald. En ja, het is momenteel de wedstrijd Noorwegen-Frankrijk. En Dembele heeft er in de 18e minuut 0-2 van gemaakt. En het gaat heel snel, want in de 21e minuut heeft Noorwegen er al 1-2 van gemaakt. Dus die doelpunten vallen vlotjes. Noorwegen is al geplaatst. En ja, Frankrijk, als zij een puntje pakken, dan hebben ze groepswinst. Dus dat is dan wel eigenlijk nogal redelijk easy, zeg maar. Goed, we gaan naar het verkeer. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is er een half uur file tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Dat komt door werken. En er rijden geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Mechelen.
1: Je luistert naar Radio 2.

Narada, Michael Walden met Gimme, Gimme, Gimme. Ik vroeg, waar ben je mee bezig op dit moment? Wel, Valère stuurt samen met mijn vrouwtje Rummy Cup aan het spelen buiten. En dat vind ik wel tof, dat is goed gevonden. Met beiden dus met een koud voetbadje. Ah ja, dat werkt wel, hè?

Ja, dat gaat goed vooruit en ik vind deze eigenlijk behoorlijk onverslijdbaar. Duran Duran en Girls on Film. Wat doe jij om het hoofd koel te houden? Ook Ramon van het Groenewoud heeft

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwart men de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Ja, Mieke Verlijn is op dit moment aan het strijken in Zwevegem. Ze zegt dat het extra goed vooruit gaat met de muziek van Radio 2. Ja, als jij aan het strijken bent, dan maak je het textiel glad. Dan maak je dat smooth. Dan ben je eigenlijk een smooth operator, Mieke.

Voilà, voor al wie op dit moment aan de strijk is, het zullen er misschien niet al te veel zijn, maar het is een bezigheid als een ander en het moet gebeuren. Dat is helemaal waar, daar sluiten we ons bij aan. Radio 2 80 90 Nillies, iedere vrijdagavond en iedere zaterdagavond, maar we gaan er wel uit voor de zomerstop, dus dat betekent dat we er morgenavond nog eentje hebben. Ik neem vanavond afscheid met Blue Blood en Hold the Line. Dan horen we elkaar morgen terug voor de Radio 2 Top 30.

0: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Van de 7 verdachten die gisteren zijn opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik, blijft 1 persoon aangehouden. Hij wordt in verdenking gesteld van brandstichting binnen het kader van een zogenoemde activiteit van een terroristische groep. 4 van de 7 zijn weer vrijgelaten, de 2 anderen werden opgepakt in het kader van een onderzoek dat in Frankrijk loopt. Maar of dat met de aanslag in Luik te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk. Begin maart werd een springtuig gegooid naar de synagoge. In Luik, er was schade, niemand raakte gewond. In Turkije was eerder al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen en Contig-Lint. Het treinverkeer was een tijd lang onderbroken, omdat er brand was uitgebroken op een goederentrein. In Hoven was dat. Maar die is ondertussen onder controle, zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: Sinds iets voor 9:30 kan het treinverkeer in Hoven opnieuw hernemen op 3 van de 4 sporen. Het 4e spoor, wel, dat blijft nog even buiten dienst. De goederentrein moet eerst geëvacueerd worden. En dan gaan we kijken of er schade is aan de sporen en de bovenleiding. Maar met 3 van de 4 sporen hebben we terug voldoende capaciteit om het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen beide richtingen te verzekeren. Er gaan wel nog gevolgsvertragingen zijn op de spoorlijn tot het einde van de treindienst.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika blijft de dodental verder oplopen na de dubbele aardbeving woensdagnacht. Er zijn nu al zeker 920 lichamen geborgen. Bijna 3400 mensen raakten gewond. Maar vermoedelijk zijn er nog meer dan 50.000 mensen vermist. De dodental zal dus nog oplopen. En dat zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
2: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Fletcher zegt dat er al honderden hulpverleners op zoek zijn naar slachtoffers, vaak met honden die ze om hulp horen roepen van onder de brokstukken. De komende uren zijn cruciaal, want de klok tikt voor de mogelijk duizenden mensen die nog klem zitten en dus nog mogelijk leven. Op het wereldkampioenschap voetbal is bij aanvang overigens van de laatste groepswedstrijden in groep I, een uur geleden, een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Venezuela. En in die wedstrijden is ondertussen al 1 helft gespeeld. Topfavoriet Frankrijk leidt met 3-1 tegen Noorwegen. Beide landen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. In het duel om de 3e plaats heeft Senegal een 1-0 voorsprong te pakken tegen Irak. Dat kwam al wel vroeg in de wedstrijd, met een man minder na een rode kaart. En vannacht spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
3: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK. Maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e's te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: En die match is straks om 5:00. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten van het land. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. En vanaf zondag evolueren we dan opnieuw richting normale zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op

0: 11 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de buschauffeur, overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid, net als honderden anderen, vanavond bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
1: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
0: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
2: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
0: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd gewonnen met 4-1 van Noorwegen. Geert Hermans, een duidelijke zege voor de Fransen, was ze ook verdiend?
3: Ja, het was een makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen. Want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hat-trick. 3 doelpunten dus voor Gouden Bal Dembélé. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. En de Nooren die wisten trouwens ook in het begin van de tweede helft nog een strafschop te missen. En in de toegevoegde tijd komt de doué voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst die kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales en Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: Dankjewel Geert. De andere wedstrijd in groep I is nog aan de gang. In de slotfase leidt Senegal met 5-0 tegen Irak en daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te stoten als beste derde. Irak is uitgeschakeld. Straks om 5 uur spelen uiteraard ook de Rode Duivels nog en dat is tegen Nieuw-Zeeland. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden nog in het oosten. 'S Avonds is er opnieuw kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Het Amerikaanse leger heeft vanavond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat bevestigen officiële Amerikaanse legerbronnen. En ook Iraanse media bevestigen dat er aanvallen zijn uitgevoerd. Volgens de VS gaat het om een vergeldingsactie voor een eerdere beschieting donderdag door Iran van een schip voor de kust van Oman. Dat schip was door de straat van Hormuz gevaren, maar het is niet duidelijk waarom het beschoten is. De Amerikaanse president Trump zegt ondertussen op sociale media dat Iran hiermee dat het eerder bereikte staakt het vuren heeft geschonden. De Amerikanen viseerden vanavond met hun aanvallen Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones, en ook radarinstallaties langs de kust werden geviseerd. De Iraanse revolutionaire garde zei zo net dat het snel en beslissend zal reageren op de nieuwe aanvallen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en een buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
1: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
0: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
2: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
0: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. De dodentol na de zware aardbevingen woensdagnacht in Venezuela in Zuid-Amerika is vanavond bijgesteld naar al zeker 920. Maar de vrees is dat de dodelijke balans nog dramatisch verder zal oplopen. Want volgens de Verenigde Naties zijn er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
3: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ondertussen hebben de Verenigde Staten ook beslist om voor vier maanden de economische sancties tegen Venezuela op te schorten om zo de reddingsacties niet verder te bemoeilijken. Straks om 5:00 spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Nieuw-Zeeland. Na twee gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
4: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een derde gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste derdes te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: In groep I is Frankrijk groepswinnaar na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen gisteravond. Noorwegen is tweede in de groep en Senegal derde na een 5-0 zege tegen Irak dat uitgeschakeld is. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Zaterdag een voorlopig laatste heel hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Je luistert naar Radio.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot 's

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterk zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
2: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren misten in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En dan nog het weer. Vannacht droog weer bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met temperaturen tot lokaal 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
4: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
3: Bij een bezoek aan het rampgebied werd interim-president Delcy Rodriguez liever nog uitgejouwd. De Venezolaanse overheid heeft intussen ook de toegang tot het rampgebied beperkt. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. Op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
5: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor